0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
5: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
4: Groot assortiment kunstgras bij Nu de Tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: Een nieuwe week is begonnen, een nieuwe maand is begonnen dus. En die begint droog met zon. Later op de dag ontstaan er stapelwolken en er kan lokaal een bui uitvallen. Maar het grootste gedeelte van deze dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 25 graden met een beetje wind uit het westen. Morgen dan slaat het weer om, dan trekken er veel buien over. Soms met onweer en ook daarna blijft het wisselvallig met buien en soms zonnig momenten deze week. Nou ging je dit weekend eigenlijk alleen maar even voor een vers brood naar de supermarkt en toch lag daar ineens van alles extra in jouw karretje. Herken je dat? Vanochtend hebben we het over impuls aankopen. Koop jij wel eens iets waarvan je later denkt, nou, was dat nou echt nodig? Nee. Mijn eerste greep uit het Gelders nieuws van vandaag met de belangrijkste krantenkoppen. 4 mensen zijn gewond geraakt bij een zware botsing met meerdere auto's op de A28 bij Nijkerk-Vathorst. Een van de wagens kwam door de klap ondersteboven op het wegdek te liggen. Een andere wagen eindigde naast de weg in het gras. Hitte is het onderwerp op de voorpagina's van de kranten vanochtend. De wereld zucht onder hoge temperaturen. Sportevenementen namen maatregelen om deelnemers en publiek koel te houden. Code oranje in het AD in de Gelderlander. Niet vanwege het weer, maar omdat in vrijwel alle gemeenten de afgelopen 2 jaar minder baby's zijn geboren. Er wordt gepleit voor een ministerie van gezinnen en emancipatie. Oké. De waarschuwingen rond open water blijven actueel. Experts benadrukken dat zwemmen in rivieren en plassen nog altijd risico's met zich meebrengt. Zeker omdat toezicht vaak ontbreekt en omstandigheden snel kunnen veranderen. De Telegraaf die kopt voltreffer met Virgil. 2 jonge Oranje-fans poseren tijdens de uitzwaaitraining in Zeist. Trots met de aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk. En onze verslaggever Anton Adelaar was dit weekend bij het 10e concert van Suzanne Freek in het Gelredorm. De laatste van een lange reeks.
1: Het eerste concert was natuurlijk op vrijdag 15 mei. En sindsdien zijn er ruim 400.000 bezoekers naar Gelredome gekomen. Naar de concerten van Suzanne Freek. En ook een hoop ondernemers hier in de regio en in de binnenstad hoopten daarvan te profiteren.
2: Onze omzet is super groot. Volgens mij hebben we zelfs het meeste gedraaid de afgelopen jaren in deze weekenden.
3: Om concertgangers naar het centrum te lokken werden er onder meer songteksten van Suzanne Freek op ramen geplakt. En was er een speciaal ontmoetingspunt opgericht voor fans.
4: Het probleem van ondernemers en van winkeliers in zo'n binnenstad is, je hebt heel veel bezoekers, maar je moet ook de winkel in krijgen en dan moeten ze ook iets kopen. Dat is goed gelopen.
0: Ik kan zo wel even eentje draaien van Suzanne Freek. Welke wil je horen? Laat me even weten via de app of de mail. En elke straat, elke steeg, elk verborgen paadje in Arnhem. Jury van Veen van 33 liep ze allemaal in Arnhem. In 50 dagen tikte hij meer dan 1000 kilometer aan. Alle straten van Arnhem heeft hij gelopen. Met zijn tocht haalde hij geld op om kinderen van arme gezinnen te voorzien van speelgoed.
5: Alles gelopen. Heel Arnhem gelopen. Elk straatje, elk steegje.
4: Het is ontzettend bijzonder. Je komt zoveel avonturen tegen onderweg. Dat je dan ineens hele mooie, lieve straatjes tegenkomt. Hele lieve mensen die leuke praatjes met je maken. Hofjes waarvan je nooit had gedacht dat ze daar zo zaten.
0: Je hoort bijna de verbazing in zijn stem. Wat een mooie stad is het eigenlijk. Maar dus geld opgehaald voor speelgoed. Goed gedaan, Jury. En ik denk nu wel even de voetjes in de lucht.

0: Sir Cliff Richard and some people on the Four Simply Red and Stars. Goedemorgen Gelderland, 18 minuten over 6 is het. Tijd voor een goed begin.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Zo beginnen we deze dag goed, had ik bedacht. Met een plaat die ik graag wil draaien. Maar dat kan dan alleen als die door jullie wordt geraden. Op basis van het intro, dus de eerste paar seconden. En vanochtend is het deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Ja, er gebeurt nog niet heel veel, toch? Maar misschien herken je het wel, dat zou mooi zijn. Dus als je me herkent, dan wil ik graag de titel en de artiest van je hebben. En die mag je mailen naar frank@gld.nl of een appje naar de studio 0622221342. De titel en de artiest van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: En ik noemde net, hoorden we even onze verslaggever, collega Anton, die bij de laatste, de tiende van 10 concerten Susanne Freek was in het Gelredome. De reeks zit erop. 400.000 fans hebben ervan genoten. En ik vroeg me af, goh, zal ik er eentje draaien? Welke zal ik dan draaien? Ik kreeg gelijk een appje van Saskia in hoofdletters. Ik wil weg van jou! Ik denk dat ze daarmee het nummer weg van jou bedoelt van Susanne Freek en niet dat ze bij mij weg wil. Want ik weet helemaal niet dat ze bij me was, die Saskia. Nee, weg van jou, speciaal voor jou, Saskia. Ze zegt maar als.

Ga mee met Frank, Esther en Linda en stap in het busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Bloemen van Jos Mom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. In Huissen.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Hoogsoeren is het 12,2, in Arnhem 14,4. Vanochtend start droog, schijnt de zon geregeld. In de loop van vandaag ontstaan er stapelwolken en een enkele stapelwolk groeit uit tot een bui. Maar het grootste gedeelte van vandaag verloopt droog. Temperaturen 23 tot 25 graden met een zwak westenwindje. Een 19-jarige scooterrijder is vannacht in Vlijmen aangehouden nadat hij tijdens een brand rond het plein voor overlast zorgde en hulpverleners hinderde. De politie nam zijn scooter in beslag en vorderde zijn rijbewijs. Het plein in Vlijmen is al langere tijd doelwit van een groepje jeugd die voor veel overlast zorgt. Eind vorig jaar werd de buurt geteisterd met brandstichtingen van auto's, containers en struiken. En vanaf vandaag gelden er strengere milieuregels in het centrum van Arnhem en zijn oude dieselauto's, bestelbussen en vrachtwagens niet meer zomaar welkom. Overtreders riskeren vanaf vandaag krijgen vanaf vandaag een waarschuwing en riskeren vanaf 1 december een boete. Dus de eerste maanden kom je eraf met een waarschuwing, dat dan weer wel. Goed, meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintem en Zaltbommel 11 minuten. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk 6 minuten.
5: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
5: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
8: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: The Drug van Roxy Music. 6 minuten over 6:30. Goedemorgen, Gelderland. Joost, jij zei, er komt een leuke reactie binnen op dat, die vraag over impuls aankopen, waar we het vanochtend over willen hebben.
1: Ja, Janny die zegt, eerder deed ik mijn inkopen van een briefje en mijn man gooide zijn hap en snap erbij. Dat is mooi gezegd. Maar nu doen we boodschappen zonder briefje.
0: Oh ja.
1: En al kijkende is onze kar dan zo vol. Ja, want dan zie je steeds iets lekkers en dan huppakee. Ja, en dan maken we daar in een week het eten mee. Nou, dat waren de gewone supermarktimpulsen. Oh, ze heeft er nog meer. Een grotere nog. We hebben onder andere een huis op gevoel gekocht. Zo.
0: Oh, hallo.
1: Mijn man heeft wel veel op internet nagezocht daarover. Voor mij voelt het als een impuls, maar wel een hele goede. Want ik ben er een gelukkiger mens van geworden.
0: Kijk, dat is mooi. Ja, impuls aankopen. Dus zomaar iets hebben gekocht waarvan je achteraf denkt van ja, had ik dat nou echt nodig? Was dat nou echt een goed besluit? In het geval van Janny met dat huis is het achteraf dus geen slechte beslissing geweest. En is het heel gelukkig van geworden. Nou, wil je ook reageren over impuls aankopen? Frank@gld.nl of app de studio even. Gaan wij het hebben over Frankie en Koen. Dat zijn de frietbakkers in Oekraïne. Die stonden dit weekend niet daar met hun frietwagen, maar in Husse op de Meimarkt. Bezoekers konden dan zelf bepalen wat ze betaalden voor het bakje friet of de snack. Ja, Frankie en Koen kennen wij natuurlijk. Die zijn landelijk bekend geworden door de hulpacties in Oekraïne om daar friet te bakken. Ze reizen regelmatig naar Oekraïne met voedsel, dus met friet, maar ook met medische hulp bijvoorbeeld.
2: Nou ja, wij bakken friet en normaal gesproken geven het weg. En nu kan dat ook, want mensen mogen zelf bepalen wat ze willen betalen. Dus ze mogen het gratis doen en ze mogen ook wat vergeven. De keuze is aan de klant.
3: En het doel van vandaag is ook een beetje om contact te leggen met de mensen hier, uit te leggen wat jullie doen. Waarom?
2: Nou, sterker nog, dat is het hoofddoel, omdat wij heel graag willen dat de mensen bewust blijven van hoe heftig de oorlog is in Oekraïne. En daarom draaien wij beelden van situaties die we zelf meegemaakt hebben op onze beeldschermen. We leggen uit, mensen kunnen de kogelwerende vesten voelen. En we vertellen ze over hoe heftig het daar is en wat daar gebeurt.
3: Mevrouw, smaakt het frietje?
4: Nou, het frietje is heel erg lekker. Want ik was een van, toen hun pas begonnen met die actie, vond ik zo leuk. Toen heb ik gelijk al wat overgemaakt. En verder kijk ik nooit. Maar nu zag ik dat ze hier in Husse waren. Toen dacht ik, hier moet ik een frietje proeven. En hij is ook nog lekker, ja. Geweldige actie, vind ik het.
5: Ja, heel jammer dat het moet. De actie op zich is natuurlijk fantastisch. Het werk wat ze doen, helemaal top. Maar het is wel vreselijk jammer dat we op die manier daar toch aandacht voor moeten vragen.
2: Je hebt mensen die echt er veel van weten. Dus die begrijpen alles. Maar we krijgen ook wel vragen van mensen. Dan weet ik dat ze er niet zoveel kennis van hebben. Sterker nog, ik had iemand die vroeg van, is het daar nog steeds oorlog?
5: Ja, heel jammer dat het daar zo misgaat. Maar voor de mensen daar, bijdragen die we leveren, niet alleen friet kopen, maar ook andere spullen die we aan die jongens leveren, ja, die krijgen allemaal een goede plek. Dus top wat ze doen. Helemaal goed.
3: En wat hebben jullie gedoneerd voor het frietje?
5: Wat ik gedoneerd heb? Iets met een 2 en een 0. Biljet.
4: duur frietje, maar van harte gegund. Hè?
3: Top. Dank jullie wel. Ja. En eet smakelijk nog.
0: Ja, en op die manier dus met dat geld kunnen ze dan dus weer spullen en het materiaal halen om de volgende keer weer in Oekraïne het goede werk te doen waarvan die man terecht zegt, ja, jammer dat het nodig is. Wel goed dat ze het doen.

0: Bruno Mars, goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Dat is een goed begin, toch? 13 minuten over 6:30, goedemorgen. Ja, een goed begin. Ik heb een intro laten horen van een paar seconden, dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: Er gebeurt niet veel. En toch was het voor Leon, voor Jannie, voor Jan, voor Willy, voor Ria, voor Jos, voor Hans, voor Bert, genoeg om er toch nog iets van te maken. Ria en Jos hadden dan wel een andere uitvoerende, maar zien we nu de vingers. Nee, vanochtend een goed begin, inderdaad. Blondie, kijk, daar komt de drum. En dan denk je, oh ja, A Heart of Glass. Nou, inderdaad. En dus nu helemaal een goed begin.

0: De pingel voordat de drums er lekker inkomen is van Blondie met Heart of Glass uit 1978.
1: Het is Blondie met Heart of Glass. Goedemorgen.

0: Boaz en In the Moment. En daarvoor een goed begin is het halve werk. En dat kwam van Blondie en Heart of Glass. Dank voor het meedenken vanochtend weer. Het is 6:50 geworden.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Nou, op dit moment een strak blauwe lucht bij Arjan uit Winterswijk. Maar die had gisteren veel regen bij hem in Winterswijk. Floris Lefebvre, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, bij Weerplaza misschien wel leuk om te weten. De regenmeter van Arjan, die had gisteren in Winterswijk 30 mm.
2: Ja, dat is bijna een halve maandsom. Een behoorlijke portie met regenwater is daar gevallen. Ja. Het kwam tot verschillende stevige buien. En die zijn wel heel plaatselijk geweest. En die hebben dus veel regenwater losgelaten. En de komende dagen staat veel meer regen op het menu. Want het komt tot verschillende buien in de provincie. En die kunnen ook behoorlijk stevig zijn.
0: Nou, ik had gisteren wel al dat ik merkte dat de wind behoorlijk aantrok in Arnhem.
2: Inderdaad.
0: Ik heb nog niet echt buien gehad. Maar die kans is vandaag ook klein, maar morgen een stuk groter, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja, vandaag begint de meteorologische zomer. Het wordt vandaag een prima weerdag buiten in de provincie, met droge perioden, met veel zonneschijn en wat stapelwolken die de komende uren gaan ontstaan. En daarnaast is er ook wat sluierbewolking aanwezig. De kans op een bui is vanmiddag klein. Maar een enkele regen- of onweersbui kan zich wel tot ontwikkeling gaan komen.
0: Ja, lastig te zeggen waar natuurlijk.
2: Heel lastig te zeggen inderdaad, maar de kans bestaat wel vanmiddag.
0: Ja.
2: Het wordt vandaag ook behoorlijk warm, met 23 of 24 graden als maximumtemperatuur. Bij een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. Dus vandaag is de kans op een bui behoorlijk klein in de provincie. Maar morgen staan er veel buien op het programma in de provincie. En dan kan het ook behoorlijk gaan doorplensen.
0: Ja? Hoeveel verwacht jij?
2: Nou, in de loop van de middag komen een aantal stevige buien voor. En als er een aantal buien achter elkaar over dezelfde plek heen trekken, kan er zomaar eens 30 mm gaan vallen. Dus morgen ook de regenradar van Weerplaza goed in de gaten houden.
0: Ja, en Arjan kan zijn regenmeter weer vandaag leeggooien en dan morgen weer laten vullen.
2: Inderdaad. En ook de dagen daarna blijft het niet droog in de provincie.
0: Nee.
2: Want woensdag, donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig met een aantal buien. Maar tussendoor zijn er ook droge perioden met zonneschijn. En dan wordt het op het warmste moment van de dag zo'n 20 graden.
0: Oké. Floris, dankjewel. Maar mag ik jou voor de rest van de ochtend ook vragen om terug te komen? Dat ik over een uurtje gewoon weer even een update krijg.
2: Zeker, Frank. Tot straks weer.
0: Oké, afgesproken. En wie ik ook heb teruggevraagd naar de vorige keer is Jan Sommerdijk. Want het is maandagochtend. Dus laten we ons even bijpraten straks naar 7 over de sport in Gelderland van afgelopen weekend. Dat dus na Gary Rafferty. Dit is Right Down the Line. Goedemorgen, Gelderland. Het is bijna 6:56.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
5: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
6: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
5: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
9: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
8: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
10: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
8: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB dan. Ongeluk gebeurt op de A2 tussen Veghel en Zaltbommel richting Utrecht. De linkerrijstrook is dicht. 20 minuten ben je daar extra kwijt. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal 7 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Tiel 5 minuten. De A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. En op de N50 Zwolle en Meloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 5 minuten extra reistijd.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
13: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
14: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in?
2: Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Goedemorgen Gelderland.

Girls van Sailor op Radio Gelderland. Ik krijg een appje van Peter en Willeke die zegt: goedemorgen Frank en team, we hebben de zaklamp ontvangen hoor, hartstikke leuk. Ja, zij deden, ik denk 2-3 weken geleden mee op vakantie vanuit Normandië met Plaat Delict en hadden daarmee de Radio Gelderland zaklamp gewonnen. En zijn dus nu weer terug en wensen ons een fijne uitzending. Dat was leuk terugkomen van vakantie met zo'n cadeautje op de deurmat. Goedemorgen allemaal, 7 minuten over 7, maandagochtend 1 juni vandaag.

0: Goedemorgen, 1 juni dus, een nieuwe week en een nieuwe maand. Die dag begint, die maand, die week en die dag begint droog met zon. Er gaan wel wat wolkjes ontstaan. Er kan lokaal ook een bui uitvallen vandaag. Maar het grootste gedeelte van de maandag blijft het droog. 23 tot 25 graden, beetje wind uit het westen. Morgen dan slaat het weer om, dan komen er veel buien over, soms ook met onweer. En ook daarna blijft het wisselvallig. Die ene aanbieding waar je niet omheen kan, of dat handige apparaatje uit de reclame, of gewoon iets lekkers omdat dat kan. We praten vanochtend over impuls aankopen. En Joost en ik zijn hier benieuwd in de studio. Wanneer ben jij voor het laatst gezwicht voor een impuls aankoop? Frank@gld.nl of een appje als je wil meepraten. Een greep uit het Gelders nieuws. In de afgebrande loods van Tripo-verhuur in Zutphen lagen tribunes met tienduizenden zitplaatsen en grote podia opgeslagen. Al dat materiaal is nu verloren en daardoor komen tal van evenementen in de problemen. Het gaat om onder meer sporttoernooien, modeshows, schoolgala's, theatervoorstellingen. Het bedrijf is niet verzekerd en daardoor zijn de financiële gevolgen groot. Hitte is het onderwerp op onze voorpagina's. De wereld zucht onder hoge temperaturen en sportevenementen namen maatregelen om deelnemers en publiek koel te houden. Deze redactie deed onlangs uitgebreid onderzoek naar hitteberoertes onder hardlopers na het overlijden van onze collega Jesper Nijkamp. Uit dat onderzoek blijkt dat lopers het risico op oververhitting inderdaad vaak onderschatten en vooral denken dat het alleen bij hoge temperaturen gevaarlijk is. 4 mensen raakten gewond bij een botsing met meerdere auto's op de A28 bij Nijkerk-Vathorst. 1 bestuurder raakte bekneld omdat een van de auto's door de klap ondersteboven op het wegdek terechtkwam. Het Financieel Dagblad ziet dat de dure kaartjes voor het WK fans niet tegenhoudt. 5000 oranje fans hebben inmiddels een ticket. De Amerikaanse staten New Jersey en New York beginnen een onderzoek naar de FIFA vanwege die hoge bedragen. Die kaartverkoop is uitgelopen op een beproeving van verwarring, nepschaarste en onmogelijk hoge prijzen. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Het idee is dat BOA's nu op deze manier beter de jeugdcriminaliteit tegen kunnen gaan.
1: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
0: Het gaat om kleine vergrijpen zoals vernieling of als een minderjarige betrapt wordt op alcoholmisbruik. Stan Bons uit De Horst deed vorig jaar bij ons op de radio een belofte: de Vierdaagse lopen. Nou, het inschrijven is gelukt en de hele familie wil dat de missie slaagt, want ze willen geld inzamelen voor Vlinderkind. De dochter van Stan legt ons uit wat die ziekte nou precies inhoudt die zij heeft. Samen met haar zus ondersteunt ze dus papa.
2: Dat is dat een vlinderkind een lijn mis tussen de huid. Is eigenlijk net zo'n huid als een vlinder. Super dun.
3: Hoe vervelend is dat om dat te hebben?
2: Heel vervelend wel. Want als je bijvoorbeeld valt, dan krijg je gelijk heel veel wonden, schaafjes en blaren.
4: Stan heeft een groep lopers bereid gevonden om ook mee te doen aan de Vierdaagse.
5: Totaal 6 groesbekers die team Vlinderkind heel graag willen ondersteunen. En gezamenlijk hebben we met elkaar bedacht om deze Vierdaagse te gaan lopen voor het goede doel.
0: Ja, en wat gaan Jade en haar zus dan doen langs de route?
2: Hem aanmoedigen.
6: Ja, en kijken. En ja, drinken geven.
2: En snoepjes geven.
0: Ja, heel goed. Nou, en wij zijn natuurlijk ook bij op de wedren in Nijmegen bij start en finish om te kijken hoe het met de Stan gaat uit De Horst. Zometeen Jan Sommerdijk hier met de sport van afgelopen weekend. Maar eerst David Bowie en de Pat Metheny Group.

0: David Bowie en de Pat Metheny Group en This Is Not America maakt het 16 minuten over 7. We gaan terugkijken op de sport van afgelopen weekend. Onder andere Tijmen Arendsman in de Giro, de powerchair hockeyploeg die naast het WK goud heeft gegrepen. En John van Beukering heeft een bijzonder avontuur. Jan Sommerdijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst maar even die Giro, want Tijmen Arendsman uit Del die is als vierde geëindigd. Dat is, je zei vooraf al van, ja, dit wordt, onthoud die namen, dit wordt echt een hele mooie editie.
1: Ja, weet je,
0: maar
1: ja,
0: de vierde plek.
1: Ja, ik wil even teruggaan naar 2018, want toen hoorde ik voor het eerst van Tijmen Arendsman. Toen werd hij tweede in de Ronde van de Toekomst, achter ene Tadej Pogačar of zoiets. Pogačar bleek dat te zijn.
0: Precies.
1: Nooit van gehoord toen. Ja, dan werd hij dus tweede. En die Pogačar, daar hebben we wel eens van gehoord. Dat is de beste wielrenner die er is op het moment. Maar Arendsman heeft wat langer over gedaan om aan de top te komen. Maar ja, hij doet het toch echt wel goed mee. Want dit is zijn beste prestatie ooit in een grote ronde. Vierde. Hij was al 2 keer zesde in de Giro en 1 keer zesde in de Vuelta. En natuurlijk afgelopen Tour heeft hij zich onderscheiden met het winnen van 2 bergetappes. Werd hij ook nog 12e. Dus ja, het is echt de beste Nederlandse ronderenner van dit moment. Het podium zat er net niet in. Moest toch wel in de bergetappes passen tegen de top 3. Maar hij zat altijd wel goed in de groepjes erachter. En met een goede tijdrit erbij. Ja, prima klassement neergezet.
0: Zeer tevreden, ja. Gisteren was de finale van het WK Power Chair Hockey in Finland. Daar hebben wij een Nederlandse ploeg natuurlijk gehad. Met een flinke gelderse inbreng, hè? Hoe is dat afgelopen?
1: Ja, niet goed. Eerst even die inbreng. Dick Kochius, dat is de bondscoach uit Arnhem. Dan hebben we Lucas en Valerie Schel, broer en zus uit Arnhem. Lucas is echt de sterspeler. En ook nog Stijn van Zon uit Nijmegen. Nou, die poolfase, daar vlogen ze doorheen met de ene monsterscore naar de andere. Halve finale ook, makkelijk gewonnen van Italië. En toen kwam de finale tegen Zwitserland. Kwam met 1-0 voor. Maar juist Lucas Schel, dat is toch echt de beste speler van het team, die leed balverlies, verloren duel, toen werd het 1-1. En dat was de ombekeerde. De Zwitsers liepen uit naar 4-1. Nou, dat hebben ze nog wel een beetje teruggeklokt. Maar uiteindelijk werd 5-3 verloren. Dus ja, pijnlijk. Want ze hadden eigenlijk 4 jaar lang geen belangrijke interland meer verloren. 4 jaar geleden was het ook de WK-finale. Daar tussen Europees kampioen, ja, Nations League-achtig toernooi gewonnen.
0: Dan gaat het zo goed. En dan
1: iedere keer in die WK-finale gaat het mis. Dat is wel typisch Nederlands.
0: Ja, dat is wel waar. En powerchair hockey, ik denk niet dat iedereen
1: gelijk rolstoel. Elektrische rolstoelen. En het gaat echt hard. En het, ja, het doet mij een beetje denken aan de dynamiek aan ijshockey.
0: Oh ja.
1: Alleen het enige is, af en toe dan komen ze vlak bij het doel terecht met z'n allen, met die rolstoelen, en dan komen ze klem te staan. Dat is wel lastig. Maar die Lucas Schel is veruit de handigste om daar zich meteen weer uit te bewegen met de bal. Die kan hem ook heel mooi achter zijn rolstoel langs spelen. Maar het is technisch een geweldige speler. Maar juist hij, ja, toch een foutje waardoor het misging in de finale.
0: Atletiek dan nog, oud-Zevenaar. Daar was gisteren de Liemerse landloop.
1: Ja.
0: De meest opvallende prestatie daar?
1: Daan Rijntjes.
0: Daan Rijntjes.
1: Komt daar vandaan. Daan Rijntjes heeft heel veel blessureleed gehad de laatste jaren. Maar ja, de Liemerse landloop is hij er vaak wel bij. Heeft hij al vaak een goede prestatie geleverd. En nu deed hij echt iets heel opvallends. Want hij won eerst de 10 kilometer. En dan ook nog leuk, zijn vader Frank, die 60 jaar bijna, die eindigt ook nog heel goed. Die heeft vroeger ook die landloop gewonnen.

0: Want het zit wel in de familie. Maar toen was ze na de 5 kilometer. En wie stond er aan de start in een ander shirt? Ja, weer Daan Rijntjes. En dan werd hij ook nog even derde. En hij legde even uit waarom hij dat deed.
1: Mooi meegenomen, ja. Ja, ik dacht, van, ik maak er gewoon een goede training van. En dat doe je alleen maar door toch een beetje diep te gaan. Dus dat hebben we gedaan. Het was pittig weer. En, ja. En een mooie derde plek. Dat is extra leuk.
2: Dus eerst de 10 en dan de 5.
0: Ja.
2: Nou, wat knap zeg. En was er nog meer geld en succes?
0: Zeker. Bij de vrouwen met name. Het was ook nog 3 kilometer. De pas 15-jarige Ivana Groene uit Didam, die won daar. De 10 kilometer die ging naar Vera Toet uit Arnhem. En de 5 kilometer ging naar Eline de Jong. Die komt oorspronkelijk uit Didam, maar is er al een tijdje weg. Maar ze legt even uit waarom ze hier toch zo graag meedoet.
3: Ja, zeker. Ik woon nu in Valkenswaard. Dat is net onder Eindhoven. Dus ik train nu altijd daar. En dan doe ik af en toe nog wedstrijdjes hier in de buurt van Didam. Bij mijn ouders in de buurt. En dat, die wedstrijdjes doe ik al sinds jongs af aan. Dus dat voelt altijd wel vertrouwd, ja.
2: Wedstrijdjes, ja.
0: Ja. Nou, ze liep zeer overtuigend. Ze won met ruime voorsprong.
2: Ja, knap. Dan tot slot nog een bijzonder avontuur.
0: Ja, Johnny van Beukering. We kennen hem natuurlijk allemaal. Oudspits van Vitesse, de Graafschap, NEC. Al heel lang trainer in het amateurvoetbal. En hij combineert vaak dingen. Hij gaat de komend seizoen zijn club Veluwezoom in Velp, waar hij al jaren trainer is, combineren met GVVV uit Veenendaal. Daar wordt hij assistent, de tweede divisieclub, van zijn broer Dennis. Maar hij heeft nu nog even een ander leuk avontuur. Want hij zit op dit moment op Aruba. Daar traint hij als interim trainer de club La Fama. En die spelen om de play-offs op landskampioenschap. Eerste wedstrijd is geëindigd in 2-2. En hij heeft ook nog wat versterking meegenomen. Marouan Beramdane en zijn zoon Jason. Die spelen ook mee daar bij La Fama. Nog 2 wedstrijden te gaan er in die play-offs. Ze hebben een punt. Ze moeten bij de eerste 2 eindigen. En dan komen ze in de finale om het landskampioen van Aruba. Het zou natuurlijk geweldig zijn. Johnny van Beukeren die de landstitel pakt op Aruba.
2: Dat zijn dat de mooie verhalen.
0: Ja, voor de mensen die op onze app kijken of op de website, er staat een hele leuke foto van Johnny daar in de Caribische Zee.
2: Nou, als dat geen online teaser is. Bij deze. Jan, dankjewel voor het bijpraten. Procol Harum nu, Watershed of Pale. En zometeen natuurlijk weer een nieuw dossier van de platenpolitie. Een plaatdelict. Los jij dat vandaag op? Dan gaat het Radio Gelderland zaklampje vandaag naar jou. Dus blijf luisteren en speel mee. En maak de ether veiliger.

0: Procol Harum, Wider Shade of Pale.
1: Plaat delict.
2: Tijd voor een nieuw dossier.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, je maakt kans op een leuk prijsje in Radio Gelderland Zaklamp voor de gouden tipgever als jij weet over welke plaat ik het nu ga hebben in het proces verbaal van vandaag. Wij behandelen namelijk vandaag een opvallende vrouw die zich moeiteloos toegang lijkt te verschaffen tot de aandacht van nietsvermoedende mannen. De platenpolitie heeft met getuigen gesproken, uiteraard. En die verklaren dat ze hen eerst op hun gemak stelt, vervolgens volledig inpakt en daarna spoorloos verder gaat naar haar volgende doelwit. Opvallend is dat de verdachte zelden zelf veel prijs geeft. Ze opereert stijlvol, ze houdt afstand en ze lijkt altijd meer te weten dan ze vertelt. Onderzoekers sluiten niet uit dat ze gevoelige informatie verzamelt tijdens haar ontmoetingen. Vooralsnog gaat het dus meer om een waarschuwing van heren, wees alert. Deze dame speelt haar spel met opvallend veel overtuiging. Psychologische beïnvloeding, het ontfutselen van aandacht, vertrouwelijke informatie, allemaal onder charme en verleiding. En deze verdachte staat bekend om haar mysterieuze uitstraling. Volgens getuigen beschikt zij over opvallende ogen die een verpletterende indruk achterlaten. Die ogen lijken op de ogen van een bekende Amerikaanse actrice. Haar belangrijkste herkenningspunt qua signalement zit dus ook letterlijk in de titel van deze plaat delict. De verdachte lijkt rechtstreeks uit een Hollywoodfilm te zijn weggelopen. Dus niet zozeer echt een crimineel, maar wel een raadselachtige vrouw die mannen bespeelt, fascineert en voortdurend een stap voor blijft. De suggestie van een spion hangt om haar heen. Een spion. En de zangeres die wij zoeken, dat is een Amerikaanse singer-songwriter uit begin jaren 80. Heb je enig idee? Frank@gld.nl of een appje naar de studio 06-22-22-1342. En dit is Ilse de Lange en Something Good.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
8: 1 minuut over 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland in Koudhoorn, gemeente Putten 12,3 en Altforst 14,3. Vanochtend start droog. De zon schijnt geregeld. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken. En een enkele stapelwolk groeit uit tot een bui. Maar het grootste deel van de dag verloopt droog. Met temperaturen van 23 tot 25 graden vandaag bij een zwak westenwindje. De brandweer is afgelopen nacht uitgerukt voor een brand in een groen afvalcontainer aan de Begoniastraat in Tiel. Grotendeels is het vuur bij aankomst al geblust door de politie. Vermoedelijk zijn barbecue-resten de oorzaak. Ja, dat heb je met die warme dagen. Maar wel goed uitkijken voordat je het weggooit. En Suzanne en Freek zijn vereeuwigd op de Walk of Fame, hè, bij het Gelre Dome. Een recordreeks van 10 uitverkochte concerten in Arnhem. De serie trok 400.000 bezoekers. Het leverde emotionele fanacties op met tienduizenden hartjes. En het werd dus afgesloten met een speciale tegel bij de hoofdingang van het Gelre Dome. Meer geld is nieuws, lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. De verkeersinformatie dan. Ik zal even een selectie maken, want we hebben wat meerdere meldingen. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. Een half uur vertraging nu, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen. En een kwartier extra reistijd op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Ben je daar kwijt.
9: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bij Sleep Reverbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
10: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
9: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oeh, ja.
11: Wil er iemand nog wat drinken?
12: Ja, graag.
11: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
12: En voor mij, mam?
11: En een frisje voor jou.
12: Dank je.
11: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten.
14: Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
18: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Olivia Newton-John en John Travolta en You're the One That I Want op Radio Gelderland. Goedemorgen. Ja, ik noemde net al even die brand in Tiel door barbecue-resten in een afvalcontainer. Maar het was sowieso een onrustige nacht en ochtend in Gelderland met brandjes. Want als ik zo kijk wat er al binnenkomt. In Arnhem brandde vanochtend rond 4 uur een geparkeerde auto volledig uit. Dat was aan de Johan van Arnhemstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle. Maar de auto is totaal los. Totaal los. Op camerabeelden zou te zien zijn dat de brand mogelijk is aangestoken. Dat gaat natuurlijk onderzocht worden door de politie. En buurtbewoners zijn ook gevraagd om beelden te delen. Menigeen heeft natuurlijk nu zo'n deurbel met een cameraatje erin. Hè? In Nijmegen is de brandweer ook bezig geweest vanochtend voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade. Er is opgeschaald naar grote brand. Maar gelukkig is daar niemand gewond geraakt. Maar ze moesten natuurlijk wel opschalen om met genoeg materieel daarbij te komen. Ze zijn nog bezig met ventileren daar en de oorzaak wordt ook onderzocht. Meer erover ook bij ons op de website gld.nl en in de app.
1: Plaat Delict.
0: Dan door met Plaat Delict vanochtend. En iedereen weer bedankt voor het meedenken. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd. We hadden te maken met een nummer over een mysterieuze, iets wat manipulatieve femme fatale. Die de legendarische in een intense blik van een Amerikaanse actrice lijkt te hebben. Van Bette Davis. Een brutale, zelfverzekerde vrouw die mannen om haar vinger wint en hen plaagt. Een femme fatale. Dus het lied beschrijft een vrouw die precies weet wat ze wil. Hoe ze de aandacht van mannen kan krijgen. Ze is verleidelijk, ze is onvoorspelbaar. Ze laat de mannenharten sneller kloppen. Met haar intense, betoverende en doordringende blik lijkt ze op een Hollywood-actrice uit de jaren 30, 40. En die stond bekend ook om haar iconische, expressieve ogen en haar sterke persoonlijkheid. Mannen zijn niet veilig voor haar charme en ze zal met ze spelen totdat ze krijgt wat ze wil. Ze lijkt wel een spion, wordt er gezongen in het nummer. Nou, wie zochten we? Even kijken, Jalja, Sandra, Truus, Corine. Ja, er komen genoeg dingetjes binnen. Even kijken, we pakken er eentje. Erik. Erik, goedemorgen.
2: Hallo,
0: goedemorgen zeg.
2: Ja, ik ben wakker hoor, ik kom net onder de douche vandaan, joh.
0: Fris en fruitig.
2: Nou ja, fris in ieder geval. Fruitig laat ik even in het midden.
0: Wat ga je doen vandaag, Erik?
2: Ik denk dat ik soms even op mijn fiets spring.
0: Ja.
2: En eens eventjes hier de omgeving onveilig gaan maken. Ik mag graag hier door de omgeving fietsen. Ik zit vlak tegen het gebied aan waar vorig jaar nog een beperking gold vanwege Wolf Bram.
0: Ja.
2: Maar die is inmiddels exit. En nou mogen we er weer komen.
0: En ben je zelf ooit tegengekomen ook, de wolf al?
2: De wolf zelf niet. Wel filmopnamen van hem gezien.
0: Ja.
2: Van wildcamera's. Maar nee, ik heb nog geen close encounter gehad.
0: Als je op zo'n Gelderse nieuwsredactie zit en die zie je die filmpjes binnenkomen de afgelopen maanden, jaren, dan denk je bijna van, er is volgens mij haast niemand meer in Gelderland die hem nog niet heeft gezien. Maar ja, ik heb hem dan al niet gezien in het echt, maar jij gelukkig ook nog niet.
2: Nou ja, gelukkig maakt me niet zoveel uit.
0: Nee.
2: Maar het is wel zo met al die filmpjes. Je bent bijna overstelpt. Je denkt dat je haast achter geen enkele boom meer kunt komen omdat daar een wolf mag zitten.
0: Precies.
2: Nee, dat is wel het gevolg van alles.
0: Maar als jij goeiemorgen tegen die wolf zegt op de manier zoals je het net tegen mij deed, dan kan er niks gebeuren.
2: Ik denk niet dat hij dat vroeg zegt, maar...
0: Nee, maar daar schrikt hij wel van, denk ik.
2: Je weet niet hoe ik eruit zie.
0: Hey, wat hoorde je vanochtend in Plaat Delict?
2: Dat was hem.
0: Ja,
2: dat kon er eigenlijk maar eentje zijn. Kim Carnes.
0: Met?
2: She's got Bette Davis eyes.
0: Kim Carnes, Bette Davis eyes, inderdaad, helemaal goed. Ik ga het bewijsstuk speciaal voor jou draaien en ik dank jou vriendelijk voor het meespelen met Plaat Delict. En dan gaan we jouw gegevens noteren en dan krijg jij een zaklampje opgestuurd. Dan als je dan eens een keer in het donker gaat fietsen, heb je een extra lamp bij je.
2: Nou ja, laat ik een licht in de duister zijn dan op dat moment.
0: Hey, dankjewel Erik.
2: Graag gedaan, jongen.
0: Hoi. En de echte Bette Davis was destijds enorm vereerd met dit nummer. Hè. Ze vond het fantastisch. En dus kwam daardoor ook weer bij een nieuw, jonger publiek bekend. En ze heeft Kim Carnes nog een bedankbriefje gestuurd voor dit nummer.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Bette Davis Eyes, Kim Carnes. Dank voor het meedenken vanochtend.

0: Goedemorgen allemaal. Het is Kim Carnes met Bette Davis Eyes.
1: She got Betty Davis Eyes van Kim Carnes. Daar denk ik aan.
2: Nou, goed gedacht inderdaad. Dat was de plaat delict die wij zochten. De zaak is rond, tenminste deze. Maar we blijven natuurlijk scherp, want er zijn nog genoeg liedjes waar een luchtje aan zit. Misschien weet jij er ook wel eentje. Als je die wilt doorgeven, wilt tippen, dan kun je dat doen via frank@gld.nl of even een appje sturen naar de studio. En je kunt natuurlijk ook altijd nog de plaatselijke politie bellen.
3: Zaak gesloten.
2: Zometeen het weer met Floris Lafeber. Maar eerst Snelle, die wil graag dat je het licht aanlaat.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Laat het licht nog even aansnellen. En daarvoor dus Kim Carnes en Betty Davis Eyes. Het is 7:50 geworden. Ik krijg mooie foto's binnen via dezelfde app die ik net noemde voor Platenlicht. Het appnummer van de studio. En er komen foto's binnen van een zonsopkomst. Wolkjes her en der. Het zijn nog kleine schapenwolkjes. Maar het worden wellicht lokaal wat grotere stapelwolken. En daar kan ook een buitje uitvallen. Tenminste, dat is wat ik heb onthouden, Floris, van de vorige keer.
1: Inderdaad, Frank.
0: Goed onthouden?
1: Heel goed onthouden. Want het wordt vandaag best wel een aardige dag nog. Met veel ruimte voor de zon. En momenteel zijn er her en der nog wat wolkenvelden. Maar de komende uren wordt het een tijdje wat zonniger in de provincie. Temperaturen lopen op naar 20 tot 24 graden. En in de middag zijn er dan wel wat meer stapelwolken en wat sluierwolken aanwezig. En krijgt de zon het van tijd tot tijd wat lastiger. Maar vandaag is de kans op een bui wel behoorlijk klein. Dus dat is wel positief.
0: Nou, dat klinkt eigenlijk als een prima dag. En ik had onthouden vorige week dat het deze week een stuk minder zou zijn.
1: Ja, het wordt ook wel minder hoor.
0: Ah, okay.
1: Maar dat gaat de komende dagen pas gebeuren.
0: Morgen,
1: want vanavond wordt het ook nog gewoon droog. Op de meeste plaatsen, de bewolking neemt wel wat toe. En er volgt weer een relatief warme nacht met minimumtemperaturen tussen de 14 en 16 graden. Vanavond en vannacht is het overigens ook heel rustig weer met weinig wind uit het zuidwesten. En vandaag is het gewoon eigenlijk prima weer. Een hele goede start van de meteorologische zomer, die is vandaag begonnen. Maar de komende dagen laat de zomer het een tijdje afweten, want het komt geregeld tot een aantal stevige buien. Met name morgenmiddag kunnen de buien behoorlijk intensief zijn in Gelderland. Met plaatselijke kans op veel regenwater in korte tijd. Andere randverschijnselen zoals hagel, onweer en windstoten zijn ook niet geheel uitgesloten. En tussendoor schijnt af en toe de zon en dan wordt het zo'n 20 graden in Gelderland.
0: Okay, maar dat is dan qua temperatuur dan niet eens zo'n duikeling, maar wel echt een behoorlijk onstuimige dag dus.
1: Inderdaad, ja, een ronduit wisselvallige dag. En vanaf morgenmiddag rond 2 uur geldt er ook een code geel voor de provincie. Vanwege dus die randverschijnselen zoals zware windstoten, hagel en onweer. En misschien plaatselijk zelfs kans op wateroverlast door die stevige buien die overtrekken.
0: Ja, en waar dan dus heel veel water gaat vallen of waar het onweer gaat komen, dat is voor een provincie natuurlijk heel lastig te voorspellen. Hè?
1: Ja, heel lastig te zeggen inderdaad. Maar de provincie Gelderland maakt wel grote kans op stevige buien.
0: Ja?
1: En ook woensdag, donderdag en vrijdag houden we het niet droog in de provincie. Want ook dan zijn verspreid over de regio een aantal buien mogelijk. Met name op woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag is dat het geval. Maar de buien zijn wel veel minder intensief dan op dinsdag. En er zijn ook vaak droge perioden met zon. En op het warmste moment van de dag wordt het dan zo'n 21 graden. En dat is toch niet heel verkeerd.
0: Nee, dus eigenlijk, als er buitenplannen zijn deze week, een beetje proberen de dinsdag te mijden. Want dat is echt nog wel een beetje...
1: Precies, inderdaad. Heel goed samengevat.
0: Ja. Nou, Floris, dankjewel. Wij spreken elkaar over een uurtje. En wij gaan het na 8 uur hebben over die impulsaankopen. Ik heb het vanochtend al even genoemd. Hè, dat je even snel nog een lekker bakje to go neemt na een lange dag werken. Of dat ene kledingstuk dat je online zag. Dat je echt verdiend hebt, vind je zelf. En dan, ja, koop je het toch. Maar Julia en Alissa uit Doetinchem zeggen van... Nee, ho. Denk nou eerst even 60 seconden na voordat je afrekent. Volgend uur hoor je waarom zij jonge vrouwen willen waarschuwen voor de treat-yourself-valkuil. Het aankopen, impuls aankopen dus. Maar hier is Radio van de Course.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
3: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
6: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
7: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
8: Het is feest bij Wentestegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
7: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
10: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
11: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
10: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
12: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
10: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok. Kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Dankjewel. Verkeersinformatie. De 3 belangrijkste files die noem ik even. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel. 10 minuutjes. De A28. Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 10 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Een kwartiertje. Ja, ik noem de A30, maar die staat altijd in mijn scherm. Dat is natuurlijk dicht richting Barneveld tussen Ede en de A1 door wegwerkzaamheden. Maar dat is al zo lang. Dat staat dan iedere dag in je scherm. En soms denk je van, hé, er is iets met de A30. Ja, nog wel eens.
14: Late night shopping en designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: Tonight op de maandagochtend 1 juni, 8 minuten over 8. Goedemorgen. Een nieuwe week en een nieuwe maand dus zo. En die maand begint droog, maar die gaat deze week echt wel nat worden hoor. Vandaag misschien een stapelwolkje waar lokaal een bui uit kan vallen, maar het grootste gedeelte van de dag blijft droog. 23, 25 graden. Klein beetje wind uit het westen. Maar morgen dan slaat het weer om. Dan gaan we veel buien krijgen. Soms ook met stevig onweer en lokaal wateroverlast. En ook daarna blijft het deze week wisselvallig met soms zonnige momenten. Koop jij wel eens iets in een opwelling? Even eerlijk zijn. Gewoon omdat je denkt, nou, dat heb ik wel verdiend. Of omdat dat lijkt zo'n goede deal. Ik heb daar wel een zwak voor. Ik ga er zo over bellen. De wereld van impuls aankopen. En ik hoor natuurlijk ook graag jouw verhaal over impuls aankopen. Laat me weten. frank@gld.nl of een appje. Maar eerst even een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en de belangrijkste krantenkoppen. Hulpdiensten kwamen vanochtend in actie voor een brand aan boord van een cruiseschip in Nijmegen. Dat schip lag afgemeerd aan de Waalkade. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel rook zichtbaar. Wordt onderzocht. Code oranje in het AD en de Gelderlander. Niet vanwege het weer dan weer, maar omdat in vrijwel alle gemeenten de afgelopen 2 jaar minder baby's zijn geboren. Het wordt gepleit voor een ministerie van gezin en emancipatie. De waarschuwingen rond open water blijven actueel. Hè? Experts benadrukken dat zwemmen in de rivier en in een plas nog altijd risico's met zich meebrengt. Zeker omdat toezicht vaak ontbreekt en de omstandigheden snel kunnen veranderen. De Telegraaf kopt vanochtend voltreffer met Virgil. 2 jonge Oranje-fans poseren tijdens de uitzwaartraining dit weekend in Zeist. Trots met de aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk. Het WK komt eraan, hè? Verslaggever Anton Adelaar was bij het 10e concert van Suzanne en Freek in Gelredoom. De laatste van een mooie reeks.
1: Het eerste concert was natuurlijk op vrijdag 15 mei. En sindsdien zijn er ruim 400.000 bezoekers naar Gelredoom gekomen. Naar de concerten van Suzanne en Freek. En ook een hoop ondernemers hier in de regio en in de binnenstad hoopten daarvan te profiteren.
2: Onze omzet is super groot. Volgens mij hebben we zelfs het meeste gedraaid de afgelopen jaren in deze weekenden.
3: Om concertgangers naar het centrum te lokken werden er onder meer songteksten van Suzanne en Freek op ramen geplakt. En was er een speciaal ontmoeting opgericht voor fans.
4: Het probleem van ondernemers en van winkeliers in zo'n binnenstad is, je hebt heel veel bezoekers, maar je moet ze ook de winkel in krijgen en dan moeten ze ook iets kopen. En dat is goed gelopen.
0: Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar bureau Halt. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Het idee is dat BOA's op die manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan.
5: De Halt-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
0: Het gaat om kleine vergrijpen, zoals vernieling of als minderjarigen betrapt worden op alcoholgebruik. Dan Stan Bons uit De Horst, die deed vorig jaar bij ons op de radio een belofte, namelijk de Vierdaagse van Nijmegen lopen. Inschrijven is gelukt en de hele familie wil nu dat de missie slaagt ook, want hij is geld aan het inzamelen tijdens het lopen voor Vlinderkind. De dochter van Stan die heeft de huidaandoening en samen met haar zus ondersteunt ze papa.
6: Hem aanmoedigen, ja, en kijken en ja, drinken geven
7: en snoepjes geven.
0: En wij gaan natuurlijk Stan en al die andere lopers met de Vierdaagse Nijmegen ook weer goed in de gaten houden. En waar nodig kun je bij ons ook een kopje koffie, een verfrissend drankje schaduw en natuurlijk een aanmoedigingsplaatje krijgen. Want wij zijn op de wedren, start- en finishlocatie met de Vierdaagse van Nijmegen gewoon weer te vinden met onze studio.

0: Captain Sweet Freedom maakt het 7:15. Goedemorgen op deze eerste dag van de maand juni. En de meteorologische zomer is vandaag begonnen. We gaan het hebben over impulsaankopen. Het begint meestal met een paar euro, maar het kan doorgroeien tot een structureel probleem. Impulsaankopen. Het lijkt onschuldig, maar het stapelt zich snel op. En daarom is student communicatie Alissa Warmsteker met een studiegenoot het project Treat Yourself begonnen. Ze zijn de straat op gegaan in Nijmegen met één simpele vraag aan alle koopjesjagers daar. Heb jij wel eens zo'n aankoop gedaan?
1: Nou, eigenlijk best wel. Ja, ik koop gewoon te veel. Ja. Het is echt niet goed voor mij.
2: Heb je vandaag al iets gekocht?
1: Nee, nog niet. Maar ik denk dat dadelijk wel echt mijn portemonnee flink eraan gaat.
2: Nou, dan zijn we er op tijd bij. Ik heb voor jou een kaartje. En als je hem omdraait, dan hebben wij allemaal tips en tricks voor jou om de volgende keer geen impulsaankoop te doen.
1: Dat is wel oprecht heel handig. Ja. Ja, dankjewel.
2: Heb je vandaag al impulsaankoop gedaan?
3: Nou, toevallig was ik net in de Kruidvat. Dus heb ik wel iets meegenomen wat ik eigenlijk niet nodig had. Dus als dat telt als een impulsaankoop, dan ja.
1: Ja.
0: Dan ja. Alissa, was het antwoord voor jezelf ook ja? Heb je het ook wel eens zelf gehad?
4: Ja, absoluut. Zeker. Ik heb wel vaker gehad dat ik dacht van... had ik dit nu maar even laten liggen. Want dan had ik er oprecht gewoon nog iets leuks van kunnen doen. Bijvoorbeeld met vrienden. En ja... Dat is gewoon zonde achteraf.
0: Ja, het herkenbare wat ik vanochtend in de app binnenkrijg... want we hebben de vraag vanochtend ook aan luisteraars gesteld... is inderdaad vooral het boodschappen doen. Dus het zonder lijstje, even wat halen... en dan uiteindelijk met een voller mandje terugkomen... dat je denkt van ja, had ik het inderdaad echt allemaal nodig? Nee.
4: Ja, dat is het ook zeker. De vrouw die wij hebben aangesproken, dat was dan... een iets jongere doelgroep. Dus daar kregen we ook hele andere dingen van te horen. Zoals van, ja, ik neem toch even een kledingstuk mee. Of altijd even een broodje op station halen. Het zijn allemaal kleine dingen. Ja. Maar achteraf, dan telt dat toch gewoon flink op. Ja. Dat is gewoon het hele ding.
0: Ja, dus het is eigenlijk helemaal niet zo onschuldig. Het is misschien best wel een probleem, impuls aankopen.
4: Ja, absoluut. Onderzoek wat wij... hebben bekeken, dat is dat gewoon 1 op de 3 jongvolwassenen door impuls aankopen ook wel eens in de financiële problemen komt. Dus Het probleem is echt wel, die is daar. Dus daar zijn wij mee aan de slag gegaan. En hebben wij kaartjes ontwikkeld en deze hebben we uitgedeeld op straat. En hebben wij dus die vragen gesteld die je al hoorde. En daar kregen we wel echt positieve reacties op.
0: Ja, want ik hoorde jou dus ook een kaartje geven aan iemand. Wat voor kaartje is dat? Wat staat daarop?
4: Ja, het was een klein kaartje en die paste ook zo lekker in je portemonnee. En er stonden een paar tips en tricks op. Zo van, hey, heb je hem echt wel nodig? Maak eens een foto ervan. Denk er dan eens nog 60 seconden over na. En anders leg hem gewoon terug. En zo, door middel van die tips en tricks, proberen wij de jongvolwassenen minder impuls aankopen te laten doen.
0: Ja, het is eigenlijk een manier die je bij wijze van spreken ook op de snoepkast of op de koelkast kunt plakken. Hè? Van, heb je hier echt trek in? Heb je dit nu echt nodig? Of kun je het ook wachten? En dat je er gewoon even een minuut over nadenkt. En dan is misschien die eerste impuls, die eerste kriebel, die eerste rommel in je buik, die is ook weer voorbij.
4: Ja, precies. Dat is het ook. Want vaak gaan je hersenen sneller dan dat je eigenlijk voor ogen hebt, laat maar zeggen.
0: Ja, maar jij noemt dat toch wel een belangrijk ding. Dat jongvolwassenen dus mee in problemen kunnen komen door die impuls aankopen. Maar dat is niet iets waar ze volgens mij makkelijk over praten. Over schulden of over geldproblemen.

0: Ja, wij merkten zelf ook wel dat er wel echt gewoon nog een taboe heerst over geldproblemen en ja, daarover praten. Ik merk het ook aan mezelf van ja, als ik met vrienden ben of familie, dan gooi ik dat ook niet even zo lekker op tafel, laat maar zeggen.
1: Nee.
0: Dus dat is wel echt iets ja, waar wij als mensheid gewoon ja, wat meer scheid aan moeten hebben. Ja, dat is het gewoon eigenlijk heel makkelijk gezegd. Maar,
1: ja, dat is heel makkelijk gezegd, ja.
0: Ja, dat is het wel gewoon. Van ja, desnoods maak het laagdrempelig voor jezelf. App een vriendin van, hey, ik kom deze maand even niet lekker uit. Of ja, of gewoon je familie.
1: Ja.
0: Maak het bespreekbaar. Dat is vooral.
1: Ja, maar is dat inderdaad het beste wat helpt tegen dit soort geldstress? Meer bewustwording, bespreekbaar maken. Of misschien toch wat strengere budgetregels jezelf opleggen?
0: Ja, wij zijn wel vooral eerst op het stukje bewustwording gaan zitten.
1: Ja.
0: Want je wilt mensen ook niet gaan afschrikken. Maar ja, uiteindelijk heb je wel gewoon wat handvaten nodig om, ja, om dit te voorkomen.
1: Ja. Treat Yourself, zei het project dus. Wat je bent begonnen met je studiegenoot. Even haar naam ook noemen misschien. Dat is ook wel zo leuk.
0: Ja, samen met jullie, ja.
1: Ja, precies. Anders zit ze te luisteren en denkt ze, nou, ik word helemaal niet genoemd.
0: Ja.
1: Zij heeft ook wat gedaan natuurlijk.
0: Ja,
1: hey, dankjewel dat je even in uitzending wilde komen. En de beste tip is dus eigenlijk van, denk er eerst even 60 seconden over na.
0: Ja, en anders gewoon lekker terughangen.
1: Precies. En ben je er toch voor gevallen, heb het erover met elkaar. Oké, de Bee Gees Massachusetts. En we blijven dus benieuwd vanochtend, hè, naar jouw impuls.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie, vandamwonen.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
2: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
3: Mijnleesbril.nl.
4: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
8: Ja, ook bij Rob Megens in Wiegen.
9: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-07.
10: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
11: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Reden is het 12,9, in Westervoort 15,4. Vanochtend start droog, de zon die schijnt geregeld. In de loop van vandaag ontstaan er stapelwolken. Een enkele stapelwolk zal uitgroeien tot een bui, maar het grootste gedeelte van vandaag verloopt droog. 23 tot 25 graden, een zwak westenwindje. Bij een eenzijdig ongeluk op de Ruurlozeweg in Hengelo zijn gisteravond 2 inzittenden gewond geraakt. Een auto raakte van de weg en vloog in brand. Een derde inzittende bleef ongedeerd. Omstanders hebben de eerste vlammen geblust voordat de brandweer erbij kwam en het overnam. En het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt tegen J, die volgende maand optreedt in Gelredome Arnhem. De organisatie vindt dat de artiest vanwege herhaalde antisemitische uitlatingen niet welkom is. Volgens het kabinet ontbreekt er een juridische grond voor hem, om hem te weigeren. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB deze maandagochtend. Dus even kijken wat de laatste stand van zaken is. We hebben 10 minuten op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. 20 minuten en een kwartiertje tussen Geldermals en Kerkdriel richting Den Bosch dan weer. Op de A28 wordt er gewerkt aan een brug in Zwolle. Dat zorgt voor vertraging tussen het Harde en Zwolle-Zuid van 36 minuten. 9 kilometer file op de A28. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en Knoop het Hattemerbroek een kwartiertje. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein 12 minuten. En dan heb ik nog de N233 voor je. Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen 10 minuutjes.
12: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
13: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
12: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
13: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
12: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
14: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
17: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
16: Echt?
17: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Is binnen 3 minuten geregeld.
21: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

Under the Sun van Wolf op Radio Gelderland. En dat maakt het 13 minuten over 8:30. Ik pak mijn woordenboekje er eens even bij. De Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje. Maar het staat vol met mooie woorden. Vergeet de taalparels. Want zo vinden wij hier bij Goedemorgen Gelderland. Er zijn heel veel mooie woorden in het Nederlands die we eigenlijk bijna niet meer gebruiken. En dat is zonde. Dus pakken we er iedere dag eentje uit en die melden we even op de radio, waar je dan op kunt kouwen of kunt nadenken, kunt verwonderen, blij van kunt worden. En kunt denken, nou, misschien gebruik ik hem vandaag wel eens. Dat zouden we leuk vinden. Het idee voor het woord van vandaag kreeg ik via een berichtje van Frauke, dat is een luisteraar. Zij schreef mij, ik dacht daarnet, toen ik wat rabarber ging koken, aan mijn moeder. Rabarber altijd opzetten met alleen aanhangwater. Het staat niet in mijn vandalen. Misschien staat het wel in de Dikke van Dijk. Nou, vrouwke, vanaf vandaag zeker weten, want ik vind het een geweldig woord. Het woord van vandaag is dus aanhangwater. Aanhangwater. Betekenis is eigenlijk dat vloeibare laagje dat na het wassen of spoelen van groente, fruit of aardappelen eraan blijft kleven. Dus de herkomst is eigenlijk heel puur, heel functioneel. Het is een samenstelling van het werkwoord aanhangen en het zelfstandig naamwoord water. Dus het aanhangwater, het stamt van de traditionele Nederlandse keuken van vroeger. Toen waren kookboeken nog heel beknopt. En hadden moeders die gaven die slimme keukentruc door van generatie op generatie. Dus nou ja, ik geef normaal wat voorbeeldzinnen waar je zo'n woord kunt gebruiken. Dus dan moet ik nu opeens een beetje voorbeeldzinnen uit een denkbeeldig recept pakken. Dus je zou dan bijvoorbeeld kunnen lezen, was de spinazie grondig en stoof de bladeren vervolgens in alleen het aanhangwater. Of, dat staat er in het recept, je hoeft geen extra vocht toe te voegen, het aanhangwater is al meer dan genoeg. Droog de rucola goed af, want te veel aanhangwater maakt de dressing te waterig. Dat kan ook, hè? Frauke zou kunnen zeggen, mijn moeder zei altijd, rabarber zet je op met alleen het aanhangwater. Nou, als je dus vanavond bij het koken in de keuken staat, denk eens aan het woord van de dag en gebruik het. Aanhangwater. Ik vind hem echt geweldig. Gallagher en Laal nu op Radio Gelderland. And I wanna stay with you.

0: I Wanna Stay With You van Gallagher en Lyle. En daarvoor hadden we het over aanhangwater. Ja, Gerry die zegt erover... Oh ja, dat zei de kooklerares op de huisartsschool altijd. Altijd het aanhangwater gebruiken. Dat is voldoende. Niet je groente verzuipen. Gerry hoort het er nog zeggen. Ja, bij deze. Inderdaad, ook gelijk duidelijk dat het een beetje een ouderwets woord is, hè. De huishoudschool en de kooklerares. Grappig zeg. 9:12 is het geworden. Floris Lefebvre van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, wat een mooie ochtend in Gelderland.
1: Zeg het wel, inderdaad.
0: Ik krijg leuke foto's binnen via de app.
1: Inderdaad, wij hebben ook schitterende foto's binnengekregen. En het is gewoon een prachtige ochtend deze ochtend in de provincie... met veel ruimte voor de zon. Her en der wel wat wolkenvelden die overtrekken. En de temperatuur schiet momenteel omhoog. Als ik naar de temperatuur actueel kijk... dan zien we dat het al ruim 17 graden is in Arnhem, Nijmegen en in Tiel. En de temperatuur gaat vanmiddag uitkomen op zo'n 23 of 24 graden. En dat zijn toch bijna zomerse waarden.
0: Ja, en de zomer is vandaag officieel begonnen, hebben jullie?
1: Inderdaad, ja.
0: In de Weerkamer.
1: 1 juni inderdaad, de start van de meteorologische zomer. Op de astronomische zomer moeten we nog eventjes wachten. Maar de meteorologische zomer is vandaag dus begonnen. En met prachtig weer, de zon schijnt flink. Er komen wat stapelwolken tot ontwikkeling. En in de middag zien we dan een mix van zonnige perioden, wat wolkenvelden en wat stapelwolken. Dus al met al blijft het ook overwegend droog. De kans op een bui is behoorlijk klein. Als er een buitje valt, dan is dat weggelegd voor het noordoosten van de regio of de Achterhoek.
0: Oké, wat gaat er dan morgen veranderen?
1: Ja, we krijgen echt te maken met een heel ander weertype. Want morgenochtend begint het al te regenen in het westen van de provincie. En die buien die breiden zich morgenmiddag ook naar het midden en oosten van de provincie uit. En later in de middag kunnen dat ook hele stevige buien worden. Met kans op randverschijnselen zoals onweer, hagel, zware windstoten misschien wel. En plaatselijk kan er ook heel veel neerslag in korte tijd vallen. En morgenmiddag geldt er vanaf 2:00 al een code geel voor de provincie. Vanwege dus die pittige randverschijnselen die mogelijk zijn. Tussen de buien door is het droog en dan wordt het zo'n 20 of 21 graden. Opnieuw een vrij warme dag voor de boeg. En er staat morgen iets meer wind dan vandaag.
0: Oké, Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan, Frank. Jij ook bedankt.
0: En jij meldt je over een uurtje bij Rob, hè, in Op de Koffie.
1: Gaan we doen, tot straks.
0: Oké. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We hebben in elk geval Floris dus met het weer. We hebben lekkere muziek. Heb jij ook een onderwerp waarvan je denkt van... Dat snijd ik deze ochtend eens even aan.
2: Ik hoorde jou bij jou een heel vroeg in de ochtend over impuls aankopen.
0: Ja, daar heb ik het vanochtend ook over gehad. Ja.
2: Nou, ik wil
0: dingen dat je denkt van,
2: tikje draaien.
0: Had ik dat nou echt nodig?
2: Ja, nou heb je miskopen ook.
0: Oh, dat is ook leuk.
2: Snap je? Meestal gaan die vanuit de impuls. Maar soms ook heel wel doordacht. Nou, en je spaart ervoor. En dan heb je het. En dan, ja, weet ik veel, een paar goede schoenen die dan net niet passen.
0: Een handschoen? Die echt heel goed werkt om het haar van je kat mee op te vegen. Van de bank of van je kleding. En de kat vindt het heerlijk. Dit ding moet je hebben. Wat vindt die kat dat fijn? Nou, ik heb dat ding gekocht.
2: Ja, niks.
0: Het duurde allereerst echt weken voordat dat ding bleek weer helemaal uit China te komen. Dat voelt dan al stom. Ik denk, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? En de kat, die vond het verschrikkelijk. Als ik dat ding aandeed, dan kwam de ruimte.
2: Kwam de angst al naar boven.
0: Ja. Of eigenlijk heel vaak impuls aankopen voor de kat. Zo'n automatisch fonteintje. Dat hij uit kan drinken. Want onze kat drinkt eigenlijk het liefst uit de kraan.
2: Ja.
0: Je denkt, ik ben zat om die kraan aan te zetten. We kopen zo'n fonteintje.
2: Ook niet.
0: Nee. Kijk er niet naar.
2: Met de kat ben ik wel tevreden.
0: De kat ben ik heel... Ja, daarom...
2: Ja, hij houdt je natuurlijk wel een beetje van de straat. Met wat miskopen en aankopen.
0: Maar dat zijn vaak wel miskopen bij mij. Ja.
2: Ja, laat maar komen hoor.
0: Ja, leuk. Ja. Dit zijn... Ja, schaam je niet.
2: Nee, ook niet als het Telcel dingen zijn, weet je wel. Nee. Ik heb eens een roeiermachine gekocht bij Telcel.
0: Oh ja?
2: Zakte ik meteen doorheen. Ja, echt, dus het was helemaal niks. Maar, maar het zijn wel overtuigende verkooppraatjes. Non-stick pans, weet je wel. Ja.
0: Amazing discoveries.
2: Ja, ken je die nog? Ja, daar zitten ook best wel dingen bij waarvan je denkt, nou, moeten doen. Ja.
0: Leuk. Wat is jouw laatste miskoop geweest? Rob@gld.nl of een appje?

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
11: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
10: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de La Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
12: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
10: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Doorwel, dankjewel. Verkeersinformatie dan, de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer. Half uur is de vertraging, komt door werkzaamheden aan een brug. Dan de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en Knooppunt Hattemerbroek, 7 kilometer, kwartier vertraging. En de A325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek tussen Gelredome en Presikhaaf, 5 kilometer en 20 minuten vertraging.
14: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
15: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
16: Late night shopping en designen outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
17: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
22: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
23: Op de koffie.

op een oude piano moet je die heren, toch? Ja, My Old Piano zingt Diana Ross hier op Radio Gelderland. 9:10. Het is 1 juni. Voor alle weermensen begint de zomer. Maar ik heb zelf het idee dat we ook al 2 weken echt in de zomer leven. Komt door de temperatuur. Terwijl, de meeste vakanties, dat duurt nog een week of 6 hoor. Het is wel Mungo Jerry in the summertime.

0: Donna Summer en The State of Independence hier op Radio Gelderland om 9:08.
1: De plaat bij de dag.
0: En de plaat bij de dag is er één waarop Erik al een tijdje heeft zitten wachten. Hij zei, ik vind het een geweldige plaat, maar ik vind ook dat die helemaal past als juni begint. Want het gaat ook nog eens over die heerlijke dagen in juni, die zo zorgeloos worden door lekker weer. Die hebben het toch gehad in mei, maar ja, het is nu juni. Dus ik vind dat ik hem mag aanvragen. 7 Days in Sunny June van Jamiroquai. Het is plaat bij de dag.

lekker is die wel, hè? Zo, Seven Days in Sunny June van Jamiroquai. Erik vroeg hem aan, omdat het juni is en omdat we zo'n lekkere 7-8 dagen achter de rug hebben. En die komen ook nog, hoor. Nog meer mooie dagen. Het wordt denk ik een hele warme, broeierige zomer. Heb jij een plaat bij de dag? Dan weet je het, hè? Dat kan via de app 06-22-22-1342 of even mailen. Rob@gld.nl. Jouw plaat. En waarom?

Samje in the morning. Het is een lekkere ochtend. We zitten rond de 20 graden in Gelderland. Heumen zegt 17,3. En wat zegt Tiel? 19,2. Het is 2 minuutjes over 9:30. Kijk ook even gelijk naar het nieuws op gld.nl. Daar in het nieuws van vanochtend. Nijmegen, Waalkade. Heel veel geluid, heel veel brandweerauto's en ook zieke wagens. Vanochtend rukte de brandweer uit en ook het medisch personeel was er voor een brand aan boord van een cruiseschip in Nijmegen. Dat schip ligt aangemeerd aan de Waalkade. De brandweer schaalde al snel op naar een grote brand. En wat er nou precies is gebrand, dat is nog niet helemaal bekend. Niemand raakte gewond bij die brand, omdat cruiseschip. De brandweer is nu het schip aan het ventileren om de rook eruit te krijgen. Oorzaak? Nog onbekend. Onderzoek is lopende. En verder op gld.nl. Mooi werk van Rosalie. Rosalie uit Doesburg, Rosalie de Graaf. Is een street artist. Is een klein woord hoor, van wat zij doet. Zij heeft in de Amerikaanse staat Texas een enorme muurschildering gemaakt ter ere van het WK dat eraan komt. Het is een kunstwerk van 45 bij 75 meter. Voor het project kreeg ze een maand tijd en ze dacht, nou, dat moet ik wel gaan doen hoor. Dat is een geweldige uitdaging. Rosalie die doet het al sinds haar 14e. Ze leerde zichzelf al die technieken aan via YouTube-video's. Sinds haar 18e is ze volledig op de street art gaan zitten. Ze wilde eigenlijk geneeskunde studeren, maar dacht van, nou, dit is wie ik ben eigenlijk. Dus is ze volledig kunstenaar geworden. En ja, als je het ziet, het is geweldig. Ook om het te maken lijkt het me heel moeilijk, want je zit heel dicht op het schilderij. En het eindresultaat moet te bewonderen zijn vanaf tientallen meters. Ga naar gld.nl. Je kunt de foto zien en daarop gld.nl. Ook nog meer nieuws uit Gelderland. En heb jij tips, dan weet je het. Gebruik onze app voor die tips. 06-22-22-1342. Dit is Kenny B. Parijs.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Cool in the Gang, and she's so fresh, 18 voor 10 geworden. Ja, het blijkt dat steeds meer mensen steeds vaker in de val of de opzet van impulsaankopen trappen. Iets wat je echt niet nodig hebt.

goed opgepookt en goed bespeeld ook. Dat je het niet kunt missen. Je doet het en dan denk je, nee. Ja, je kunt alvast appen of mailen. Was jouw laatste misaankoop geweest? Misschien wel een hele snelle impulsaankoop waar je echt toen binnenkwam niet eens meer wist dat je het had gekocht. Kan ook nog, hè? Ik heb een pakje, het staat er ook al in. App of mail alvast. Straks kun je ook nog bellen.

0: Fan Fraction, Too Much Friction. Het is bijna 10:10. Nee. Jij mag zo meteen. Eerst mag Floris. Want Floris is belangrijk. Iedereen zit te wachten wat voor weer het gaat worden. Floris, het wordt iets minder, hè?
1: Nou ja, vandaag is het nog best wel aardig in de provincie. Want het blijft op de meeste plaatsen droog. Al is een enkele bui later in de middag niet geheel uitgesloten. En vandaag schijnt de zon ook flink in de provincie. Al komen er in de loop van de middag wel wat stapelwolken tot ontwikkeling. En er trekken wat wolkensluiers over. Dus na een zonnige ochtend krijgt de zon het in de middag wel wat lastiger. En het wordt ook nog eens vrij warm. Met momenteel temperaturen richting de 19 graden in Arnhem, Nijmegen en het noordwesten van de provincie. En uiteindelijk stijgt de temperatuur vanmiddag naar een zeer aangename 23 of 24 graden zelfs.
0: Kijk aan, dus we zijn nog helemaal niet van de warmte af.
1: Nee, vandaag in ieder geval nog niet. En vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen lange tijd droog, met een mix van wolkenvelden en af en toe wat zonnige perioden. En vandaag is het ook rustig weer, met weinig wind uit het westen tot zuidwesten. Hooguit 2 of 3 Beaufort. Maar het weer gaat de komende periode wel flink omslaan, want morgen krijgen we flinke buien te verwerken in de provincie. Met name morgenmiddag kan het van tijd tot tijd behoorlijk stevig doorplensen, met een actieve buienlijn die overtrekt. Daarbij is ook kans op veel regenwater in korte tijd, onweer en ook windstoten. Tussen de buien door is het morgenmiddag wat droger en dan stijgt de temperatuur nog naar een aangename 21 of 22 graden. En morgenmiddag kan het ook eventjes wat broeierig aanvoelen, omdat het ook wat vochtig is in de atmosfeer. En ook de dagen daarna, woensdag, donderdag en vrijdag, houden we het niet geheel droog. Met af en toe een enkele bui, maar de buien zijn wel minder intens dan morgen.
0: Nou, dankjewel weer, Floris.
1: Graag gedaan, Rob. Fijne dag nog.

0: If you hold my hand, hier op Radio Gelderland, is bijna 10 uur.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
9: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
10: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jennifer, dankjewel. De verkeersinformatie dan de A12, Arnhem, richting Utrecht, tussen afrit Wageningen en Veenendaal. 3 kilometer met 12 minuten vertraging. En de A28, Amersfoort, richting Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid, 5 kilometer, 10 minuten is daar de vertraging. Komt door werkzaamheden aan de brug in Zwolle.
13: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
14: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
13: Betting Racing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingracing.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
25: Op de koffie.

All I Really Wanna Do van The Byrds. Ja, misschien wil je wel lekker een heel dag shopjes doen op het internet. Dat doen steeds meer mensen. De impulsaankoop is gestegen. Dat is zo'n aankoop die je doet terwijl je hem eigenlijk niet nodig hebt. Hè? Bij de kassen staan ook altijd van die rekken met snoepjes en kleine dingetjes. En op je algoritme krijg je ook van allerlei spullen aangeboden. En steeds meer mensen trappen erin, kopen iets waarvan ze later denken... Wat moet ik ermee eigenlijk? Was jouw laatste impulsaankoop en misschien wel misaankoop daardoor? Je kunt bellen daarover 0800-345-0345. Maar je kunt ook appen en mailen. Appen doe je via 06-22-22-1342. En mailen gaat via rob@gld.nl. Jouw laatste impuls/misaankoop. Welke was dat? Laat maar even weten, trappen wij er misschien niet in. 0800-345-0345 of app of mail. Draai bij Ten Shop.

is on my mind. Het is 16 minuten over 10 geworden. We willen het vandaag eens hebben over impuls aankopen, mis aankopen. Ja, door alle algoritmes en alle geklik van ons overal op krijgen we steeds meer aanbiedingen die ons toch een beetje over de reling trekken als we het hebben over kopen of niet kopen. Het wordt steeds vaker gedaan, de impulsaankoop op het internet, maar ook gewoon bij kassa's even een reepje meenemen, terwijl je het eigenlijk niet nodig hebt. Maar ook grotere dingen, die worden gewoon vaker gekocht in impuls. Wat is jouw laatste impulsaankoop die je eigenlijk niet nodig had? Dus misschien wel kun je spreken van een misaankoop. Laat maar weten, 0800-345-0345 of je appt even 06-22-22-1342 of mailen rob@gld.nl. Ingrid was er vanochtend al vroeg bij en zegt, ja, ik heb een keer mijn schoenen echt een foutje begaan eigenlijk. Ik had twee linker schoenen. Ja, had ik meegenomen. Ben ik terug naar de winkel gegaan. En gelukkig hadden ze daar nog een rechterschoen staan voor mij. Dus die kon ik mooi meenemen. Ja, dat is impuls anders. Dus ja, snel meenemen en dan thuiskomen en denken, hey, twee linkerschoenen. Toch een beetje raar. Ed die zegt, ik heb eens een keer een fiets gekocht bij de AVAC. Dat is bij ons, ja, dat is in Nijmegen. De club die fietsen oppakt als ze verkeerd staan. En die kun je dan terugkopen of op sommige dagen kun je daar gaan kopen. Ik zag daar een hele mooie grote fiets staan. Ik ben zelf bijna 2 meter, 1,98. En de man zei daar, dit is echt een fiets voor jou. Want groot en stevig. Nou, daar een stukje gereden, echt waar gedaan. En alles was perfect. Zelfs toen ik naar huis reed, ging alles goed. Maar de dag daarna rammelde alles, alsof het zo afgesproken was met die fiets. Ik heb daar voor €180 aan moeten verbouwen. Dus mijn koopje, dat eigenlijk alleen €50 was, werd €230. En toen heb ik toch nog een fors bedrag betaald voor een tweedehandse fiets. Is het een miskoop? Ja, mis wil ik niet helemaal zeggen, want ik rijd er nog steeds op. Het is een fijne fiets, maar alsof de duivel ermee speelde. De dag nadat ik hem gekocht had, moest ik echt naar de fietsenmaker en voor €180 dus afrekenen daar. Maar wel, een fiets dus nu. Ja, goedemorgen, Rob, zegt Anne. Onze laatste aankoop was van de webshop Hikecare. Kijk uit, bestel niks bij deze webshop. Het zou een verlichte poes moeten zijn met mooie verlichte ogen. Maar ja, we hebben er €41 voor betaald. En niks geen licht. En we konden hem niet terugsturen. Nee. Ja, daar moet je ook op letten. Ja, dat je een adres hebt waar je naar kunt terugsturen of reclameren. Bij goede winkels kan dat gewoon. Kun je gewoon bellen. En dan krijg je ook iemand aan de lijn echt nog. Een mens. En dan kun je gewoon zeggen, dat klopt niet, stuur me terug. Bianca zegt, ja, ik heb het tot 2 toe gedaan, omdat ik dacht van, het kan wel. Ik weet toch wel wat mijn maat is als het over schoenen gaat, dus ik bestel schoenen. Lekkere wandelschoenen die op het internet echt meer dan de helft scheelden dan in de winkel. Maar ik krijg ze thuis. En ja, je raadt het al, het zit allemaal net niet lekker. De maat was goed, maar stiksels, weet ik veel wat, mijn voeten niet geprobeerd, dus weer moet terugsturen. Dat kon dan gelukkig, maar toch, je bent er een hoop mee bezig en je denkt dat je makkelijk uit bent, maar schoenen, doe het niet op het internet. Ga ze echt passen, zeg ik. Ja, dat zegt Bianca. En José zegt, ja, voor mij was het een klassieker. Oud Renaultje van een oud vrouwtje, zag er ook perfect uit. Maar volgens mij is dat oude vrouwtje gewoon lekker wild bezig geweest met het Renaultje. Want na mijn proefrit, ja, schade na schade na schade. Ik heb hem snel weer weggedaan op een gegeven moment, want ik werd gewoon zenuwachtig om in het autootje te stappen. Dus je kunt ook niet gewoon kijken naar, oh, dat is een aardige mens. Die ziet er heel rustig uit. Die zal ook wel rustig om zijn gegaan met de auto. Dat was mijn geval helemaal niet. Nog steeds, als ik dat type Renault zie, dan gaat er iets door mijn lichaam heen. En dat is niet prettig, maar dat is een soort onrust die ik dan heb vanwege de schade die ik zie komen daar ongeveer. Even kijken, El zegt, ja, zijn het miskopen? Ik koop van allerlei vitamines. Ik ben heel erg vatbaar, merk ik, voor al die praatjes over, ja, baat het niet, schaadt het niet, maar ik voel me lekker, mijn spieren doen het goed en mijn gewrichten lopen er nog beter op. Ik geef best wel wat geld uit, €60 per maand, aan al die supplementen. Ik hou mezelf voor
dat ik me daar beter bij voel. Maar dat ik het nou echt voel, nee. Dus ja, miskoop. Misschien hou ik mezelf graag voor de gek. Dat kan ook. Nou, heb jij nog zulke verhalen? Dan laat komen. Hè. Jouw impuls aankopen, jouw mis aankopen de laatste tijd. Want we worden bestookt hè, de hele dag. Is het niet gewoon in de straten, dan is het wel via je algoritme. Als je ergens een beetje gaat zitten en even wil surfen op het net. Nergens rust meer. Hier is Taylor Swift. Aha.

Ook zomers, hè, op zijn eigen manier, Demis Roussos, forever and ever. Had altijd zijn prachtige gewaden aan. Ja, dan dacht je echt van, nou, daar kan alles lekker bij blijven ademen. En ook gewoon lekker doorademen. Heerlijk, toch? Ja. Miskopen, ja, bij mij blijft het ook schoenen, zegt Gerard. Nooit meer doen op het internet. Echt gaan passen. Ja. En de pillen, ja, die klinken ook heel bekend bij heel veel mensen. Ik ben gewoon weer teruggegaan naar het huismerk van een rode, en dan wel grijze drogist, die net zulke pillen heeft, maar dan voor een fractie van de prijs. En smeerseltjes? Nou, zegt Linda, voor mij alleen eigenlijk uierzalf.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Bowie. We could be heroes, we kunnen helden zijn. Alles maar voor één dag, joh. Dan hebben we dat in ieder geval gehad. 6:56.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Het is tijd om te gaan spelen. Het spelletje voor bij de koffie. In op de koffie. 3 prijzen kun je bij elkaar winnen. En de eerste vraag, daar heb je echt wel tijd voor om te zoeken. Of goed over na te denken, want daar krijg je 2 platen voor. Heb je goed antwoord? Dan kun je doorgaan naar vraag 2 en 3 voor prijs 2 en 3. Maar eerst maar eens de eerste vraag. Het is vandaag 1 juni. Het zou de verjaardag zijn, de 100ste verjaardag zijn van een iconische actrice. Fotomodel, sekssymbool. Noem het maar op. 100 jaar zou ze zijn geworden, maar dat heeft ze bij lange na niet gehaald. 36 werd ze. En toen, onder heel verdachte omstandigheden, overleden. Welk sekssymbool, iconische filmactrice, fotomodel, werd 100 jaar geleden geboren op deze dag in Los Angeles? Norma Jean, zo heette ze, maar zo kennen we haar niet. Hoewel, hoe kennen we haar wel? Je kunt appen en mailen 06-22-22-13-42. Of mail gewoon rob@gld.nl. Ze zou 100 jaar zijn geworden vandaag. Een sekssymbool, een iconische actrice en ook een fotomodel. En als je er zag, dan weet je er verliefd op. Zo simpel was het. Wie zou 100 jaar geworden zijn vandaag?

0: And you should be dancing. Het is 11:15 geworden.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor het spelletje voor bij de koffie. 3 prijzen te winnen. En ja, de allereerste prijs, dat is niet zo'n moeilijke vraag om te beantwoorden. Tenminste, als je kunt googlen, dan kun je ook gaan zoeken. En dan weet je natuurlijk dat je antwoord zo ongeveer goed is. Kees, want we hadden het over een actrice, sekssymbool. Ja. Dat vandaag haar 100ste verjaardag zou hebben gevierd, mocht ze nog leven. Over wie heb ik het?
2: We hebben het over Marilyn Monroe.
0: Jazeker. Ja, was je er ook zo van onder de indruk als je ze zag?
2: Ja.
0: Ja,
2: zo vaak heb ik ze niet gezien, zeg maar.
0: Nee, maar gewoon ook op
2: ja, zoals je het zo het eerste blik zo ziet, ja, prachtige vrouw, verder niks mis mee, zou ik zeggen.
0: Ja, hè? Nee, en ook bij de films, dat, ja, ze kon best wel acteren, eigenlijk. Ja.
2: Okay. Ik heb nooit een film van haar gezien.
0: Nee, Some Like It Hot niet en zo?
2: Nee, ik ben helemaal geen filmliefhebber, dus nee, kan ik je niet blij mee maken.
0: Nee, daarom. Marilyn Monroe dus, dat is de eerste prijs voor jou binnen getikt. We gaan naar de hitlijsten van 1979. In de Lage Landen staat daar een man bovenaan met zijn liedje De Wilde Boerendochter.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, ja.
0: Ja? Zeg het maar.
2: Die ken ik, ja. Dat is, moet ik zijn naam zeggen?
0: Jazeker.
2: Dat is Ivan Heijlen.
0: Juist. Ken je die plaat nog?
2: Ja, die ken ik wel. Van doe ze dan.
0: Schoon me even. Ja. Ja. Die maken ze dan niet meer zo, hoor. Ja, dat doen ze dan in het Engels. En denken wij dat het allemaal kan. We gaan naar de Gelderse vraag toe. En die brengt ons bij vanochtend Nijmegen, Waalkade, brand op een van de cruiseschepen die daar zijn aangemeerd. Er was een fikse brand. Geen lichamelijk letsel, voor zover wij nu weten. Het is een van de vele cruiseschepen die aanmeren in Nijmegen. Zijn dat er meer of minder dan 1000 per jaar, Kees?
2: Meer of minder dan 1000 per jaar. Nou, er zijn er 3 op een dag. Ik zou zeggen minder. Maar ik weet het niet.
0: Ja, het zijn tussen de 1000 en 1100 zo ongeveer. Ongeveer 3 per dag komen daar langs.
2: Okay.
0: Die brengen dan 100.000 mensen naar Nijmegen. En de schattingen zijn dat die zo bij elkaar 5 miljoen laten liggen. Ja, en dan nog alles wat erbij komt aan lichtgeld en weet ik veel wat. Dus het is ook best een potje geld wat binnenkomt varen daar.
2: Ja, dan mogen we er misschien van de gemeente nog wat meer binnenvaren. Huh?
0: Als het ook, ik denk als het zou kunnen, dan zouden ze dat zeker doen. Ben jij wel eens op zo'n cruise geweest?
2: Nee, nog nooit.
0: Niet rein en ook niet groter?
2: Nee. Rondvaartbootje door Amsterdam heb ik wel eens gedaan.

0: Ja. Maar dat is niet te vergelijken, denk ik.
1: Ik hoop het niet. Nee. Nou ja, als je een paar jaar geleden heb ik nog, dan zie je de ratten tegenwoordig wel langs de zijkant lopen. Hè? Ze langs de wal lopen. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, dat spreekt me ook niet aan. Ja, dat benauwde spreekt me niet aan. Stel je midden in zo'n boot zit en in zo'n hut. En dan denk ik, nou, laat me geef mij maar een beetje frisse lucht hier op de camping. Dat vind ik beter.
1: Jij wilt vrijheid hebben.
0: Ja, precies.
1: In hoofd en lichaam.
0: Ja.
1: Nou, Kees, dan kan ik jou nog één vraag stellen. Gaan wij Ivan Heijlen draaien of niet?
0: Ja, kunnen we wel doen, denk ik, toch?
1: Dat dacht ik wel. Waarom niet?
0: Ja, waarom niet? Ja, klopt.
1: Jij gaat meezingen. Of ga je maar voorzingen?
0: Nee,
2: ja,
0: ik
2: weet
0: het niet helemaal met mijn hoofd.
2: Ga in de Vlaanders.
0: Ja, in de Vlaanders. Ja,
2: dat is de Sparrebos.
0: Lichter een klein. Helemaal
2: zit
0: niet meer in mijn hoofd.
2: Verdeeld en allemaal kleine boerderij.
1: Dank en blijf hangen, want Joost wil nog even weten waar de reis naartoe wordt. En hier is Ivan Heijlen en de wilde boerendochter.
2: En op wie daarvan? Daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar nifest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met giels kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop, een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan espert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Vlaams. Dat was een topper, hoor. Dat stond bovenaan in Nederland en België. Wekenlang. En iedereen zong het mee. Terwijl de helft niet wist wat het allemaal behelsde. Maar het was gewoon echt met energie gebracht. Ivan Heijlen, inmiddels 80 jaar geworden. Het bracht Kees ook een lekkere prijs in de La. Het is alweer 8:10. We gaan iets Spaansrugs doen. Álvaro Soler.

0: Billy Joe Royal, Down in the Boondocks.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
11: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Szójok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Szójok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jennifer, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Een melding komt vanaf de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen de afrit Wageningen en Veenendaal 4 kilometer. 10 minuten is de vertraging. Komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
11: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
15: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
11: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
15: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
17: Hey, bedankt.
18: Merci.
17: Thanks.
16: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze...

Lisa was here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Op de koffie.

Suzanne heet, weet je dat er echt best wat nummers over je gemaakt zijn. En dat je bijna een verzamel-LP kunt krijgen van een cassettebandje vroeger. Met gewoon een eerbetoon aan jou. Aan jouw naam. Je hoorde van je af de kunst, Nol Havens. En vergis je niet, hè, trouwens, er zijn 3 miljoen platen van verkocht van Suzanne. Ook in het buitenland. Stiekem een heel grote hit. Je luistert naar Radio Gelderland op de koffie. Met Chicago. And Hard to Say I'm Sorry.

Oh, wat een power in het liedje. Sledgehammer van Peter Gabriel. Zomaar hier op Radio Gelderland tot de maandagochtend. Het is 11:30. Ja, we werken toe met z'n allen aan een gigantisch WK-voetbal. In Mexico, Amerika en Canada. Er wordt al lekker gevoetbald, geoefend ook nog. Het wordt steeds serieuzer. Duitsland bijvoorbeeld won met 4-0 van Finland. De Verenigde Staten zelf 3-2 op Senegal. Brazilië 6-2 tegen Panama, ja, noem het allemaal maar op. Iedereen gaat al wat strakker in glit staan. Mexico bijvoorbeeld ook won met 1-0 van Australië. En het liedje, dat is er ook al, van Shakira en Burna Boy. En het is zo'n liedje wat overal ter wereld gewoon lekker gedraaid kan worden. En wat overal ter wereld wel lekker valt ook.

Mooie combi, Hannah May en Bluff, ik ben niet meer bang. En daarvoor nog Jeremy the Cat van L. Stewart. 11:03 geworden hier bij Radio Gelderland. Kijk eens even wat de temperaturen doen in de provincie. En we gaan weer naar een lekkere zomerse dag toe. Hoenzadriel bijvoorbeeld, 20,8 graden al. En in Voorst gaan de temperaturen nog hoger zijn nu al. 23,4 graden krijgen we door. En dan kijken we nog even naar het verkeer op de Gelderse wegen. Ja, toch nog wel de melding. Het is altijd de A12 die ons bezighoudt. Arnhem richting Duitse grens, tussen Zevenaar en de Duitse grens. Je weet het, de politie controleert daar. 4 kilometer op onthoud inmiddels en 25 minuten plus. En dezelfde A12, maar dan Arnhem richting Utrecht, tussen afrit Wageningen en Veenendaal. 3 kilometer, kwartier vertraging komt door een ongeluk. Rechte rijstrook is dicht.

lekker langzaam. Nice and slow van Jesse Green. 10:10 geworden. Ja, best wel wat mensen zijn al op vakantie. En dan kom je ook terug. En soms neem je wel eens wat dingen mee terug. En die moet je dan langs de douane krijgen. En die douane, ja, die moet ook maar kijken wat ze controleren. Opmerkelijk verhaal. Bij de grensovergang Tangen tussen Duitsland en Zwitserland kwamen de douanemedewerkers een terugkerende reiziger tegen met 55 bagagestukken. Ja, koffers en van alles, noem maar op. 55 dus, hè, in een gewone personenauto. De mensen controleerden daar alles, maar vonden geen verboden goederen. Vrouw kwam terug van vakantie, schrijft de Zwitserse douane. De dienst daar controleert ook niet alle voertuigen die het land binnenrijden. Maar af en toe wordt er eentje uitgepikt. Ja, deze die viel wel op. Die was helemaal volgeplakt met van allerlei koffers. En dus even aan de kant gezet. Ja, en niks gevonden. Geen problemen, schrijft de douane. Nee, ik denk ook als je echt kwaad wil, dat je niet zo uitgedost de douane over wil rijden. Misschien ben je dan wel een soort afleidingsmanoeuvre. Kan, hè? Maar 55 koffers vol met souvenirs, dat is ook wel goed vakantie hebben gevierd, toch? Ja. Als je nog moet gaan, let op wat je mag meenemen, hè? In de vliegtuigen.

0: Don Dixon, die werkt als platenproducer, kwam daardoor zijn vrouw tegen. En nu is het een duo. En zij maakt kunst en muziek en hij muziek. Ja.
1: Wat een mooie combi.
0: Ja, dat is een hele mooie combi. Ja. Zat een beetje op het internet te figureren. En mevrouw Dixon maakt leuke schilderijen. Ja.
1: En hij maakt leuke muziek.
0: En hij maakt leuke muziek, ja.
1: En ze zijn nog bij elkaar en zo. Het gaat allemaal goed.
0: Ja, het gaat allemaal voor zover ik weet. Ja, dat krijg je tegenwoordig ook makkelijker mee, hè? Via Instagram en weet ik veel wat. Er wordt natuurlijk wel een prettige pose aangenomen. Maar als je naast de foto's kijkt, zie je ook wel eens ellende.
1: Ja, zo is het. Dat is Instagram. Gaan we niet doen, hoor. Dan komen
0: Nee, zeker niet. Nee. Top 3. Ja, geen ellende.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Ik ga het onder meer hebben met de arbeidsrechtdeskundige die in zoveel tijd langskomt. Over de komende sportzomer. Want je hebt straks natuurlijk het WK. Dat wordt dan natuurlijk vooral 's avonds en 's nachts uitgezonden. Maar je hebt ook de Tour de France en je hebt Wimbledon. En er zijn mensen die dat ontzettend graag willen zien. En denken, zal ik mijn lunchpauze een klein beetje oprekken op het werk en toch eens even die wedstrijd afkijken.
0: Oh.
1: Mag dat of mag dat niet? En stel dat je inderdaad WK voetbal hebt zitten kijken en je hebt net een biertje te veel op, mag je dan de dag daarna ziek melden met een kater? Nou, dat soort dingen ga ik het allemaal over. Daar heeft hij een heel verhaal over.
0: Ja,
1: en ik las vanochtend dat steeds meer thuiswerkers, iets van meer dan 50% van de mensen die thuiswerken, gaat ook alvast onder werktijd koken. Of de boel vast klaarleggen.
0: Zodat het gekookt.
1: Ja.
0: Oh.
1: En dus dan ben ik ook wel benieuwd naar. Dat is een onderzoekje dat vandaag inderdaad
0: verscheen. Wat doe jij tijdens het thuiswerk?
1: Nou ja, heel veel mensen zetten dan even een wasje aan. Of hangen even de was op. Het kan ook allemaal. Maar dat zit natuurlijk ook aan grenzen gebonden. Dus interessante kwestie om eens naar te kijken.
0: Juist. Wat doe je op je werk? Naast je werk?
1: Ja. Nou, dat.
0: Dat dus. Heb je nog op- of aanmerkingen erover? Of foto's dat je thuis aan het werken bent, maar toch even de ramen doet? Irene@gld.nl. Hele lekkere middag.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, 2 bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
11: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. 2 mannen die in de buurt aan het werk waren... zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren... en de Nederlandse industrie profiteert daar.
14: Max en Luc, ingetogen klasse, Sans Experience Center... maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
15: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
16: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose... Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
17: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang... naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren... naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden... naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf... of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. die je verrast.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo. Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl. Tot 3. Met Irene ten Voorde.

jaar op Radio Gelderland en Liever dan Lief. Nou, ik wist dus dat hij eraan zat te komen, maar ik sprong hier in de studio toch een meter de lucht in. Om 12 uur kregen we behalve een loeiende sirene ook een NL-alert op de telefoon. Schrok jij er ook van en kreeg je hem ook? Nou, bij mij deed hij het in ieder geval. En nu alvast voor de agenda, op 7 december is er weer een NL-alert. Oké, let's go. Ik had een bijzondere zondag gisteren. Ik zat met mijn kids, vrienden, man in het Concertgebouw in Amsterdam. Als je daar wel eens bent geweest, dan weet je dat dat een bijzondere plek is. De historie druipt eraf. De prachtige klassieke werken zitten er in de muren, galmen in de gangen. Ik word er altijd een beetje stil van. Het was extra mooi, want in het orkest, het Spaanse orkest dat speelde, zat mijn zus achter haar harp. We waren met z'n allen heel erg trots. Onze Spaanse zus en tante zat daar gewoon de sterren van de hemel te spelen. En opnieuw dacht ik, wat is er toch eeuwenlang prachtige muziek gecomponeerd en wat kan klassieke muziek iets met je doen dat op geen enkele andere manier lukt? Kippenvel veroorzaken, ontroering. Nou gaan we vanmiddag niks klassieks draaien in tot drie, al heb ik wel de neiging, maar ik ga je wel in de watten leggen met al het moois dat de afgelopen tientallen jaren is gemaakt. Deze bijvoorbeeld. Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson.

0: Dumb Anna, Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson. 16 minuten over 12 is het op Radio Gelderland. Rob, die is hier de studio binnengelopen met een soort verzameling van het nieuws van deze ochtend.
1: Ja, het Gelders nieuws. Die brandweer die is vanmorgen massaal uitgerukt voor een brand in een cruiseschip. Dat lag afgemeerd aan de Waalkade in Nijmegen. Er kwam daar rook uit de trafo-ruimte. Dat bleek uiteindelijk allemaal mee te vallen. Volgens de brandweer bleef de schade beperkt en konden de passagiers op het schip blijven. Twee bemanningsleden die zijn wel op de kade door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze wat rook hadden ingeademd. Frankie en Koen, dat zijn twee Brabanders die Oekraïne steunen door daar onder meer regelmatig friet te bakken en uit te delen. Die stonden gisteren met hun frietkraam op de Meimarkt in Huissen. Ze zamelden daar geld in voor hulp voor Oekraïne. En vroegen ook om aandacht voor de oorlog die nog steeds in Oekraïne woedt, zegt een van die bakkers.
2: Je hebt mensen die echt er veel van weten, dus die begrijpen alles. Maar we krijgen ook wel vragen van mensen, dan weet ik dat ze er niet zoveel kennis van hebben. Sterker nog, ik had iemand die vroeg van, is het daar nog steeds oorlog?
0: Ja, friet voor Oekraïne, ik vind het een briljant idee.
1: Ja, dat is heel mooi initiatief. Ja, in Oekraïne geven die frietbakkers het eten gratis weg aan de mensen. En in Huissen mochten de mensen zelf bepalen wat ze over hadden voor een frietje. En ook dus voor de steun aan Oekraïne.
0: Ja, er was iemand volgens mij die 20 euro betaalde voor een frietje.
1: Duur frietje, zeiden ze, maar dat vonden ze het wel waard. Op TikTok is het een ding, treat yourself. Jezelf belonen door lekker dingetjes te kopen. Spullen die je misschien niet nodig hebt, maar gewoon omdat je het verdient.
0: Ik ken dat.
1: Jij kent dat?
0: Ja.
1: Ja. Het betekent al snel dat jongeren vooral meer geld uitgeven dan ze te besteden hebben. Twee studenten van de Han gingen in Nijmegen de straat op om leeftijdsgenoten daarvoor te waarschuwen. En ze vroegen of die leeftijdsgenoten wel eens impulsaankopen deden.
3: Nou, eigenlijk best wel. Ja, ik koop gewoon te veel. Ja. Het is echt niet goed voor mij.
4: Heb je vandaag al iets gekocht?
3: Nee, nog niet. Maar ik denk dat dadelijk wel echt mijn portemonnee flink eraan gaat.
4: Nou, dan zijn we er op tijd bij. Ik heb voor jou een kaartje. En als je hem omdraait, dan hebben wij allemaal tips en tricks voor jou om de volgende keer geen impulsaankoop te doen.
3: Dat is wel oprecht heel handig. Ja, dankjewel.
1: Ja, een paar van die tips op het kaartje. Neem de tijd en haal even diep adem voordat je iets koopt. Maak een foto van het product en kijk later of je het nog steeds wilt hebben. En neem alleen contant geld mee, want dan kun je niet
0: op
1: meer uitgeven.
0: Is dan op. Ja, het is denk ik voor jongeren heel handig om deze tips in de oren te knopen. Voor mensen met een kooplust die wat ouder zijn, zoals ik, ga ik deze ook maar eens toepassen. Dit is Noah Kahan en American Cars. Die zijn ook duur trouwens. Kun je ook zomaar in een impuls kopen. Ik zou zeggen niet doen.

0: Best of Both Worlds, zingt Robert Palmer. Zometeen ga ik in de uitzending bellen met Rosalie uit Doesburg. Die is net terug uit Amerika. Daar heeft ze in 2 weken een muur beschilderd van, hou je vast, 75 bij 45 meter. Heeft allemaal te maken met het komende WK-voetbal. En Rob, dat WK dat leeft al wel een beetje, hè?
1: Ja, het is nog niet begonnen dus, maar er is nu al onderzoek gedaan naar de grootste WK-ergernissen. Het AD bericht daarover. En op nummer 3 van grootste ergernissen, mensen zien het alweer aankomen, de lange voor- en nabeschouwingen. Veel mensen echt niet op te wachten. 44% van de ondervraagden zegt ze irritant te vinden, al die uitgebreide analyses van onder meer oud-voetballers. Op de tweede plek, daar is een belangrijk verschil te zien tussen mannen en vrouwen. Veel mannen zeggen dat ze zich ergeren aan die fopduiken, oftewel de schwalbes.
0: Oh ja, vind ik ook echt niet eruit zien hoor.
1: Nee,
0: ja.
1: Mannen vinden dat
0: nog erger.
1: Vrouwen die ergeren zich aan vies gedrag op het veld. En dan bedoelen ze bijvoorbeeld het spugen of zo'n klodder snot uit een neusgat blazen. Ene neusgat dicht en het andere zo'n sliert eruit.
0: Ik vind het ook zo als wielrenners dat doen, want die doen dat, hebben er ook echt een handje van. Langs je heen rijden en dan zo'n neusgat leeg spuiten. Het is echt zo goor.
1: Ja, nou ja, moet even kennelijk. Ja. Voor mannen die ergeren zich daar wat minder aan. Op nummer 1, het tijdstip van de wedstrijden in Noord-Amerika. Ja. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Veel wedstrijden worden daar gespeeld als het hier nacht is. Maar liefst 80% weigert een wedstrijd live te kijken als ze daarvoor 's nachts uit bed moeten. Het is natuurlijk even afwachten hoe ver Oranje komt. Maar ook daarin is duidelijk onderscheid tussen mannen en vrouwen. 29% van de mannen wil nog wel 's nachts het bed uit om voetbal te kijken. 12% van de vrouwen sluit zich daar dan nog bij aan.
0: Ja, ga jij dat doen?
1: Ligt eraan. Ja, inderdaad, wat ik zei, als Oranje
0: ver komt,
1: dan is het misschien wel.
0: Wil je wel een keer de wekker zetten?
1: Ja, om 4 uur 's nachts is ook zo'n tijdstip dat wedstrijden kunnen beginnen. Ja. Ik weet het niet.
0: Nee, ik doe gewoon dan mijn telefoon uit en dan kijk ik hem terug of zo een keer.
1: Ja, maar je gaat dat
0: niet werkt komen, niet, natuurlijk. Nee, dat werkt niet. Nee. Misschien ga ik ook wel een keer 's nachts opstaan als ik de dag daarna niet hoef te werken. Dan kan die. Madonna is dit. La Isla Bonita. Het is alweer bijna 1:30, zeg.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Nou, dit vind ik nou muziek die echt perfect past bij dit weer. Catch and Release hoorde je van de Matt Simmons. Ze is al jaren bekend met haar street art. Ze beschildert gebouwen, muren, fietsentunneltje. In Aalten bijvoorbeeld kennen we van haar, een kerk in Arnhem. Maar ook in Afrika bijvoorbeeld is haar werk te zien. Rosalie de Graaf uit Doesburg. De afgelopen tijd heeft ze iets gedaan dat werkelijk alles slaat. Dag Rosalie.
1: Hi, goeiedag allemaal.
0: Ik wil wel zeggen, want ik sloeg al stijl achterover toen ik het las. Een muur van 45 bij 75 meter. Nou ja, misschien moet je zelf even vertellen.
1: Ja, nee, ik ben helemaal naar Texas gevlogen, Amerika. En heb daar echt een van de grootste muurschilderingen ooit gemaakt. Hij is 3300 vierkante meter in Dallas, in Texas, voor het WK voetbal daar.
0: Ja, jij bent uitgenodigd om daar een muurschildering te maken. Nou ja, het is echt een gigantisch ding. Op onze site gld.nl zie je, als je nieuwsgierig bent, het plaatje. Wat is er op die muur te zien?
1: Het thema is de World Cup, dus het WK voetbal, dat Dallas gaat hosten, waaronder Nederland gaat naartoe. Dus ik heb verschillende blije, spelende kinderen gemaakt die voetballen. En alle landen die zijn ook in de schildering te zien. En uiteraard heb ik Nederland helemaal voorop gedaan. Dus we moeten even promoten.
0: Ja, ja, precies. Jouw handtekening is daar in ieder geval gezet. Hey, hoe was dat, zo'n enorm schilderij? Dat lijkt me zo ingewikkeld. Want je bent op een gegeven moment natuurlijk op een vierkante meter aan het schilderen. Weet je dan waar je bent? Hoe gaat dat?
1: Ja, nou, het moeilijke eraan was dat ik maar 2 weken de tijd had, 14 dagen. En dat is echt gewoon onmogelijk. Dus ik had al een beetje een hard hoofd. Maar uiteindelijk toen kreeg ik 5 assistenten die mij erbij geholpen. En echt met grote spraymachines hebben zij grote vlakken voor mij ingekleurd. En ik heb zeg maar alles met spuitbus gedaan. En hij is zo groot dat ik hem zelfs met mijn vliegtuig kon zien.
0: Echt waar? Jij ging wegvliegen daar en daar zag je hem?
1: Ja.
0: Wat gaaf. Bizar. Wat ontzettend gaaf om te zien. Want ik begrijp dat als je aankomt rijden in Texas, dat je hem eigenlijk ook al van heinde en ver ziet staan. Dat is natuurlijk gewoon een gigantische muur. Wat hoop je dat mensen ervaren als ze het zien?
1: Nou ja, het is gewoon een heel groot statement voor de stad. En het is natuurlijk wel gerelateerd aan het WK, maar het is gewoon een algemeen beeld van spelende kinderen die voetballen. En ja, het doel is gewoon dat mensen ernaar kijken en dat ze er blij van worden. En er waren ook ontzettend veel jongelui, kinderen die langskwamen van de voetbalclub en allemaal leuke video's en foto's meemaken. Dus ja, ik hoop dat het kinderen inspireert om ook wat meer sportief bezig te zijn, zeg maar.
0: Ja, hartstikke, hartstikke mooi. Nou, heb je ontzettend veel gemaakt, ook in volgens mij 20 landen of zo. Is dit nou het project waar je ook meteen vanwege de grootte het meest trots op bent?
1: Ja, elke keer denk ik van het kan niet groter. Ik had vorig jaar een project van een jaar, Kasteel Bommelwereld in Groenlo, een heel pretpark. En elke keer denk ik van het kan niet groter en groter, maar er komen toch weer allemaal dingen op je pad. Dus dit was al, ja, dit is wel echt de top van mijn carrière nu. Maar het begin van mijn doorbraak in Amerika, hoop ik.
0: Ja, nou ja, ze kunnen niet om je heen, zeg. Letterlijk niet en figuurlijk ook niet. Nee, dat ding is gewoon zo in het oog springend. Nou ja, Nederland, dat zei je al, gaat ook in Dallas spelen. Ben je een beetje een voetballiefhebber eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk niet echt, nee. Om je te zijn.
0: Maar Wild vindt natuurlijk nu wel dat ze ver moeten komen. Want dan komen er heel veel mensen en dan zien ze allemaal jouw muurschildering. Nou ben je een paar dagen

0: Dat blijft ook gewoon nog heel lang op die muur zitten, dus prachtig. Wat ben je daar in Tolkamer, Toldijk? Wat ben je aan het doen?
1: Ja, Tolkamer, niet Toldijk.
0: Kamer, ja, oké. Okay. Ja. Wat maak je?
1: Het thema is de watersnoodramp, want dat is 100 jaar geleden. En we maken twee hele grote gebouwen met de visserij en allerlei dingen met rondom water, zeg maar.
0: Nou, gaaf. Nou, dat is dan gewoon heel dichtbij bij ons te zien.
1: Ja,
0: en dan, en jouw Dellis-schildering, nou, dat weet iedereen. Die zullen we zeker op televisie terugzien. Dankjewel, Rosalie. Veel plezier, hè?
1: Heel erg bedankt.
0: Hoi, hoi.

0: Al?
1: Mijn leuk verhaal voor vandaag.
0: Voor vandaag, ja.
1: Ja, het ziet er best wel prima uit, hoor. De meteorologische zomer is vandaag van start gegaan. En het blijft vanmiddag overwegend droog met geregeld zon, maar ook dikke stapelwolken. En de temperaturen zijn zeer aangenaam met zo'n 23 of 24 graden.
0: Ja, dat is beter dan afgelopen weekend, vind ik persoonlijk.
1: Ja.
0: Waar gaan we naartoe de komende dagen?
1: Ja, de temperatuur blijft al op een aangenaam niveau. Die zakt naar 20 of 21 graden overdag op de warmste momenten. Maar we moeten vanaf morgen ook dagelijks rekening houden met een aantal stevige buien. Met name morgenmiddag is dat het geval. Want morgenmiddag trekt er een stevige buienlijn van zuidwest naar noordoost recht over Gelderland heen. En daarvoor geldt momenteel ook een code geel vanaf 2 uur. Uh-huh. En dat betekent dat het lokaal flink kan doorplensen. En op sommige buien zitten ook randverschijnselen, zoals hagel, onweer, windstoten. En dus veel neerslag in korte tijd is mogelijk.
0: Ja, jij zegt het is een soort band die over Gelderland trekt. Dat betekent dat iedereen in Gelderland ermee te maken krijgt.
1: Ja, ik verwacht het wel. In de loop van de middag zullen stevige buien ontstaan. Ook morgenochtend al een aantal regenbuien die actief zijn. Maar met name morgenmiddag, als het aardoppervlak wat is opgewarmd, ja, dan kunnen echt hele stevige buien tot ontwikkeling komen. Dus plaatselijk kan er ook zelfs wateroverlast optreden.
0: Oké, nou ja, goed. De natuur zal het weer dankbaar zijn.
1: Ja.
0: Dat zeker. Hoe gaat het dan verder daarna? Want dan hebben we die band gehad en dan?
1: Ja, ook de dagen daarna blijft het wel ronduit wisselvallig, hoor. Woensdag een enkele regenbui, maar veel vaker is het droger met geregeld ruimte voor de zon. De wind wakkert iets aan uit het zuidwesten, neemt toe naar windkracht 3 of windkracht 4. En vandaag waait er overigens weinig wind, dus de komende tijd wordt het iets onrustiger. En ook donderdag en vrijdag een aantal stevige buien, lokaal met onweer. Maar tussendoor schijnt ook de zon en dan wordt het zo'n 19 of 20 graden.
0: Ja, dus als je de deur uit wil, dan moet je gewoon even de buienradar in de gaten houden.
1: Exact. Ja, ja. Deze week is echt een regenradarweek. De komende tijd is het een komen en gaan van regenzones, waarbij morgen de meeste intense neerslag waarschijnlijk valt.
0: Nou, laten we hopen dat het niet al te veel overlast geeft. En wat mij betreft is het prima dat dit eraan komt.
1: Wat mij betreft ook inderdaad. En het vooruitzicht naar volgende week ziet er weer een stuk beter uit.
0: Okay. Dankjewel, Floris.
1: Jij ook bedankt.
0: Mag
1: tot de volgende keer.
0: Ik jou een hele goede middag wensen.
1: Jij ook.
0: Dankjewel. Doei. De Four Seasons zijn dit in tot 3. We tellen af naar de klok van 1 uur. Dan gaan we gewoon lekker verder daarna.

0: Hall & Oates op Radio Gelderland en Man Eater. Floris Lefever van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: welkom in dit programma.
1: Dankjewel.
0: Heb jij een leuk verhaal?

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Nu bij Dirk. Kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, Jennifer. Op de A12 staat file tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal. Dat is in de richting Utrecht. 4 kilometer, 5 minuten, komt door een eerder ongeluk. De weg is wel weer vrij. En voor treinreizigers is deze mogelijk van belang. Door technisch onderzoek rijden er geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Deventer. En dat betekent dus ook Apeldoorn niet.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
13: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
19: Met Irene ten Voorde.

Muziek van Cher op Radio Gelderland. Gypsies, Tramps en Thieves. We hadden het in deze show al eerder over het WK voetbal. Dat zit er natuurlijk aan te komen. En er is veel meer sport deze zomer. En soms wil je gewoon kijken, ook al moet je werken. De vraag is, mag dat? Arbeidsrechtdeskundige Pascal, vriend van de show, weet precies of en hoe lang je bijvoorbeeld je favoriete sportevenement mag bekijken. En of dat dan dus te combineren is met aan het werk zijn. En ook of je als thuiswerker, daar las ik vandaag over, alvast mag gaan koken in werktijd. Pascal, die spreek ik zo. Na YouTube en Ed Sheeran.

0: You Too, Ed Sheeran, Taras Topiola, Yours Eternally, zo heet het liedje. 18 over 1 is het, en binnenkort, dat weten we allemaal, start het WK. En deze zomer hebben we natuurlijk ook nog de Tour de France en Wimbledon. Allemaal prachtige sportevenementen. En als wieler, tennis en voetbalfan wil je eigenlijk niks missen. Maar ja, je moet ook gewoon aan het werk en als werknemer ook gewoon je werk doen. Mag je onder werktijd toch een beetje kijken? En hoe zit het als je naar het WK hebt zitten kijken, 's avonds of 's nachts, een paar biertjes te veel op hebt en met een klein katertje op het werk verschijnt, of de hoofdpijn is te erg en je moet je ziek melden? Nou, allemaal leuke kwesties om te bespreken met vaste gast van deze show, Pascal Besselink, arbeidsrechtdeskundige bij DAS. Dag Pascal, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Nou, om maar meteen met de deur in huis te vallen, mag je onder werktijd naar sportwedstrijden kijken?
1: Nou ja, het meest formele antwoord is dat dat niet mag. Want ja, werk is werk en je wordt betaald om te werken. Daarvoor krijg je je loon. Maar ja, goed, de praktijk is natuurlijk anders soms. Is ook een beetje afhankelijk van het soort werk wat je verricht en ook de afspraken die je maakt met je werkgever. Misschien vindt je werkgever zelf ook wel leuk om te kijken dat je af en toe eens even een blik op tv-scherm richt. En ja, ik denk ook heel erg afhankelijk is van het soort werk. Ik bedoel, op het moment dat jij in de fabriek staat aan een lopende band en dat moet gewoon doorgaan, ja, dan is het een ander verhaal dan wanneer je computerwerk hebt en ja, het geen probleem is wanneer er ergens ook nog een tv'tje open staat. Dus het is heel erg afhankelijk van soort werk en de afspraken met je werkgever. Maar uitgangspunt is, ja, werk is werk en, privé is privé.
0: Ja, dat brengt je eigenlijk automatisch op de vraag hoe het zit met die privé aangelegenheden tijdens werk. Wat mag nou wel en wat mag nou niet?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Omdat natuurlijk je ziet dat werk en privé natuurlijk steeds vaker verschuiven of in elkaar overgaan. Hè. Misschien was het vroeger zo dat het heel zuiver was van je werkte van 9 tot 5 en daarvoor was je vrij en daarna was je vrij en dan werkte je ook niet. Tegenwoordig is het natuurlijk zo dat heel veel banen dat een beetje door elkaar heen loopt. Hè. Dat je misschien tijdens werktijd dus wat privéactiviteit onderneemt, maar je misschien s'avonds thuis ook eens een keer een mailtje beantwoordt. Dus met andere woorden, ook dat is heel erg afhankelijk van het soort werk, maar er zijn wel heel veel banen waarbij het geen enkel probleem is wanneer je tussendoor ook eens een keer wat privé doet. En dat zie je ook met name in de coronatijd begon dat. Hè, dat heel erg meer werd geworden toen er ook meer werd thuisgewerkt. Toen werd er ook af en toe wel eens een wasje tussendoor gedraaid. Dus je ziet dat wel verschuiven, ook afhankelijk weer van het soort werk en de afspraken die je met je werkgever maakt.
0: Ja, het is wel handig om dat inderdaad wel te doen. Toevallig kwam er vanochtend een soort onderzoekje naar buiten. En dat gaat ook over thuiswerken. De scheidslijn tussen werk en privé, ja, die is natuurlijk dan net wat moeilijker te maken, wat je ook al zei, even een wasje of zoals ik vanochtend las, je gaat de keuken in om een vaste je eten voor te bereiden of alvast te koken. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mensen die thuis werken ook wel eens kookt onder werktijd. Wat zijn dan de regels daarin die je kunt en moet hanteren?
1: Ja, dat eigenlijk een beetje in het verlengde van wat ik net zei. Van, ja. Je hebt natuurlijk heel veel werk waarbij het uiteindelijk gaat om, ik noem maar even, de output. Dus wat lever je op? En dan maakt het op zich ook niet zoveel uit of je dat dan in die 8 uren doet die je betaald krijgt, of dat je daar misschien wat langer over doet, maar dat je tegelijkertijd tijdens werktijd wat privé doet. Bijvoorbeeld dat koken. Ik wist over dat percentage, wist ik niet. Ik weet wel, en dat hoor je natuurlijk wel veel, dat wanneer mensen thuis werken, dat ze af en toe thuis eens even een wasje erin doen, of misschien zelfs wel even een wandelingetje maken. Je hebt inmiddels ook pauze, maar dat je de pauze dan op een eigen moment afstemt. Dus ja, dat daar veel flexibiliteit is, dat is denk ik wel bekend. Maar ook hiervoor geldt van, ja, het is een beetje afhankelijk van het werk. Hè. Op het moment, even een voorbeeld, hè. Op het moment dat jij callcenter-medewerker bent en je moet echt bereikbaar zijn omdat je de telefoontjes van de binnenkomende klanten moet beantwoorden, ja, dan kun je natuurlijk niet even achter het fornuis een pan pasta maken. Maar op het moment dat dat wat minder strikt is, dan is dat denk ik ook een minder probleem. En dan kun je misschien wat makkelijker zeggen, ik doe even een kwartiertje wat anders, maar dan werk ik 's middags nog even langer door. Dus dan is het wat flexibeler.
0: Nou, de flexibilisering, dat is in ieder geval een ding dat we kunnen constateren, dat gebeurt steeds meer. Hoe zit het met, we hadden denk ik, zei het voor de lol, hè? Je drinkt een biertje, je gaat toch 's nachts of 's avonds laat nog naar het WK voetbal kijken. Je drinkt een biertje en de dag daarna denk je, wat, ik heb een houten kop, ik meld me ziek. Hoe lastig is dat, hoe ligt dat in arbeidsrechtelijke termen, zeg maar?
1: Ja, het is ook een beetje afhankelijk van de eerlijkheid van jou als werknemer.
0: Ja, tuurlijk.
1: Hè? Als jij je ziek meldt, je werkgever, dat is allemaal heel formeel, hè? Maar je werkgever mag niet vragen wat je hebt, wat voor klachten je hebt. Dus als jij je ziek meldt, dan hoef je ook niet te vertellen, ja, dat dat misschien wel een beetje je eigen schuld is, omdat jij de avond daarvoor veel te veel hebt gedronken. Dus op het moment dat jij je ziek meldt, dan betekent dat dat die ziekmelding gewoon een feit is en dat je die dag niet hoeft te komen. Nou ja, als een werkgever daar twijfels over heeft, dan zou die een bedrijfsarts meteen kunnen inschakelen. Je kunt je ook afvragen of dat nodig is, want dat brengt ook weer een hoop kosten met zich mee. Dus een werkgever mag wel vragen hoe lang je denkt je ongeveer dat het gaat duren. En als het wat langer duurt, ja, dan is het vaak wel verstandig om een bedrijfsarts in te schakelen. Maar op het moment dat het antwoord is, ja, waarschijnlijk een dagje, ja, dan ga je die kosten niet maken. Ben je tegelijkertijd wel heel eerlijk en zeg je van, ja, om eerlijk te zijn, ja, ik heb gewoon wat te veel gedronken. Uh-huh. Ja, dan is het ook weer afhankelijk van de verhouding die je met jouw werkgever hebt. Hè. Dan kan die werkgever ook zeggen, ja, maar goed, ik had je vandaag toch eigenlijk wel heel graag hier gezien en nodig gehad. En ja, door jouw eigen beslissing om wat meer te drinken, ben je er vandaag niet. Ja. Kunnen we er afspraken over maken? Kun je misschien anders een halve dag vrij nemen? En als die werknemer zegt dat is akkoord, ja, dan is het op die manier natuurlijk ook opgelost. Dus, en zo gaat het vaak ook. Hè, dat je hebt aan de ene kant natuurlijk de harde formele regels. Aan de andere kant is de praktijk grillig. En worden dit soort kwesties ook vaak op deze manier dan wel weer opgelost.
0: Ja, ja, ja, het zal misschien het komende WK ergens een keer tot een rechtszaak gaan leiden. Maar dat is tot nu toe nog niet echt het geval geweest.
1: Nee, en voor een dagje ziek melden, ik bedoel even los van of je daarmee je arbeidsverhouding mee op het spel wilt zetten. Ja, ik bedoel, voor een dagje ziek melden, de kosten die dat met zich meebrengen in een dag loon. Ja, daar ga je natuurlijk niet voor allerlei kosten maken om daarvoor een procedure bij de rechtbank te starten. Ik bedoel, dan ben je waarschijnlijk alleen aan deurwaarderskosten en griffierecht, et cetera, al meer geld kwijt. Dus dat gebeurt niet zo snel.
0: Nee, precies. Wat ga jij doen? Ga je tussendoor aan een wedstrijdje kijken? Wielerwedstrijdje, tenniswedstrijdje?
1: Het is nu, ja, ik ben zelf niet zo'n tennisfanaat, voetbal wel meer. Volgens mij is een groot deel 's avonds en 's nachts. Ja? En ja, ik heb zelf natuurlijk ook zo'n baan, hè, waarbij het niet zo is dat je standaard van 9 tot 5. Ik bedoel, op het moment dat ik een volgende dag een kort geding heb, ja, dan kan het zijn dat ik 's avonds wat langer door moet werken. Ja, en dan haal je dat op een ander moment weer in. En dat is, ik denk dat het voor heel veel banen geldt tegenwoordig. En die flexibiliteit is natuurlijk heel fijn. Hè. Het is geven en nemen dan in een arbeidsrelatie. En als je dat van elkaar ook weet en je gaat daar op een goede manier met elkaar mee om, is dat denk ik uiteindelijk altijd het beste.
0: Ja, mag ik jou een fijn WK wensen?
1: Dankjewel, en voor jou hetzelfde.
0: Ja, ik ga het wel volgen hoor. Ook al is het 's avonds en 's nachts, ik heb vakantie namelijk tijdens een groot deel van het WK. En stiekem denk ik dat Nederland ook niet heel ver gaat komen, dus dan houdt het kijken gauw weer op, denk ik. Dankjewel Pascal, tot de volgende keer. Dit zijn de

zomerse muziek van Casey en de Sunshine Band en Shake Your Booty. Het regent deze dagen telefoontjes bij de dierenambulance en bij de vogelbescherming. En dan gaat het over gevonden jonge vogeltjes die ogenschijnlijk in hun uppie op de grond zitten, waarvan je denkt, ja, één kat en het is voorbij. En waarvan je je afvraagt, moet ik helpen? Nou, eerst moet je je volgens de vogelbescherming maar eens bedenken. Het is normaal dat vogeltjes het nest verlaten terwijl ze eigenlijk nog niet kunnen vliegen. De ouders zijn meestal in de buurt, voeren ze, leren ze zelfstandig worden. In 9 van de 10 gevallen dus met de rust laten die vogeltjes. Je aanwezigheid geeft alleen maar stress. Mag je dan een gevonden vogeltje terugzetten op het nest? Ja, dat mag alleen als het jong, klein en kaal is en alleen wat donsveertjes heeft. Dan hoort hij echt nog op het nest. Moet je wel het goede nest weten te vinden, want in een verkeerd nest, dat werkt natuurlijk ook niet. En als het jong nog niet kan vliegen, maar wel veren heeft, dan moet je het gewoon laten zitten, dus zoals gezegd, en rust gunnen. Stel dat er nou bijvoorbeeld een drukke weg in de buurt is of een kat, mag je het vogeltje dan verplaatsen? Dat mag je dan inderdaad wel doen. Heel voorzichtig, niet te veel storen, dat soort dingen. Wat als de jonge vogel gewond is? Dan kun je de dierenambulance bellen via het landelijke meldingsnummer 144 of de dierenambulance dus. En tenslotte, je ziet het wel eens van die allerschattigste filmpjes van vogeltjes die dan mee naar huis zijn genomen, in een mandje zijn gezet en door mensen worden gevoerd. Meenemen naar huis, zegt de vogelbescherming, echt niet doen. En dit wist ik niet, het is zelfs strafbaar, lees ik op de site van de vogelbescherming, om zo'n vogeltje mee naar huis te nemen. Hoe moeilijk dus ook, laat vooral maar met rust die kleintjes.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Petula Clark en Downtown. Het is tijd voor een uitstapje. Ik neem je graag even mee naar buiten, waar ik niks vermoedende voorbijgangers op straat uit het niks een microfoon onder de neus duw. Gewoon voor een praatje over wat de mens zoal bezighoudt. Er liep een mevrouw op weg naar haar auto. In de auto zat nog een andere dame. En al heel snel werd duidelijk, die ene mevrouw doet iets voor die ander. Halen en brengen als vrijwilliger. Vrijwilligers zijn toch de kurk waar veel op drijft, vind ik. Dus heel mooi dit.
1: Ja, het is vrijwilligerswerk, dat is van de ANWB. Ja, dan krijg je een vraag of je naar Zevenaar of naar Arnhem, naar Rijnstaat, veel naar tandartsen, kappers, tanden. Nou, dat soort dingen allemaal. Dus, en dan rij je daarheen en dan haal je die mensen later weer op. Of je wacht even, dan zo dus. Dus daar heb ik een mevrouw gebracht om 12 uur. Die heeft hier rondgeneust. En nou haal ik het weer op. Ja. Dus, ja. Vandaar.
0: Wat goed, wat voor soort mensen zijn dat die u brengt en haalt?
1: Meestal oudere mensen die geen vervoer meer hebben of niet goed te been zijn. Dat soort mensen.
0: En u doet dat uit liefde?
1: Ja, ja, god. Gewoon vrijwilligerswerk. Leuk.
0: Waarom doet u dat? Want u kunt ook zeggen, nou.
1: Ja, ik zag dat een keer in de Courier staan. Ik denk, mijn man was net overleden. En toen denk ik van, nou, dat lijkt me wel wat. Dat is geen moeten. Hè? Je kunt het vrijwillig doen. En als je niet kan, dan kan je niet. Dan doe je het niet.
0: Wat brengt u dat?
1: Ja, wat brengt mij dat? Veel. Je leert de stad heel goed kennen. Want je komt overal. En mensen zijn altijd wel blij natuurlijk. Hè, dat je komt en dat ze dus ergens naartoe kunnen. En ja, nou dat. Ja.
0: En want u maakt natuurlijk van alles mee.
1: Ja, nou zeker. Ja, je hebt van allerlei verhalen. En mensen die in Arnhem geboren zijn voor de oorlog nog. En dan soms maak ik een ritje door de stad heen. Dat vinden ze gewoon heel leuk. Er was wel een echtpaar die ooit in het Broek gewoond heeft. En dat is natuurlijk helemaal veranderd. En die vonden dat geweldig. Die vonden dat zo leuk om daar nog een keertje doorheen te rijden. En dat is, dat is ook leuk om te doen natuurlijk. Ja.
0: Dus u maakt ook wel eens een ommetje?
1: Oh jawel, jawel. Soms wel. Dus, maar ik moet gaan.
0: Ja, u moet gaan. Dat zie ik, ja. Ze zit op u te wachten.
1: Ja, daarom.
0: Dus. Die wil naar huis.
1: Die
0: denkt, waar mijn chauffeur staat aan te kletsen.
1: Ja, precies, daarom. Nou, oké. Ik ga dan.
0: Nou, hulde voor u.
1: Oké, dankjewel. Oké.
2: Doei.

Coldplay en Viva La Vida. Ik wil straks een vraag opwerpen over de tekenbeet. Want je moet het natuurlijk voorkomen. Maar afgelopen weekend had er eentje me toch te pakken. Die zat muurvast in mijn knieholte. En in een stom moment trek ik hem er zomaar uit. Blijft de kop zitten. Ja, en dan? Moet je dan verdoven met alcohol en het ding er toch uitpeuteren? Er zit nu een flinke rode plek en ik ga natuurlijk goed opletten, want op de ziekte van Lyme zit ik natuurlijk niet te wachten. Mijn huistuin- en keukenkwestie straks is de tekenbeet. Wat te doen als zo'n dier al vast zit en je bijvoorbeeld niet een tekenpen in de buurt hebt, of het beestje heel klein is en je hem dus niet met een pincet kunt grijpen, of je hebt geen leesbril bij de hand. Dan kan je hem ook niet zien. We gaan ermee aan de slag straks. En als je tips hebt, ja, nou ja, ik zou zeggen schroom niet. Gooi ze over de heg naar ons via WhatsAppje of een mailtje naar irene@gld.nl. Dit is de Fat Larry's Band en Zoom.

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, Jennifer.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
6: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Bij Euro.

0: €1 jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: later Scott McKenzie en San Francisco.
1: De klok op rock.
0: Vandaag de klok op rock met Joe Walsh. Hij was de gitarist van de Eagles. Nou kennen we hem als een nogal virtuoos gitarist, maar ook om zijn rock'n'roll leven. Hij stond echt bekend als een feestbeest. Het verhaal gaat dat hij samen met Keith Moon, de drummer van The Who, hotelkamers kort en klein sloeg, tv's uit het raam gooide tijdens nachtelijke feestjes. Het is allemaal een beetje geromantiseerd. En zo gaat het verhaal ook. Keith Moon was wel de aanstichter van het geheel. Joe Walsh die nam zichzelf graag op de hak. Onder meer met een solo-nummer, Life's Been Good. Waarin hij zijn eigen rol bezingt als rockster die rondscheurt in snelle wagens. Hij had ook echt een hele snelle wagen, een Maserati. Rondgereden worden in limousines naar wilde feesten en luxe hotels. Nou, echt alle clichés komen voorbij. Met een portie zelfs. Spot. Op Radio Gelderland vandaag in de klok op rock, Joe Walsh en Life's Been Good.

0: grijs gedraaid op mijn tienerkamer. Liverpool Express en You Are My Love. De tekenbeet. Rob, heb je die wel eens gehad, een tekenbeet?
1: Ja, vaker. Al wel een keer 4, 5, denk ik.
0: Dat, maar dat zo'n beestje ook echt al vast zit in, ja, in je lijf.
1: Ja. Okay. Dan moet je gaan vroeten, of tenminste. Voorzichtig verwijderen heet het dan.
0: Ja, precies. Nou, ik had het dus vorige week. Een mooie wandeling gemaakt, korte broek aan. Natuurlijk kun je dat beter niet doen als je gaat wandelen in de vrije natuur.
1: Nee.
0: En toen vond ik inderdaad zo'n zwart puntje aan de zijkant van mijn knie. Ik probeerde het weg te vegen, maar het zat vast. Toen dacht ik, ga eens even kijken. En blijkt het.
1: Maar hoe vond jij, voelde je iets jeuken?
0: Nee,
1: of zag je,
0: want je voelt het niet.
1: Okay.
0: Nee, tenminste, ja, nee, ik heb het niet gevoeld. Ik zag het.
1: Ja, ja. Nee, en ik merk het dan meestal. Dan zit die waarschijnlijk al wat langer, maar op een gegeven moment strijk je er langs of er jeukt iets en dan kom je hem tegen.
0: Zit er zo'n beest, ja. En nou, deze zat dus inderdaad ook al vast. Ik dacht meteen aan allerlei enge ziektes. Dus ik in een soort stomme, directe actie veeg ik dat ding weg.
1: Mm-hmm.
0: Trek ik hem eruit.
1: Oh, met je vingers.
0: En toen dacht ik, daar zit nog een zwart puntje.
1: Ah, ja.
0: Dus waarschijnlijk is de kop achtergebleven.
1: Ja, ja.
0: Ik had geen pincet en ik had, dat zei ik er straks een half uurtje geleden, ook geen leesbril bij de hand.
1: Mm-hmm.
0: En daarom kreeg ik een tip binnen van Hans. Het gaat helemaal niet over de teken, maar over de leesbril. Die zegt, als je die vergeten bent, een leesbril, dat gebeurt mij ook regelmatig, wat je dan moet doen is een foto maken met je telefoon en dan de foto bekijken en dan inzoomen.
1: Mm-hmm.
0: Dan kun je het ook gewoon zien.
1: Ja.
0: Dan had ik gewoon kunnen zien dat daar inderdaad nog een kopje van een teken zat. Nou, bedankt voor die tip. Tekentips, daar gaan we het wel over hebben. Want Leni schreef bijvoorbeeld ook al van, je moet echt naar de huisarts hierheen, want je krijgt dan antibiotica en je hebt helemaal geen zin in de ziekte van Lyme. En inderdaad, daar heb ik geen zin in.
1: Mm-hmm.
0: We moeten maar eens even uitzoeken, Rob, de komende minuten. Wat we nou het beste kunnen doen op het moment dat zo'n teek zich inderdaad heeft vastgebeten ergens.
1: Ja, ja, daar heb ik toch even de site van de RIVM op nageslagen. Die beginnen ermee dat je een teek zo snel mogelijk weg moet halen. Want hoe langer die teek in de huid zit, hoe groter de kans dat die inderdaad ziekteverwerkers overdraagt. Nou, hoe moet je dat dan gaan doen? Wat mensen vroeger vaak zeiden nog is, je moet die teek eerst verdoven voordat je hem weghaalt.
0: Alcohol erop of zo.
1: Maar dat is echt advies om dat niet te doen. Gebruik geen alcohol, jodium, olie of andere middelen voordat je de teek verwijdert. En daarna moet je aan de slag dus met een pincet. Pak hem zo dicht mogelijk bij de huidbeet. Dus bij de kop, hè, niet bij dat achterlijfje of misschien dat opgeblazen achterlijf inmiddels. Want het kan zich flink volzuigen.
0: Ja.
1: Ter grootte van een ert of zelfs iets groter kan het nog worden. Haal hem dan voorzichtig met een rechte beweging van de huid af eraf. Dat is eigenlijk wat je moet doen.
0: Ja.
1: Maar ik
0: niet draaien?
1: Zelf met niet draaien ook gewoon recht eraf trekken.
0: Oké. Okay. En dan komt de kop mee als het goed is.
1: Ja, maar het kan zijn dat een stukje van de kop in de huid achterblijft. En ik citeer dan het RIVM. Dat is ongevaarlijk. Het komt er vanzelf weer uit, net als bij een splinter.
0: Oh.
1: En daarna zegt het RIVM, ontsmet daarna nog even het beetwondje.
0: Oké. Okay. Nou,
1: mijn ervaring is ook dat het niet altijd lukt om alles eruit te halen.
0: Nee,
1: ook met zo'n tekentang, dat is zo'n plastic ding.
0: Ja.
1: En dat is toch redelijk grof, die kop. Dus dan, ik zit hier ook naar een foto te kijken bij het RIVM, waarin je eigenlijk die hele kop niet meer ziet. Zo diep heeft hij zichzelf ingegraven. Je ziet alleen zijn achterlijfje dus, maar echt zo dicht mogelijk op die huid. Misschien per ongeluk een klein stukje huid meetrekken. Dat heb ik ook wel een paar keer gedaan. Zoveel mogelijk eruit proberen te halen in ieder geval. Maar ja, de RIVM zegt als een stukje van die kop in de huid achterblijft, is dat ongevaarlijk.
0: Okay.
1: Moet je naar de huisarts? Dat is dan de vraag. Nou, ga naar de huisarts als u een van de volgende klachten heeft. Een verkleuring van de huid op de plek van de tekenbeet die groter wordt, kan tot 3 maanden na een tekenbeet verschijnen. Of als je koorts en eventueel spier- en gewrichtsprijn krijgt in de eerste weken na de tekenbeet. Dat is eigenlijk wanneer je naar de huisarts moet.
0: Oké. Okay. Nou ja, daar heb ik nog geen last van, dus ik wacht nog maar heel eventjes. Nou, maar hebben mensen thuis nog tips? Laat het vooral ook even weten. En dan gaan wij nog even verder zoeken naar alle ins en outs.
1: Ja, nog één dingetje. Oh, want na het verwijderen van die teek zie je vaak een rood vlekje van die beet.
0: Ja,
1: daar heb ik ook wel zorgen over zitten maken. Mm. Maar dat plekje, dat verdwijnt meestal na een paar dagen. En dat is niet dan meteen dat je ook de ziekte van Lyme hebt opgelopen.
0: Ja, nou, daar heb ik ook nog wel vragen over. Van hoe vaak dat dan bijvoorbeeld gebeurt. Hoe vaak, hoe groot de kans is. Zullen we er ook nog even naar gaan zoeken?
1: 2 op de 100 tekenbeten leiden tot de ziekte van Lyme. Dus die kans is niet heel groot, maar die is er natuurlijk wel. En als je het hebt en je wacht er te lang mee, dan kan het heel erg naar worden inderdaad.
0: Oké. Dan gooi ik ook nog even de tip van, eens even kijken, Nieuwlanda daarin. Die zegt, wat betreft teken schrijft ze, ik adviseer de tekenkaart. Die is erg handig bij het snel, volledig en veilig verwijderen van een teken. Hij is bij diverse organisaties online te bestellen. Het is een tekenverwijderaar in het formaat van een bankpasje.
1: Mm-hmm.
0: Dat schuif je er dan overheen. Je kunt het dus gewoon in je telefoon doen of in je telefoonhoesje of in je portemonnee.
1: Mm-hmm.
0: Bij je andere pasjes. En daar zou je dan heel handig die take mee kunnen verwijderen.
1: Oké.
0: Nou, ervaringen, andere tips.
1: Informatie op tekenradar.nl of bij het rivm.nl/tekenbeet.
0: Ja, en misschien nog bij ons. Wie weet dat er nog binnenkomt.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Zometeen 3 voor 3, 3 platen met een link. En vandaag is die link opnieuw een tophit scoren, doordat je nummer in een film of in een tv-serie zit. Daar zijn hartstikke leuke voorbeelden van. Deze, ja, die staat op zichzelf toch.
1: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time.

0: for the tie that binds, because you're mine. I want the line.
1: All right. Legendarisch toch, deze Johnny Cash, I Walk the Line.
2: 3 voor 3.
1: Ja, daar moeten we misschien ook maar eens 3 platen van achter elkaar draaien. Maar niet vandaag. 3 platen voordat het 3 uur is. 3 platen die iets met elkaar gemeen hebben. En ik heb vandaag weer een leuke link gevonden. Er zijn wat van die oudere nummers die compleet herontdekt worden door het gebruik ervan in films of tv-series. Ik hoef je deze maar te laten horen. En je bent meteen bij De Zes Vrienden in New York, bij Friends. En zo zijn er meer liedjes die een tweede leven kregen. Ik heb er 3 op een rijtje. De Rembrandts komen natuurlijk voorbij, hè? I'll Be There For You. Maar ik begin met Sophie Ellis Baxter en haar Murder on the Dance Floor. Dat was al een hit begin jaren 2000, maar het werd opnieuw een hit door het gebruik van het nummer in de film Saltburn in 2023. In de slotscène van de film loopt de hoofdpersoon werkelijk poedelnaakt door een enorm landhuis te dansen, met Murder on the Dance Floor als set.

0: Ja, dit is er ook zo eentje. Kate Bush had een wereldhit in 1985 met dit nummer Running Up That Hill. En toen kwam de hitserie Stranger Things, seizoen 4, en ontdekte de jeugd van nu Kate Bush via Netflix en TikTok. Wauw, wat een gaaf nummer, dachten ze met z'n allen. 37 jaar na het uitkomen werd dit opnieuw een nummer 1. Nou, dat is een beetje het thema van vandaag. Marcel Vermeer is er zometeen tussen 3 en 6.
1: Ja, Irene,
0: met Thuis in Gelderland. Hi. Ja. Leuk dat je er bent. Wat ga je doen? Wat heb je in de wissellijst gestopt?
1: In de wissellijst? Een hintje. Jij weet nogal veel. Het jaartal...
0: Overschat me niet.
1: 1987. Wat denk je dat vandaag op nummer 1 stond in de album top 100 in 1987? Ja, een legendarische band.
0: Dat is toch geen vraag.
1: Maar goed.
0: Daar weet ik toch antwoord niet op.
1: Weet je niet?
0: Nee, joh.
1: Ah, joh, die had je toch wel aangeschaft toen?
0: Ja?
1: Drie grote hits.
0: Waar was ik? Nee, toen was ik 25 of zo.
1: Bono?
0: Oh, U2. Zal ik je een geheimtje vertellen?
1: Nou, vertel.
0: Ik ben niet zo'n fan van U2.
1: Oh, nou, dan moet je maar niet luisteren.
0: Had ik niet. Maar er zijn heel veel wel fans van U2.
1: Ja, met 3 grote hits op het album. Dus we gaan zo direct kiezen. Dat is rond kwart over 3 is dat. En tegen 4 spelen we dat legendarische memory spelletje.
0: Oh ja, leuk.
1: Er zit een klein instinkertje in, maar ze is wel een hele leuke deze keer. Al zeg ik het zelf. Verder schuift Rob nog even aan met het laatste nieuws uit de hele wereld, zo'n beetje. En tegen 6 een echte klassieker uit de alle 1300 goed lijst. Een hele mooie, hele gevoelige om de avond in te duiken.
0: Oké, leuk. Veel plezier de komende 3 uur. En dan heb ik nog 1 plaat voordat het 3 uur is. Van de serie Friends, daar komt hij uit. 10 seizoenen, 6 vrienden in New York. Ik heb die serie denk ik bij elkaar wel 5 keer in zijn geheel gezien. Was jij ook fan?
1: Toen vond ik het leuk. Er is 1 station. Het is een Nederlands georiënteerd station. Die zendt het elke dag nog steeds uit.
0: Ja.
1: De hele dag door, Friends.
0: Ja. Oh,
1: voor de fans.
0: Als ik een slechte dag heb, krijg ik 's avonds een aflevering van Friends.
1: Ja, blijf leuk, hè?
0: Ja, precies. De laatste 3 van vandaag gaat over de Rembrandts met I Will Be There For You. Die Rembrandts die maakte een openingstune voor Friends. 45 seconden, maar het publiek werd er zo wild van. Die zeiden, we willen een heel nummer. Daar hadden de Rembrandts helemaal niet zo heel erg veel zin in. Maar ze hebben het toch gedaan. Met succes. Gewoon een heel, heel nummer. I'll Be There For You. Amazinger van hier tot Tokio. Fijne middag!

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een 3de persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Het is 3:04. Goedemiddag. Radio Gelderland, het verkeer voor je met 2 files. Eentje op de autosnelweg A12. Dat is... de A2 is het geworden, zie ik net. Het gaat net over op een andere weg. Dat is de A2, dat is Den Bosch richting Utrecht. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer, veroorzaakt door een ongeval tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. En de A27 Utrecht richting Gorkum. 3,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos.
0: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
13: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
14: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
15: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
14: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
15: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
16: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
17: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
19: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
22: Gelderland. Thuis in Gelderland.

Ja, en dan vraag je je toch af, heb je het gehoord in dit fijne liedje van de Kings? Er zat iets in verborgen. Kijk, het duurde maar 2:10. Ze hebben het namelijk half dronken ingezongen. Was het te horen? Met dat begeleid door wat bier en whisky. S'nachts om 3:30, ooit is in de jaren 60. En het werd, ja, het werd ook nog een succes. De Kings, dit is Thuis in Gelderland, Radio Gelderland. En wat lekker om weer terug te zijn. Er zaten wat jaren tussen, maar heel, heel fijn. 15 uur en 13 inmiddels. En we beginnen gelijk ook met het dagelijkse portie van de Gouden Wissellijst. Een legendarische album, ik had het er net met Irene al over. Ze vond het niet een topgroep, maar velen wel, zeker in de jaren 80. Joshua Tree, zeg je dat wat? Vandaag, 1 juni, maar dan in 1987, stond dit album op nummer 1 in het album Top 75, zoals het toen nog was. Later werd dat dan de Top 100. En 3 hele grote hits bijvoorbeeld op dat album, zoals deze. Of deze. Ja, legendarisch. Geweldig. Dankjewel, studio. Ja, ik had het zat even in een andere studio, dus we waren ook ineens weg. U2, welke vind je echt geweldig? Laat het even weten. Je kan een berichtje sturen via 06-22-22-1342 hier bij Radio Gelderland. En die ene komt dan voorbij. 06-22-22-1342. Dit is Squitty Politi.

Hij heeft echte fans van alle leeftijden. Mijn dochter was laatst bij een optreden geweest in Amsterdam bij deze zanger Alex. Alex Rowan natuurlijk. Fever Dreams, oké, okay, hem. En ze heeft even rondgekeken. Daar liepen zelfs mensen van 80 plus bij. Ja, die vonden hem gewoon geweldig. Die ging niet mee met kleinkinderen of zo. Gewoon Alex Rowan is er voor iedereen, dat blijkt me weer. Het is 10 minuten voor 4:30. Dit is Thuis in Gelderland. En dankjewel voor het massale reageren. Het stemmen voor een feilietje, dat gaat over de Gouden Wissellijst. Want vandaag, op 1 juni, maar dan in 1987... stond een beroemd album van U2 op nummer 1 in de Nationale LP Top 50. Ja, er waren wel cd'tjes, maar het heette nog gewoon de Nationale LP top 50. En het gaat om Joshua Tree, dat is een album van U2, de band uit Ierland. Dat, ja, zeg maar, dat staat symbool voor de Amerikaanse droom. Met al haar hoop en de schaduwkanten. Gezien dus door de mannen van U2. Maar waar hebben jullie dan op gestemd? Wat staat er op nummer 1? Ik had het al een beetje aan voelen komen eigenlijk. Was Where the Streets Have No Name. Of toch stiekem deze. Ja, inderdaad, deze is het geworden. Vandaag dus op nummer 1. En ook in de top 10 van de top 40. Deze plaat. Later in de zomer. With or Without You.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
6: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
7: Goedemiddag, het is bijna 3:58. Dit is Thuis in Gelderland. Vanmiddag zijn er stapelwolken, ook aardig wat zon bij een graad of 24. Het blijft verder droog en vannacht koelt het af tot ongeveer 15 graden in Gelderland. Nog wat headlines uit het nieuws. De politie heeft 2 mannen aangehouden in het onderzoek naar de explosie bij een zonnestudio in Wijchen. Dat was in december vorig jaar. Het gaat om 2 mannen van 49. En kaartjes voor de Zwarte Cross kunnen vanaf vandaag doorverkocht worden via een doorverkoopsite. En dat is eigenlijk best wel bijzonder, want het festival de Zwarte Cross is nog niet eens uitverkocht. Meer nieuws lees je op omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. En dan nog even kijken naar het verkeer. Het begint al aardig druk te worden op een zonnige maandagmiddag. Een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 3,5 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Dat is 3,7 kilometer tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. A12 Arnhem richting de Duitse grens. 1,7 kilometer door een politiecontrolepost tussen Beek en de Duitse grens. A27 Almere richting Utrecht. 6,9 kilometer richting Nieuwegein is dat. En ook nog een file richting Lexmond van 3 kilometer op diezelfde A27.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
9: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
10: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
11: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
12: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
13: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
14: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
15: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.

En ze straalt het nog steeds uit, dat volle enthousiasme van ook jaren geleden. Een jaar of 15 geleden zo'n beetje, deze Amy McDonald. Ze was eerder dit jaar in Utrecht en in Groningen voor een optreden. En daar was ik toevallig bij. Geweldig optreden. Altijd die lach van haar, dus leuk om te zien. Mr. Rock'n'Roll hoorde je van Amy. Thuis in Gelderland. Ik zit even te speuren in het nieuws. Nieuws uit de Achterhoek bijvoorbeeld. Ik weet niet of je dat hebt gelezen. Over de Groenloze Weg daar in Winterswijk. Want ondanks dat de bewoners van die weg, de Groenloze Weg, geluidshinder ondervinden van de drempels die daar zijn neergelegd, worden ze niet verlaagd. Joh, dat als je daar vlakbij woont, je wordt daar helemaal gek van. Dat geeft enorme klappen. Nou, er is wel contact geweest met de gemeente daar in Winterswijk, tussen de bewoners en de gemeente. Een eerste evaluatie, zoals het dan officieel heet. Maar er komen maar een paar kleine aanpassingen. Nou, ter hoogte van de Rondweg West komt er een optische drempel. Dat klinkt heel stoer, heel chic. Maar wat is het nou? Er komt binnenkort iemand met een emmertje verf en een kwast. En die gaat op het wegdek een drempel schilderen. En dan moeten wij dan met z'n allen intrappen van, oh, dan moeten we toch even op de rem trappen. Een optische drempel. Er komt dus helemaal geen drempel te liggen, maar eentje van verf. Ja, ik wil het al eens zien. En hoe de mensen daar reageren. Of ze erin trappen. Het heeft wel een goed doel trouwens om de veiligheid van de fietsers te vergroten daar. Dus wel goed over nagedacht daar in Winterswijk. Even terug naar de jaren 70 en Mud voor je.

0: zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Het is inmiddels ruim 2:04. Dit is Thuis in Gelderland. Veel files. 16 op dit moment. Ik noem even de langste. In de grootste provincie van Nederland. A1, dat is Amsterdam richting Apeldoorn. 5,5 kilometer langzamerijdend verkeer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. 4,5 kilometer tussen Nieuwegein Zuid en Everdingen. A12 Utrecht richting de Duitse grens. 5,5 kilometer langzamerijdend verkeer tussen Arnhem Noord en Zevenaar. Nog een wat langere file op de A27 Utrecht richting Gorkum. Die is 9 kilometer tussen Hagestein en Noorderloos. En een file op de A28 van 4 kilometer Utrecht richting Amersfoort tussen Maren en Leusden.
6: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. en niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: Thuis in Gelderland.

0: elk jaar scoort de plaat steeds beter in allerlei lijsten die wij hier uitzenden bij Radio Gelderland. Onder andere de alle 1300 goedlijst. Geweldig. Gaat ook nooit vervelen, hè? Al hoor je hem 1000 keer voorbij komen in je leven. Status quo was dat. Rock'n'roll all over the world. Ja, we waren bezig met een spelletje. Misschien zit je nu wel in de auto even vast in een van de vele files. Een stuk of 17 op dit moment. Je kan nog even meespelen. Ik laat 6 fragmenten horen. En er zit ergens een overeenkomst in. Vernoemd naar het bekende Memory-spelletje. Dus 2 dezelfde artiesten in 6 fragmenten. Maar om welke artiest gaat het? Om welke fragmenten gaat het vooral?
1: 1.

eigenlijk ook zo'n aha-moment ook. Als je het nu niet weet, en je hoort het eigenlijk wel, dat je denkt, oh ja, ik had hem wel gehoord. Het is een hè. Dat is, zal ik dat een beetje verraden? Wat is het goede antwoord? Welke artiest hoorde je twee keer voorbij komen? Stuur een appje naar Radio Gelderland. Je oplossing naar 06-2222-1342.

0: 1976, het is natuurlijk legendarisch voor je. Die man met dat sikje, Billy Ocean, hè? Ja. Ja, ja, je kent hem wel. Ik dacht het al dat je hem kende. Zou je het weten of zou je het niet weten? Eens even kijken. Goedemiddag, Radio Gelderland. Dag Ellie. Met Marcel.
1: Ja.
0: Is het een rustige maandag voor je?
1: Jazeker.
0: Ja, oh, dat is lekker. Geniet ervan. Geniet ervan. En je deed mee met het spelletje vanmiddag. Je liet 6 fragmenten horen. En er zit een dubbeling in 1 artiest. Weet je toevallig de naam van die artiest? Of zeg je van, nou, ik kies alleen maar de fragmenten. Verder weet ik het niet.
1: Ja, precies, ik weet het niet. Nee.
0: Wat zeg je?
1: Het was puur een gok.
0: Ja, het is een gok, oké. En je kiest dan voor welke fragmenten?
1: 2 en 5.
0: Oké, dus dat is dat fragmentje van I'm Gonna Make You Another You Can't Refuse. Die hele, beetje kleffe plaat, maar toch wel een hele mooie uit de jaren 70. Die kennen we waarschijnlijk wel, hè? Ja, nostalgie. En een andere is van de London Beat, 1990, nummer 1, toen in Nederland. I've Been Thinking About You. Wat zou dan het linkje kunnen zijn, denk je?
1: Ik zou het je echt niet kunnen zeggen.
0: Ja, als je nou heel logisch nadenkt, als je eens even naar die stem luistert.
1: Dan zou je nog een keer moeten laten horen.
0: Ja, nou ja, dat is een heel lang gebeurd, hè. Dat duurt anderhalve minuut. Ja. Nee, weet je wat het is? Het is gewoon dezelfde zanger. Alleen, dat verwacht je dan helemaal niet. Het is Jimmy Helms, is het.
1: Ik heb
0: dat is een nostalgie. En die andere was ook een hele grote hit. Toen zat hij bij de groep, de London Beat. Ik heb een prachtig verrassingspakket voor je, Ellie.
1: Ja, leuk.
0: Ja, ik denk, ja, het is meer dan leuk. Ik heb er al in mogen kijken. Het is een geweldig pakketje.
1: Oké.
0: Hey, dankjewel, gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Nou, dit is dan dat liedje van de London Beat, nummer 1 in 1990. Over de liefde. Prachtig. I've been

0: Het is nieuwe muziek bij Radio Gelderland van Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Dat liedje heeft 6 jaar op de planken gelegen. Er waren wat ruziedingetjes en juridische problemen. Maar inmiddels is het dus uitgebracht. Dit is Thuis in Gelderland. Aan de telefoon heb ik Rosalie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Met een prachtige achternaam. Ik heb erop gestudeerd, maar ik denk, laat ik hem nog één keer zelf uitspreken. Dat is een hele mooie, chique achternaam.
1: Apitulei.
0: Ja, ik vind het heel mooi. Hey, lekker schaatsen op een baantje in de open lucht. We zitten op 1 juni. Het is een hele mooie gedachte. Een beetje gek ook, maar dat kan wel vandaag. En dat kon de afgelopen dagen. Naast het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het is een project van jou dus. Die 4 jaar geleden afstudeerde. Ja, zeker. Aan Artes in Arnhem. Ik vind het heel gek om te zeggen, op 1 juni. Hoe ligt het ijs erbij?
1: Ja, fantastisch. Het is eerlijk gezegd de beste dag. Het ijs is echt heel goed vandaag.
0: Ja.
1: Er zijn een stuk of 30 mensen nu, kinderen aan het schaatsen. En het is super gezellig en de zon schijnt. Dus het is super.
0: Ja, wat is de reactie van die mensen trouwens als ze daar komen schaatsen?
1: Ja, met stomheid geslagen van wat is dit, wat zijn jullie aan het doen? Is dat rolschaatsen in water, denken mensen? Dit is ijs, hè?
0: Ik begrijp dat je dus alleen maar kan schaatsen op die baan als de zon schijnt. Dat maakt het nog ingewikkelder. Maar verklaar het eens even, leg het eens even uit.
1: Ja, dus als je naar het weerbericht kijkt, dan zie je dat het morgen best wel 90% regen is voorspeld. Dus ik ben bang dat we morgen dicht moeten. Want onze ijsbaan van 10 bij 20 meter, die draait volledig op zonnestroom van het dak van het Olympisch Stadion. Dus dat zijn ongeveer 1400 zonnepanelen. En op zo'n dag als deze is er gewoon waanzinnig veel zonnestroom op dek. En die zou anders het net opgaan, maar die gaat nu naar ons toe. En er is nog steeds overschot, dus er gaat nog steeds ook zonnestroom het net op.
0: Ja, kon er nog elke dag geschaatst worden? Dat was natuurlijk prachtig weer de afgelopen tijd.
1: Het was waanzinnig. Het was op een gegeven moment zo warm dat we dachten van een groter contrast kan er niet zijn. IJs in de zomer met 30 graden. Maar het is gewoon gelukt. We hebben elke dag geschaatst tot nu toe.
0: Ja, maar hoe zit dat voor de komende tijd? Want ik vind het hartstikke leuk, ik wil wel even langskomen.
1: Ja, morgen is de laatste dag, helaas. Dus dan moeten we nog even kijken wat het weer gaat doen. Als het bij gaat draaien, kunnen we open blijven. Maar ik verwacht dat er te weinig zonneopwek komt morgen. Dus dan moeten we dicht.
0: Ja, maar het is toch wel een geweldig idee, iets voor de toekomst. Want wanneer wil je er weer mee verder gaan?
1: Ja, dat is even de vraag van misschien. Eigenlijk wil ik, dit is een kunstproject, hè, dus ik wil eigenlijk dat we een soort cultuur gaan ontwikkelen rondom meebewegen met aanbod van energie, gestuurd door de seizoenen. Dus we zijn natuurlijk altijd gewend dat energie altijd maar beschikbaar is. Maar in de toekomst, als we onze energie krijgen van de zon en de wind, is dat heel dynamisch. Dus op sommige momenten is er heel veel stroom en op andere momenten niet. Dus dat is eigenlijk wat we hier oefenen van, nu kunnen we dus die overschotten vieren, want er is heel veel stroom. Maar ja, er komen ook momenten dat er gewoon heel weinig is. Dus dat is iets wat we moeten oefenen en met elkaar daarover in gesprek gaan. Van hoe werkt dat dan, zo'n energiesysteem?
0: Ja, ik denk dat jij in de toekomst heel veel gesprekken gaat hebben met allerlei mensen, leuke investeerders en zo. Dat komt helemaal goed, joh. Ja, fantastisch. Een prachtig initiatief. Ik heb jouw naam inmiddels helemaal in mijn hoofd zitten, Rosalie. Apitulei.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel, hè. Succes.
1: Yes, bedankt. Doei.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: 20 minuten van Enschede.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Het is 4:58. Goedemiddag, dit is Thuis in Gelderland. Vanmiddag zijn er stapelwolken, maar ook aardig wat zon bij een graadje of 24. Het blijft droog en vannacht koelt het af tot ongeveer 15 graden. Even kijken naar het Gelderse nieuws van dit moment. De provincie Gelderland trekt de toestemming in om de probleemwolf op de Hoge Veluwe af te schieten. De wolf kwam vorig jaar in het nieuws nadat een hardloopster werd aangevallen door die wolf en meerdere bezoekers van het park tot op hele korte afstand benaderden. Een 59-jarige Amsterdammer stak in april vorig jaar opzettelijk in een villa in Uggelen een brand aan, terwijl de bewoners daar lagen te slapen. Een maand eerder gooide hij ook al een Molotov-cocktail naar datzelfde huis. Vandaag is duidelijk geworden dat de man die dat veroorzaakte van de rechter 14 jaar cel heeft gekregen. Meer nieuws lees je op omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland-app. Even kijken naar het verkeer op dit moment. Veel files, 111 kilometer in totaal. Dit zijn de langste. De auto's helder A12, die komt zo. Eerst de A1, dus makkelijk voor het lijstje. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 7,5 kilometer langzaam rijden tussen Hoevelaken en Barneveld. A2 Utrecht richting Den Bosch. 7 kilometer langzaam rijden tussen Nieuwegein en de afrit Everdingen. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem. 4 kilometer langzaam rijden tussen Bunnik en Driebergen. En de A12 Arnhem richting Den Haag. 9 kilometer tussen Houten en de meren daar. Sterkte.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Grappige titel eigenlijk. Het is de Tipsy Song, de Bar Song van Shaboozey. Zijn wieg stond ooit eens in Nigeria. Toen ging hij heel snel weg daar. Want zijn ouders dachten, we kunnen in Amerika veel meer geld verdienen. Dat is al inmiddels een jaartje of 30 geleden. Het is 12 minuten over 4:30. Goedemiddag, dit is Radio Gelderland. En goedemiddag, Rob Heinsdijk.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je hebt gekeken naar het laatste nieuws.
1: Ja, om 12 uur vanmiddag was weer het maandelijkse test van het luchtalarm. Ook werd het NL-alert getest op de telefoons. Misschien ben je daar ook wel rot van geschrokken.
0: Nou, ik zat even op de computer. De telefoon lag naast me. Ik werd gek. Het ding ging af. Hij stond vol volume.
1: Als je het niet verwacht, dan is dat behoorlijk heftig. Ja.
0: Hij werkt in ieder geval.
1: Ja. Over 2 jaar werkt dat nog steeds, dat NL-alert, maar het luchtalarm, dat verdwijnt dan. Meerdere veiligheidsregio's die zijn het daar dan weer niet mee eens. Directeur van de veiligheidsregio Rotterdam.
2: Het eerste is van dat je telefoon na 2-3 uur uitvalt op het moment van dat er een stroomuitval is. En dan heb je geen NL-alert. Daarnaast bereikt NL-alert maar 92% van de Nederlanders. Dus een groot deel van Nederland wordt niet bereikt met een NL-alert. En daardoor heb je een systeem nodig wat naast NL-alert werkt.
1: De Rotterdamse burgemeester Schout heeft namens die veiligheidsregio's ook een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor het behoud van de sirene. Opnieuw werden gisteren meerdere hardlopers onwel tijdens hardloopwedstrijden in Utrecht, Amersfoort en ook Groningen. Zowel Amersfoort als Utrecht werd zelfs iemand gereanimeerd. Volgens de Atletiek Unie hadden de organisatoren ruim voldoende maatregelen getroffen om verantwoord om te gaan met de warmte, maar had niet iedere deelnemer zich goed genoeg voorbereid door onder meer tempo, kleding en drinkmomenten aan te passen aan het weer. En de NOS stelt vandaag de vraag of hardloopevenementen niet buiten de warme maanden gehouden moeten worden. Maar organisaties van hardloopevenementen vinden van niet. Ze willen jaar rond een mooie hardloopkalender aanbieden, zoals ze dan zeggen. En dan nog dit. Ja, de Highway to Hell, AC/DC zong erover. Die Highway to Hell die blijkt echt te bestaan. Tenminste, er is een buslijn met die naam. Het is een lijn in Polen die nu is overgenomen door Flixbus. Het is de lijn tussen Krakau en, jawel, het plaatsje Hell. Die route die werd eerder gereden door een andere aanbieder. Die had de lijn toepasselijk het nummer 666 gegeven, het getal van de duivel. Maar had na veel kritiek van religieuze groeperingen het veranderd in lijn 669. Nou, Flixbus neemt de route over. Het wordt weer lijn 666. Een woordvoerder van de busmaatschappij noemt het ideaal als de naam van de buslijn iets zegt over de bestemming. Lijkt overigens geen afschrikwekkende plek. Het is een populaire badplaats op een schiereiland. Vakantiegangers komen daar vooral voor zandstranden, historische architectuur en een zeehondenopvang. En ik heb even de temperatuur opgezocht in Hel. Het is daar nu 14 graden.
0: Oh, lekker toch, als je een beetje van de frisse wind houdt. Ik vind het echt een GLD-alert. Moeten we vaker draaien, die plaat?
1: Ja,
0: toch lekker. Niet, hè? Zo rustgevende ballad. Nee, denk het niet, hè? Dat gaan we niet doen. Hey Rob, dankjewel, hè? Het is 4:15. Dit is Billy Idol. Weet je nog, jaren 80? Met dat hele witte haar. Hij zong toen Eyes Without a Face.

0: Ik kan me nog herinneren, voor 40 gulden had je zijn album te pakken. Daar kon je heel blij mee zijn natuurlijk. Zijn grote hit was natuurlijk deze ook. En Billy Idol, Eyes Without a Face. In de jaren 80. Hey, goedemiddag, Berend.
1: Een hele goede middag.
0: Van Beerplaza, heb je die bewust meegemaakt, die jaren 80?
1: Nee, dat is ver voor mijn tijd.
0: We gaan geen platen en jaartallen raden, hoor. Dat doen we niet. Hey, het is best wel een lekkere dag om vrij te zijn. Om buiten te zijn, maar ook aan de slag te zijn. Niet al te heet.
1: Precies. Het is best prima buitenweer inderdaad. Temperaturen zo rond de 23 graden vanmiddag en... Ja, wel flink wat bewolking hier en daar, maar ook de zon hebben we ze nu dan echt wel even gezien. Dus het is een prima dag om buiten te spenderen, maar ook om iets lekker gewoon te doen.
0: Ja. Ja, en het blijft droog, dat heb ik begrepen, ook de komende uren, de komende dagen zelfs. Of krijgen we heel wat gespetter?
1: Nee, we staan wel aan de vooravond van een toch wel een grote weersverandering. Want op dit moment is het nog droog, ook vanavond blijft het nog droog. De bewolking gaat wel iets verder toenemen. En vannacht gaat het afkoelen naar een graad of 15 op de meeste plekken. Morgen, dan staat een wisselvallige dag op het programma. In de ochtend kunnen we al met enkele lokale buien te maken krijgen. Die stellen nog niet heel veel voor. Aan het einde van de ochtend, dan is het juist een tijdje droog. Kan de temperatuur nog oplopen naar lokaal 23, misschien wel 24 graden. En dan in de loop van de middag zien we dan nieuwe buien vanuit het zuidwesten over de provincie trekken. En dat kunnen echt wel stevige exemplaren zijn met kans op windstoten. Flink wat bliksemontlading, misschien ook wat hagelstenen. En dus ook veel regen in een korte tijd. Dus morgenmiddag zijn er toch echt wel stevige exemplaren waar je rekening mee moet houden.
0: Dus ik zou niet met de fiets aan het werk gaan of ouderwets regenpak meenemen?
1: Ja, dat is zeker geen slecht idee. Nee, want ik verwacht eigenlijk tussen een uur of twee en zo'n 7 uur de meest stevige exemplaren in Gelderland. Dus voor degene die naar het werk weer naar huis moeten, is een poncho zeker aan te raden.
0: En kun je nog even aangeven in de grootste provincie van Nederland waar het dan meer gaat spetteren? Of is dat lastig, 24 uur van tevoren?
1: Nou ja, het is lastig omdat het echt wel om lokale buien gaat. Maar zoals het er nu naar uitziet, lijkt het een beetje een buienlijn te gaan zijn die vanuit het noordwesten precies richting het zuidoosten over het land zich uitstrekt. Dus ik denk eigenlijk dat overal in Gelderland wel rekening mee moet houden dat het eventjes flink tekeer kan gaan, dus in de loop van morgenmiddag.
0: Oké. Nou, we zijn er wel bijgepraat. Dankjewel, Berend.
1: Doei.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
3: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Het is feest bij Winterstegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileum.

0: Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Jeroen. En dan nog even kijken naar het verkeer. In totaal 25 files. Het gaat over bijna 170 kilometer. Dit zijn de langste, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bijna 5 kilometer langzaam rijden tussen Nieuwegein en de afrit Everdingen. Een file op de A12 Utrecht richting Arnhem. 5 kilometer tussen Bunnik en Maren. Dan 6 kilometer op de A12 Utrecht richting Arnhem. Veenendaal West richting Oosterbeek, daar een file. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. 11 kilometer stilstaan. Dat komt door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht tussen Bunnik en de Meren. Een zeer lange file op de A27 Utrecht richting Gorkum. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat is tussen knooppunt Rijnsweerd en Amersfoort. En nog een lange op de A28 Utrecht richting Zwolle. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor en wandelcollectie van Midden-Nederland.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op TravelEssence.nl.
12: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Thuis in Gelderland.

0: inmiddels ook al 30 jaar oud, dit liedje. Agda en de Munnik, het regent zonnestralen. Dat geldt wel voor vanmiddag, min of meer, met wat stapelbewolking. Maar morgen gaat het echt spetteren. Morgen tussen 2 en een uurtje of 5 moet je echt even oppassen. Ik zou niet zomaar met de fiets overal naartoe gaan. Dat is pittig morgen. Maar goed, het is een dagje verder. Nu de dag van vandaag. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het nieuws van de afgelopen uren.
1: Ja, uit Gelderland. Een Amsterdammer die brand stichtte bij een villa in Uggelen, terwijl de bewoners en hun kinderen lagen te slapen, moet 14 jaar de cel in. Volgens de rechtbank ging het om een poging tot moord. Een maand eerder had hij ook al een brandende molotovcocktail naar het huis gegooid. Bij die tweede brandstichting brandde het huis volledig af. Een van de bewoners liep ook ernstige brandwonden op. Waarom de man brand stichtte bij de woning in Uggelen is niet duidelijk geworden. De wolf die vorig jaar op de Hoge Veluwe een hardloopster aanviel, kan weer rustig ademhalen. De provincie had eerder toestemming gegeven om dat dier af te schieten, maar heeft die toestemming nu weer ingetrokken. Het gebeurt na een eerdere schorsing door de rechter en een oordeel van een commissie van de provincie dat er aanpassingen nodig zijn aan die toestemming. Dat er volgens de provincie binnenkort nieuwe landelijke regelgeving komt, wacht de provincie nog even af. De provincie zegt zich wel voor te bereiden om bij een eventueel nieuw incident met die wolf snel een nieuwe vergunning te kunnen afgeven. En straatkunstenares Rosalie de Graaf uit Doesburg heeft in Dallas in Amerika een muurschildering gemaakt van 45 bij 75 meter. Deed ze in opdracht voor het WK. Er zijn voetballende kinderen op te zien uit allerlei landen die aan dat WK meedoen. Met een team van 6 man was ze er 2 weken mee bezig, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Het is haar belangrijkste project tot nu toe, zegt ze.
2: Ja, elke keer denk ik van het kan niet groter. Ik had vorig jaar een project van een jaar, Kasteel Bommelwereld in Groenlo, een heel pretpark. En elke keer denk ik van het kan niet groter en groter, maar er komen toch weer allemaal dingen op je pad. Dus dit was al, ja, dit is wel echt de top van mijn carrière nu. Het begin van mijn doorbraak in Amerika, hoop ik.
1: Ja, Rosalie is nu gewoon weer terug in Nederland voor een project in Tolkamer. Ze maakt daar op de Kademuur aan de Europakade een muurschildering. Thema daarvan is water, scheepvaart en de geschiedenis van die plek. Mooie dingen die ze maakt, ook te zien op onze website.
0: Ja, hoe groot is dan die Kademuur? Is dat net zo groot als dat andere
1: is
0: project?
1: Iets kleiner dan kleiner. Dat project. Dat kon ze uit haar vliegtuig zien, zei ze toen ze vertrok uit Dallas. Maar dit is ook een forse muur, dus dat ben benieuwd.
0: Ja, prachtige uitdaging.

0: Het was een gouden setje in 1987. Waarbij de zangeres gemakkelijk de moeder had kunnen zijn van de zanger. Er zat namelijk een aardige generatie kloofje tussen. George Michael en de Queen of Soul, Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. Dit is Thuis in Gelderland. Goedemiddag, 17:24. Nog een paar dagen en dan beklimmen honderden mensen weer de Alpe d'Huez om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. De 63-jarige Peter Druif uit Voorthuizen doet dat ook dit jaar. Niet op de fiets, zoals de meeste mensen, maar op klompen. Voor hem zijn het gewone schoenen, zegt hij. Maar ja, dan van hout.
1: Zie, dit zijn de klompen waar ik mee de Alpe d'Huez heb gelopen. Ik heb ze mooi opgeschilderd en de logo's erop, de teamnaam erop. En we denken aan jullie tijdens de beklimming heb ik erop gezet. Ja, het is echt, ik ben er klaar voor en we gaan het doen.
2: Dit is Peter Druif uit Voorthuizen. En Peter reist samen met zijn vrouw Ria af naar Frankrijk om voor het goede doel de Alpe d'Huez te beklimmen. En dat doet hij niet zomaar, maar op houten klompen.
1: Eigenlijk loop ik altijd op houten klompen thuis. En als ik wegga, dan zegt mijn vrouw van ja, nu mag je echt geen houten klompen aan, nu moet je schoenen aan. Anders heb ik eigenlijk altijd houten klompen aan.
2: Door verschillende acties haalden Peter en Ria bijna 25.000 euro op voor het KWF. Een van de inzamelingsacties was een sponsorloop op de scholen waar Peter conciërge is.
1: Er was een jongetje die kwam met zijn tong op zijn schoenen, kwam die over de finish heen. En het eerste wat hij kwam doen, zegt hij, meester Peter, zegt hij, ik heb voor mijn opa gelopen hoor. Maar het geld is voor jou. Als je zulke soort dingen hoort, dan breek je en dan smelt je weg. Onze vier ouders zijn allemaal kanker gehad. Ze zijn er niet allemaal aan overleden. Maar dat is wel voor ons ook een motivatie om dit soort te gaan doen. We hebben in september hebben we ons opgegeven, oktober in die buurt. En vanaf die tijd hebben we al 9 mensen bij ons in de familie en kennissenkring. Buren die te maken hebben met kanker, waarvan er al 3 zijn overleden. We nemen wel die mensen mee, zeg maar, in onze gedachten die berg op.
3: Gaat u ook reserveklompen meenemen?
1: Nou, daar heb ik niet over nagedacht, maar ik denk van niet. Want ik heb nog nooit geen klomp gehad die gesneuveld is. En ik ga ervan uit dat deze het ook niet doen. Dus nee, die houden dat best die 14 kilometer vol en dat komt goed.
0: Ja, alle respect voor Peter Druif uit Voorthuizen. Op klompen gaat hij het doen. Komende donderdag begint de Alpe d'Huez weer. En de actie is dan ook live te volgen op TV Gelderland.

0: zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Het is feest bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
6: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
7: Mijnleesbril.nl.
8: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
9: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
10: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
9: Voor HML-bedding bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
11: Het beste advies voor uw woonkamer, keuken of slaapkamer? Kijk op helminkwonen.nl.
12: Het is 5:55, dit is Thuis in Gelderland. De komende uren zijn er stapelwolken met nog aardig wat zon. Ook in de avond bij maximaal 21 graden. Ja, het blijft nog lang warm, heerlijk. Het blijft droog en vannacht koelt het af tot 15 graden. Nog even kijken naar het nieuws uit Gelderland. Een 46-jarige vrouw uit de Bommelerwaard is veroordeeld tot 120 uur taakstraf voor het mishandelen van haar 2 kinderen. De rechtbank in Arnhem sprak haar vrij van psychische mishandeling. 2 auto's zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de N330 bij Halle. Een van de auto's kwam door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht. Daarna botste de auto tegen het andere voertuig. Een witte bus belandde in de sloot omdat de bestuurder moest uitwijken. Meer nieuws lees je op omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. En dan nog even kijken naar het verkeer. Behoorlijk druk voor een maandagse spits. Even vertellen, het zijn er 23. 23 files, het gaat over 140 kilometer. En dit zijn de langste. De A1 Hengelo richting Apeldoorn, 3,5 kilometer tussen Badmen en Twello. Dan een file op de A12 Utrecht richting Arnhem. 15 kilometer langzaamrijdend verkeer tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. A12 Arnhem richting Den Haag, maar dan 17 kilometer tussen Bunnik en Woerden. Die zal allemaal vaststaan. 17 kilometer onderweg naar de warme hap. Dan nog een file op de A27 Utrecht richting Gorkum. 7 kilometer tussen Lunette en Hagestein. En eentje op de A27 Utrecht richting Gorkum. Ietsje verderop 8 kilometer tussen Hagestein en Noorderloos.
13: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10:00 avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
2: Vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Odido. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Ja, de eeuw was nog heel pril. Net geboren, 2 maandjes oud. En toen kwamen we uit deze plaat. Molleco en Sing It Back. Het is 6:13. Dit is Radio Gelderland. En dit is Rob. Rob voor het laatste nieuws.
1: Ja, we beginnen in Gelderland. Het boek We waren toch mijn ouders over een grote zedenzaak in Apeldoorn mag komende donderdag toch worden uitgebracht. Er was een publicatieverbod geëist, maar de rechter in Arnhem heeft dat afgewezen. 3 slachtoffers die probeerden met een kort geding te voorkomen dat hun zus dat boek over haar leven zou uitbrengen. Hun vader werd in december vorig jaar veroordeeld tot 16 jaar cel voor het ruim 20 jaar lang seksueel misbruiken en ook mishandelen van zijn 4 dochters. De moeder kreeg 10 maanden cel opgelegd. In hun zaken volgt nog wel een hoger beroep. Het kabinet houdt vast aan het besluit om rapper J niet de toegang tot het land te weigeren. Het laat het ministerie van Asiel en Migratie weten. Gebeurt in reactie op het besluit van het Centraal Joods Overleg om daarover naar de rechter te stappen. Die organisatie eist een inreisverbod voor de artiest, die ook bekend is als Kanye West, omdat hij zich stelselmatig antisemitisch zou uitlaten. Hij treedt zaterdag al op en volgende week maandag ook in Gelredome in Arnhem. En bakken in de zon, dat is weer populair bij jongeren. Daarover bericht RTL. Die zegt ook dat dermatologen zich er zorgen over maken. Bruin worden, het wordt weer gezien als schoonheidsideaal. Influencers zeggen dat ze liever nu een lekker kleurtje hebben en later wel zien wat de gevolgen zijn. Deze jongeren maken zich er ook niet zo druk over.
2: Een kleurtje is altijd wel lekker. Ziet er toch wat gezonder uit of zo.
3: Let je ook op de UV-index, dus de kracht van de zon?
2: Ja, ik kijk er wel naar, maar meer van hoe snel word ik bruin.
1: Ja, dermatologen waarschuwen ook voor snellere veroudering van de huid. En natuurlijk het grote gevaar van huidkanker.
0: Maar er is ook een zonnebrandcrème met een kleurtje, een bruin kleurtje. Als je dat op je snuit smeert, niemand ziet het, dat je niet in de zon hebt gelegen en je bent binnen een dag bruin.
1: Geen Trumpiaanse toestand.
0: Nee, dat is oranje, dat wil je niet. Nee, normaal bruin, gewoon bij de drogist, even vragen. Niks in de hand, hoef je niet te liggen bakken. Dus ideaal, toch?
1: Ja, dat klinkt dan beter. Als je liever een beetje bruin wordt, dan lijkt dat een goede methode.
0: Ja, oké, dat was hij.
1: Dat was hem.
0: Fijne avond.

move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: Jaap, begeleid door de hele duidelijke emoties uit zijn jeugd. Het is Andrew Gold en Lonely Boy. Goedemiddag, dit is Thuis in Gelderland. En dit is tijd voor dat ene liedje, de allerlaatste. En dat is er niet zomaar eentje, het is een monument. Ik zal hem zo direct ook even gaan inlijsten. Het gaat om een dame. Maar altijd een vrolijke grijns. Je moet maar eens even checken bij Google of zo, haar foto's opzoeken. Ik zie er bijna altijd met een grote grijns. Je kent er van dat hele vrolijke liedje Girls Just Wanna Have Fun. Ja, je weet al van wie ik het heb. Het is Cyndi Lauper. Maar het gaat in dit geval om een heel gevoelig liedje. Zeer kwetsbaar. Een kwetsbaar liefdesliedje. Het gaat over er zijn voor iemand. Dus dat je denkt, wacht, die moet ik even bellen. Of daar ga ik even naartoe. Daar ga ik even mee zitten kijken. Want die heeft dat nodig. Dat soort teksten, dat hoort bij deze plaat. Alleen, ze heeft het zelf geschreven. Dat is het mooie eraan. Toen dacht ze, ik moet nog een titel hebben. Maar daar kom ik maar niet op. Toen heeft ze de omroepgids gepakt. Dus in Nederland zou je dan de Troskompas pakken. Of de Varagids. En dan ga je erin bladeren. Wat kom je dan tegen? Nou, bijvoorbeeld de naam van een film. En dat heeft zij ook gedaan. De naam van die film was Time After Time. Dat zag ze in de omroepgids staan. En toen dacht ze, bingo, dat wordt hem. Daar is mijn liedje. Uit 1983. De laatste in Thuis in Gelderland voor deze maandag. Cyndi Lauper. Fijne avond.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
8: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land.

0: komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is feest bij Wentustegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Summer sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: mee met Frank, Esther en Linda en stap in het busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.
1: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

helemaal nationaal. Op Radio Gelderland.

vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
2: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de

0: strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
1: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
0: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
4: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
3: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Snap. Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging en mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: goed.
1: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Gelderland.
1: Elf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Israëlische leger niet verder oprukt naar de Libanese hoofdstad Beirut. Hij heeft daarover contact gehad met premier Netanyahu. Die zei eerder vandaag juist dat hij opdracht had gegeven voor nieuwe aanvallen op voorsteden van Beirut, maar daar komt hij dus van terug. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Iraanse staatsmedia melden vandaag dat Iran het bestand met de VS wil beëindigen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Relschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet de noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden 50 tot 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw, die vlakbij hem stond, weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is vanavond een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er was veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Tegen 2 mannen van 33 uit Den Bosch is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het seksueel misbruiken van hun pleegkinderen. Ze hebben volgens justitie ook expliciete beelden van hen gemaakt en verspreid. Het OM zegt dat de 2 pleegouder zijn geworden om hun seksuele fantasieën te bevredigen. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het besluit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. In Toronto in Canada heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van $3,5 miljoen. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. 2 mannen zitten vast. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
5: Het hoeft niet in.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Het zeewater wordt steeds warmer. En daarmee krijgen we binnenkort een nieuwe gast in de Noordzee. De octopus. Extreem intelligente dieren die zelfs puzzels kunnen oplossen. U herinnert zich ongetwijfeld octopus Paul, die tijdens het WK voetbal in 2010 de winnaar van 8 wedstrijden juist wist te voorspellen. Inclusief de finale. Maar zijn Japanse opvolger Rabiot haalde het WK in 2018 de eindstreep niet. Hij voorspelde de eerste 3 wedstrijden van Japan weliswaar correct, maar ruimschoots voor de finale was hij zelf al in de sushi verdwenen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Morgen is het 80 jaar geleden dat Italië per referendum bepaalde dat het land een republiek moest worden en geen monarchie. Het vorstenhuis kon daarmee zijn biezen pakken. Hoe staat het 80 jaar later met dat huis van Savoye? Ze was de derde vrouw van Rembrandt, Hendrikje Stoffels. Morgen verschijnt Lichtval, een roman over Hendrikje, geschreven door oud-SP-Kamerlid Maarten Heijink. Hij komt straks over haar vertellen. En wat moeten we nou denken van de beelden uit dat AZC in Zeist, waarop politieagenten geweld gebruiken tegen een zwangere vrouw? Ik vraag het zo dadelijk aan politiewetenschapper Jaap Timmer. En om 11:55 buigen we ons over de wijnvoorkeuren van Jozef Stalin. Maar eerst het nieuws van
1: maandag 1 juni.
2: We moeten het hebben over
3: hardlopen in de volle zon.
2: Want dat is niet zonder gevaar, zo bleek gisteren. Bij hardloopevenementen raakten 10 mensen onwel, waaronder deze man.
4: Voelde me een beetje wazig worden in mijn hoofd. En rond 16 kilometer zat ik ineens aan de grond.
2: In het ergste geval kunnen lopers zelfs een hitteberoerte krijgen.
5: De organen kunnen uitvallen, je kan in coma raken en je kan er zelfs door komen te overlijden.
2: In Os nemen ze daarom maatregelen.
6: Wij gaan de marathonafstand verplaatsen van juni naar december.
2: Maar in bijvoorbeeld Groningen leggen ze de verantwoordelijkheid bij de lopers zelf.
7: Ja, het is warm, je kunt je er tegen wapenen, je kunt je daar op trainen. Ik denk dat dat zeker verantwoord is om in dit tijdstip van het jaar een marathon of een halve marathon te lopen.
2: Meerdere veiligheidsrisico's slaan alarm. Ze willen dat dit niet stopt. Het luchtalarm. En dat moet verdwijnen nu veel mensen een NL-alert krijgen op hun telefoon. Maar dan mag je batterij natuurlijk niet leeg zijn.
8: Het eerste is van dat je telefoon na 2-3 uur uitvalt op het moment van dat er een stroomuitval is. En dan heb je geen NL-alert meer.
2: Bovendien bereik je met zo'n NL-alert maar 92% van de mensen.
8: Daardoor heb je een systeem nodig wat naast NL-alert werkt.
2: Een bijzondere situatie op Belgische stranden.
9: Haaienalarm aan onze kust.
2: De laatste dagen zijn daar meer dan 80 haaien aangespoeld.
10: Grote, kleine, zaten er tussen die daar redelijk zwaar waren.
2: De dieren zijn vermoedelijk gedumpt door vissers.
11: Vissers vangen namelijk ook haaien en roggen in hun net. En dan gooien ze die terug overboord. Soms levend, soms dood. In dit geval waarschijnlijk al dood.
2: Gelukkig zijn de aangespoelde haaien niet gevaarlijk.
11: Nu, ik ga niet zeggen dat je je vinger er moet insteken. Want ja, ze hebben wel tanden, dus ze kunnen wel bijten. Maar je gaat hier geen ledematen verliezen. Want het gaat hier ook geen bloedbad worden aan de kust.
2: Maar ze veroorzaken wel stank, weet ook deze man die de dieren moet opruimen.
10: Dat ruikt een klein beetje. Dat is waar niet de aangename geur.
12: Een klein beetje, zeg je.
10: Ja.
2: Tot slot naar de Haarlemse Oranjestraat. Die is altijd uitbundig versierd tijdens EK's en WK's. Maar dit jaar hangt er vrij weinig oranje.
13: Een oranje onderbroek, maar verder niet. Nee.
2: En hoe komt dat?
14: Er komen steeds meer SP'ers hier te wonen.
2: Wat zegt u?
14: SP'ers.
2: Maar volgens deze vrouw speelt er iets heel anders.
15: Trouwens, heel veel mensen met deze tijd kijken niet naar tv, is veel te warm.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Sommigen vinden het leuk, sommigen denk ik niet.
2: De krant van morgen, Jeroen van Kan.
16: De beruchte pornosite motherless.com werd vorige maand offline gehaald door het Openbaar Ministerie. Die draait op de server van een Nederlands bedrijf. De reden om de website af te sluiten: de grote hoeveelheid met AI-gemaakte kinderporno die erop stond. Het gaat om behoorlijk expliciete beelden, schrijft de NRC. Ook met behulp van kunstmatige intelligentie maken van kinderporno is overigens illegaal.
2: De site is nu weer online en had kinderpornovrij moeten zijn. Maar de krant ontdekte dat het bepaald niet het geval is. Ondanks dat het OM de site continu in de gaten houdt, lukt het dus niet om te voorkomen dat AI kinderporno wordt verspreid.
16: En het heeft alles te maken met de wetgeving zoals die nu is. Die werkt niet, vindt ook justitieminister Van Weel. NRC vroeg hem of de site offline halen zou helpen, en hij antwoordde toen met: mijn voorspelling is niet.
2: Het AD schrijft over een nieuwe wet die ertoe leidt dat bedrijven die hun personeel te weinig loon betalen straks harder worden aangepakt. Vooral arbeidsmigranten worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet.
16: Achterstallig salaris opeisen is lastig, omdat het bedrijf bijvoorbeeld niet heeft bijgehouden hoeveel uren iemand heeft gewerkt. Daardoor is niet meer te bewijzen of iemand te weinig betaald heeft gekregen.
2: En zonder bewijs is nabetaling onmogelijk, maar dat gaat veranderen. Een bedrijf moet straks bewijzen dat iemand voldoende loon heeft ontvangen. Kan een bedrijf dat niet, dan moet achterstallig loon alsnog worden uitbetaald.
16: Je zou het potje van Pieter kunnen noemen. Het geld dat het vorige kabinet apart zette voor goed bestuur. NRC maakte daar een stokpaardje van en dus werd 10 miljoen euro opzij gezet. De Telegraaf schrijft dat die bedoeld waren voor de versterking van de kennis- en onderzoeksfunctie van de Tweede Kamer.
2: Maar inmiddels is NRC verdwenen en zit er een nieuw kabinet. En wat te doen met het potje van Pieter? Een meerderheid van de partijen in de Kamer weet wel een goede bestemming: het versterken van hun eigen partij. Alleen Ja 21 is kritisch. Partijleider Eertmans vindt dat het geld naar binnenlandse zaken moet. Partijen nemen er anders toch alleen maar extra voorlichters mee aan.
16: En in de Volkskrant staat een verhaal over de Nederlandse politieacademie. Die loopt voorop in het gebruik van extended reality. Je krijgt een les met een VR-bril op en wordt dan blootgesteld aan levensechte situaties. Super grappig om te zien hoe je hersenen erin trappen, zegt een van de instructeurs tegen de krant.
2: De verslaggever volgt eerstejaarsstudenten die de lessenreeks eenvoudige misdrijven volgen. Ze hebben nog geen bevoegdheden, zegt een docent, maar met VR geven we ze toch die praktijkbeleving mee die levensecht overkomt.
16: Ja, er zijn ook nog modules opsporing, explosieven en veiligheid, arrestantenzorg, huiselijk geweld of eerste hulp door politie. De echte liefhebber kan virtueel meevliegen met de Zulu, dat is de politiehelikopter, en met een nepvuurwapen de virtuele schietbaan op. Dus kom, je begrijpt wat ik ga doen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: House Martins, Happy Hour. Beelden uit een asielzoekerscentrum in Zeist maken veel los. Het incident waarbij een politieagent geweld gebruikt tegen een zwangere vrouw vond 2 weken geleden plaats, maar de video gaat nu pas viraal en ook de internationale pers schrijft erover. Jaap Timmer is al 30 jaar politiewetenschapper. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat riepen die beelden bij u op?
1: Ja, als je niet weet waar het over gaat, ziet het er natuurlijk raar uit. Een vrouw die zo door de gang wordt geslingerd en naar de grond gaat.
0: Ja, en u ging natuurlijk ook denken, waar kijk ik nu naar?
1: Ja, uiteraard.
0: En had u daar een idee van?
1: Nou, kijk, het was een heel kort filmpje dat je zag. En mijn idee is dan meteen, we zien de rest niet. Iedereen zal wel gaan oordelen, dat gebeurt dus ook.
0: Ja.
1: Maar ja, we weten eigenlijk niet waar we naar kijken. Dus er behoort een uitleg en een context bij.
0: Ja. De politie gaf wel direct een reactie, maar die leidde tot allerlei bedreigingen.
1: Ja, dat komt wel vaker voor de laatste tijd. Ik weet overigens niet wat de reactie precies was van de politie. Zo diep ben ik er niet ingedoken. Maar ik heb wel gehoord vanavond dat er wat meer toelichting is gekomen. En die maakt de context en het gebeuren toch iets meer begrijpelijk.
0: De politie onderzoekt het incident en heeft in een verklaring erover dat het een dynamische situatie was met bedreiging. Mm-hmm. Waarbij er ook een mes in het spel zou zijn. Is een agent in zo'n situatie bevoegd om geweld in te zetten?
1: Ja, kijk, de politie is bevoegd om geweld te gebruiken om de taak uit te voeren, de politietaak. En die behelst het handhaven en herstellen van recht en orde.
0: Mm-hmm.
1: En het is natuurlijk wel even zo dat in een AZC normaal gesproken geen politie aanwezig is. Die is er dus bijgeroepen omdat er kennelijk een gevaarlijke situatie was.
0: Plus een politiehond.
1: Plus een politiehond dus. Die politiemensen die daar als eerste ter plaatse zijn gekomen, die zijn hoogstwaarschijnlijk niet meteen met de hond daar ter plaatse gekomen. Die hebben vermoedelijk de hondengeleider moet ik zeggen, en de hond erbij gehaald, geroepen, omdat er toch een complexe en misschien wat meer gevaarlijke situatie was. Nou, als ik hoor dat er een mes was, dan begin je daar alweer wat meer beelden en context bij te krijgen. En ik begreep dat het de bedoeling was dat die dame die dus daar op de grond viel,
0: uh-huh,
1: in veiligheid moest worden gebracht. En dat zij of niet begreep of niet gehoorzaamde wat de bedoeling van die agenten was. En dat daarom deze ingreep was. Ja, dat maakt het alweer iets begrijpelijker. Waarbij ik dan nu lees dat de agent niet wist dat die dame zwanger was.
0: Uh-huh.
1: En dan misschien wel anders zou hebben gehandeld. Ja, dat snap ik ook.
0: Ja. En hoe wordt dan getoetst of de inzet van geweld juist was?
1: Nou kijk, nogmaals, de politie is bevoegd om geweld te gebruiken in de uitoefening van de taak.
0: Uh-huh.
1: En er is een heel aantal voorwaarden bij. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het geweld proportioneel moet zijn. Dus in balans zijn met, nou, ofwel als het bij een aanhouding is, gepleegde feit, of met de omstandigheden. En dat kunnen dus ook gevaarlijke omstandigheden zijn. En dat moet subsidiair zijn, dat is een moeilijk woord voor dat je het minst indringende middel gebruikt om je doel te bereiken.
0: Uh-huh.
1: Nou, waarschijnlijk, dat zo begrijp ik uit de toelichting van de politie, is er eerst geprobeerd om te praten met die dame. En als het dan niet lukt en de situatie niet veiliger wordt, of misschien zelfs wel gevaarlijker wordt, ja, dan moet je iets. En dat kan dus dan ook geweld zijn.
0: Wat kunnen de gevolgen zijn voor de betrokken agent als wordt vastgesteld dat er sprake was van disproportioneel geweld?
1: Ja, nou, misschien is het goed om eerst nog even te zeggen, wat gebeurt er nu? Hè? Die agent die heeft geweld gebruikt, die meldt dat.
0: Ja.
1: Dan wordt dat intern geregistreerd. Als er letsel bij is komen kijken, dan wordt het een uitgebreidere registratie. En gaat de beoordeling plaatsvinden via een commissie, een interne commissie met deskundigen, maar wel voornamelijk vanuit de politie, die dan de politieleiding adviseert in de beoordeling van deze zaak. En dat gaat dus om de beoordeling van, is hier juist gehandeld? Is dit professioneel afgewikkeld?
0: Uh-huh.
1: En het is nog niet een disciplinair onderzoek of zo. Dat zou kunnen volgen,
0: uh-huh,
1: een disciplinair onderzoek. Dan is er weer een apart team dat onderzoekt. En dan zou, als daaruit voortvloeit het oordeel dat dit geheel of gedeeltelijk niet in orde is geweest, dan zou eventueel die agent daar een disciplinaire straf voor kunnen krijgen. Ja, die varieert van een schriftelijke berisping, dus in wezen een aantekening in je personeelsdossier, tot zelfs strafontslag Maar goed, dan moet het wel heel bond eraan toe zijn gegaan. Een andere optie is nog dat de mensen die hierbij betrokken zijn, dus het slachtoffer bijvoorbeeld, aangifte doet. En dat er dan een onderzoek volgt van het Openbaar Ministerie. Maar goed, zover zijn we natuurlijk nog lang niet. Het zit eerst nog in die interne fase.
0: De beeldvorming ten aanzien van geweld door de politie wordt natuurlijk behoorlijk gekleurd door beelden op sociale media. Hè? Maar wat zeggen de cijfers in werkelijkheid?
1: Nou ja, die zeggen dat er iets van 1,5 à 2 miljoen incidenten zijn in de Nederlandse samenleving per jaar, waar de politie een interventie pleegt. En in zeg 25.000 van die gevallen komt daar enige vorm van politiegeweld aan te pas. Dat kan dus zijn van een raakklap met de vlakke hand tot aan eventueel schoten. Mm-hmm. En van alles wat ertussen zit, van pepperspray en taser en politiehond, et cetera. Dat is dus percentueel gezien niet zo enorm. En daar nog binnen heb je iets van 130.000 aanhoudingen per jaar. En de meeste van die incidenten waar dus een interventie met geweld wordt gepleegd zijn aanhoudingen. Ja, dan is dus van die 130.000 aanhoudingen is iets van 25.000 gebeurt dat met enige vorm van politiegeweld.
0: Later deze maand komt u met een boek over politiegeweld. Ja. Is er sprake van toename van geweld als je de afgelopen 20, 30 jaar bekijkt?
1: Nee, over zo lange tijd is het zeker geen toename van politiegeweld. Maar,
0: over kortere tijd wel?
1: Ja, nou, dat is de omdat er een beter systeem is van melden en registreren en beoordelen en analyseren, zien we dat de cijfers wat oplopen. Als je daar heel goed naar kijkt, zie je niet echt een enorme trend opwaarts wat betreft geweldgebruik tegen personen. Uh-huh. Maar wat nu vooral beter wordt, zichtbaar wordt, doordat het beter gemeld en geregistreerd wordt, is geweld tegen zaken. En dat zijn ramen, deuren en dieren.
0: Ja. Of wordt er gewoon meer vastgelegd, meer geregistreerd?
1: Nou ja, het registratiesysteem is vele malen beter dan zeg 10 jaar geleden. En dat nodigt agenten dus ook uit om vlot en accuraat het gebruikte geweld te melden. Dat wordt nu ook beter vastgelegd, dus we weten gewoon meer. En dat is eigenlijk vooral winst van het nieuwe systeem. En in dat boekje dat binnenkort uitkomt van de Politieacademie en mij samen, daar geven we, dat is op verzoek van de politie, ook betere duiding en analyse van wat gebeurt er nu eigenlijk en hoe ontwikkelt zich dat.
0: Ja. En het is nu wachten op de uitkomst van het onderzoek, hè? Maakt het dan toch nog uit dat er ook internationaal ophef over is? Heeft dat nog invloed op de snelheid van het proces?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat de politieleiding er nu voor kiest om deze zaak even te isoleren en wat sneller te bekijken. Ook om de ophef, of dat nou internationaal is of niet, om in ieder geval een duidelijk antwoord te geven op wat er is gebeurd en hoe men daar naar kijkt. Dat zien we soms wel meer bij voorvallen. Ik weet dus niet precies of men dat doet. Maar op zich lijkt me dat wel verstandig om de onduidelijkheid zo kort mogelijk te laten zijn. En daarmee ook vooral de speculaties een beetje de wind uit de zeilen te nemen.
0: Dus die ophef en die aandacht die heeft wel degelijk invloed ook?
1: Ik durf dat niet te zeggen. Ik ben er helemaal niet bij betrokken. Maar ik kan me voorstellen dat men nu wel even voorrang geeft aan helderheid te verschaffen over dit voorval.
0: Ja. Jaap Timmer, politiewetenschapper, dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Common Saints, Nightlight.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Er werd nog stevig onderhandeld vanavond laat in Brussel, want het is nog maar net bekend geworden. Het Europees Parlement en de Europese landen zijn het eens geworden over nieuwe, strengere terugkeerregels voor afgewezen asielzoekers. We gaan naar Brussel, correspondent Chris Ostendorf. Dag Chris.
2: Goedenavond Koen.
0: Het gaat in Nederland veel over migratie, maar bij jou in Brussel dus blijkbaar ook.
2: Zeker. Ja, dit kun je wel een week van de triomf van de voorstanders van een ultrastreng Europees asielbeleid noemen. Een week waarbij de rechten van migranten stevig worden ingeperkt en het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers veel strenger gaat worden. Vanavond ook, je noemt het al. Een doorbraak bij onderhandelingen die vanavond zijn gevoerd over het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Er komt één Europees vertrekbevel als jij geen recht hebt op verblijf in Europa. En wie niet kan blijven, die moet dan naar een uitzetcentrum kunnen weggestuurd, bijvoorbeeld buiten de EU ook. En dan komen ook nog donderdag de ministers van asiel bij elkaar, dus ook deze week in Luxemburg. En dat is de laatste keer dat ze elkaar spreken voordat het grote nieuwe EU-migratiepact ingaat. Dus je zou kunnen zeggen aan nieuwe regels geen gebrek in Europa.
0: Dat zijn grote ambities, Chris. Gaat dat ook lukken?
2: Ja, in principe zou je kunnen zeggen, als er zoveel nieuw beleid komt, dat op papier heel effectief zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld over die deal van vanavond, over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers en het mogelijk maken van die uitzetcentra buiten de EU. Dat zijn echt wel drastische maatregelen waar landen al heel lang op aandringen. Maar ook dat grote nieuwe migratiepact, waar ze dan donderdag weer verder over praten, wat volgende week vrijdag ingaat, dat leidt ertoe dat je aan de buitengrenzen hele strenge selectie gaat laten plaatsvinden. Kansarme aanvragers worden vastgezet en teruggestuurd en kunnen niet meer doorreizen naar andere landen. Dus je zou zeggen, de EU maakt voortvarend nieuwe regels en de mensen die de regels maken, die zullen wel enthousiast zijn. Dacht ik ook, toen ik vanmiddag naar het Europees Parlement ging. Ik sprak daar met Tineke Strik van GroenLinks PvdA en Marieke Elis van de PVV. Zij zijn toch niet heel erg optimistisch over dat hele grote pakket nieuw migratiebeleid. Luister maar naar Tineke Strik eerst en Marieke Elis van de PVV daarna.
3: Ik denk dat we heel erg teleurgesteld gaan worden. Want de verwachtingen zijn zo hoog opgeklopt. En wat er echt aan ontbreekt, is de werkelijke intentie om dit samen te gaan goedmaken. Samen te gaan oplossen.
2: Marieke Elis van de PVV, bent u optimistisch?
4: Helemaal niet. Het stevend af op een ramp.
2: Waarom?
4: Ja, omdat de lidstaten aan de buitengrenzen er helemaal niet klaar voor zijn. De opvangcapaciteit is er niet. Als je denkt dat Griekenland binnen 12 weken kan vaststellen of een migrant minderjaardig, meerderjarig, wat seksuele geaardheid is, binnen 12 weken, dat gaat nooit gebeuren. In Nederland duurt dat nu 75 weken.
2: Papieren werkelijkheid?
4: Ja, 100%.
0: Rechts en links zijn het dus roerend eens. Dat klinkt niet heel hoopvol.
2: Dat is ook wel eens leuk, hè? Ja. Nee, hoopvol is het niet. Nee, blijkbaar zijn de politieke tegenpolen best wel negatief over dat hele grote migratiepact ging dit, over anderhalve week ingaat. En daar wreekt zich vooral het grote gapende gat tussen de papieren werkelijkheid van het beleid met de politieke werkelijkheid. Maar toch nog eerst even dat nieuws van vanavond, hè, over dat terugkeerbeleid. Daar is Nederland wel heel enthousiast over. Minister Van den Brink zei vanavond ook op X, goed nieuws uit Brussel. En door die nieuwe terugkeerrichtlijn, waar ze het vanavond over eens zijn geworden, kunnen afgewezen asielzoekers straks dus worden weggestuurd naar een terugkeerhub buiten de EU. Ook gezinnen met kinderen, volgens de laatste aanscherping, kunnen daar worden vastgezet. Marieke Elis van de PVV die zat vanavond bij deze onderhandelingen aan tafel. En zij is dan over dit deel van het migratiebeleid wel weer enthousiast. Rechtse partijen in het parlement zijn erin geslaagd dat strenger te maken. En dus, zei ze, is ze best positief.
4: We hebben ook de mogelijkheid voor terugkeerhubs, dus om mensen naar derde landen te sturen. Daar is ook verbetering in. En dan als mensen worden uitgezet nadat ze illegaal aanwezig waren in Europa, hebben we nu een mogelijkheid om een inreisverbod van maximaal 20 jaar op te leggen. Dat is momenteel maar 5 jaar en dat zouden we dan optrekken naar 20 jaar. En dat is zeker een verbetering.
2: Merkt u dat er dus ook een nieuwe wind waait in Europa als het gaat over dit soort veel strengere regels op migratie?
4: Jazeker, omdat er ook nu in het parlement voor het eerst een rechtse meerderheid is. Dus is het een wondermiddel? Absoluut niet. Maar is het beter dan wat er momenteel bestaat, zeker.
2: Zijn landen ook, denkt u, enthousiast om nu heel snel, als deze wetgeving rond is, die terugkeerhubs, die detentiecentra buiten Europa ook in te gaan richten?
4: Ja, wat de landen van plan zijn, dat weet ik niet. Maar we hebben in ieder geval nu de mogelijkheid geboden om dat wel te gaan doen.
2: En dat zou dan gaan helpen?
4: Zeker.
2: Ja, toch moet ik erbij zeggen, ook hier zal gelden, we moeten nog zien of het bouwen van die uitzetcentra heel snel een succes gaat worden. Want je weet vast nog wel, Nederland wilde eerst zo'n hub bouwen in Oeganda. Het Verenigd Koninkrijk probeerde het in Rwanda, Italië en Albanië. Maar al die proefballonnetjes bleken al snel juridisch en praktisch heel ingewikkeld. En duur trouwens. En mensenrechtenorganisaties waarschuwen ook voor het schenden van de rechten van asielzoekers. Dus Europa probeert het nu met deze nieuwe regels toch op de relatief korte termijn mogelijk te maken.
0: Maar de EU wil dus toch doorzetten.
2: Ja, ze willen doorzetten. Hier in Brussel heet het daarom ineens innovatieve voorstellen om dit toch mogelijk te maken. Ja. En terwijl de inkt van dit akkoord nog maar niet eens droog is, zijn er al zo'n 10 landen die een kopgroep willen vormen, waar ook Nederland in zit, om te gaan praten met andere landen om dat soort detentiecentra, uitzetcentra, hoe wil je het noemen, op te gaan bouwen in landen buiten Europa. Gesprekken zouden al gaande zijn met landen als Kazachstan, Oezbekistan.
0: Tot slot donderdag de ministers van Migratie bijeen in Luxemburg over de invoering van het hele migratiepact.
2: Ja, dat wordt dan dat hele grote migratiepact dat al 2 jaar geleden is afgesproken. Donderdag gaan ze daarover praten om te kijken eigenlijk hoe ver zijn verschillende landen met het voorbereiden daarvan. Het idee van het hele migratiepact is dat landen eigenlijk zouden gaan samenwerken. Strenge selectie aan de poort, eerlijk verdelen van de lasten. Maar hier wordt het dan politiek. Houden landen zich aan de afspraken die ze zelf hebben gemaakt? Want laatst werd ook bekend dat Nederland zijn eigen ICT-systemen niet op orde heeft en dat de IND er niet klaar voor is, waardoor Budel dicht gaat en de registratie in Ter Apel moet gaan plaatsvinden. Maar Nederland is zeker niet het enige land dat zijn huiswerk niet heeft gedaan. Dat vertelde Tineke Strik van GroenLinks PvdA mij vanmiddag.
3: Nou, ik was laatst op werkbezoek in Griekenland en daar vertelden de ministers mij ook dat ze nog geen wet hebben die ze hebben ingediend bij het parlement. Ze zijn nu een beetje aan het oefenen met een nieuw screeningsformulier. Maar je zag ook in de praktijk dat heel veel nog niet conform het pact is. In Frankrijk hoorde ik vorige week dat daar ook nog geen enkele wet in het parlement is ingediend. Dus dat ze daar ook maar zien hoe ze het gaan doen.
2: En Nederland?
3: Ja, en wat Nederland heeft gedaan, die heeft er allerlei andere maatregelen genomen die niks met pact te maken hebben. Dus die heeft het zichzelf heel ingewikkeld gemaakt, ook voor de praktijk. Dus ik denk dat het ook in Nederland volledig in de soep gaat lopen.
2: Ja, en zo heeft ieder land wel weer zijn eigen reden waarom het asielbeleid niet volgende week vrijdag 12 juni ineens heel succesvol zal gaan zijn. Maar de reactie van lidstaten, van diplomaten die je kunt horen is van het is niet voor het eerst dat het Europees Parlement denkt te weten hoe de wereld in elkaar zit. Hoor je ze dan verzuchten en gun ons maar even de tijd om het in te gaan voeren. Dus ik denk, Koen, de discussie rond migratie gaat nog wel even door. Maar ook het afschuiven van verantwoordelijkheden, dat zullen we nog wel een tijdje blijven zien.
0: Chris Ostendorf, dank je wel. Morgen is het 80 jaar geleden dat Italië per referendum voor de republiek koos en tegen de monarchie, waarna de koning en zijn gevolg uit de laars werden verbannen. Hoe Italië zich nu verhoudt tot het Huis van Savoie bespreek ik met correspondent Angelo van Schaik in Italië. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, Angelo, wat was eigenlijk de aanleiding in 1946 om zo'n referendum op touw te zetten?
5: Italië had natuurlijk 20 jaar fascisme achter de rug. 5 jaar in de Tweede Wereldoorlog gezeten. Uh-huh. En de Italiaanse politiek wilde eigenlijk van de bevolking wel weten hoe het nu verder moest met Italië. Het land was nog wel relatief jong. Hè? Pas sinds 1861 was Italië een eenheidsstaat. Dus in 1946 was dat pas 85 jaar. Uh-huh. En dus werd er een referendum uitgeschreven waarin de Italianen zich konden uitspreken van ja, willen we doorgaan met de monarchie, met het Huis van Savoia, of willen we dat Italië een republiek wordt? Mm-hmm. Nou, van de 28 miljoen mensen die mochten stemmen, voor het eerst trouwens ook vrouwen, kwamen er bijna 25 miljoen opdagen. En 54%, zo'n 12 miljoen mensen, stemden uiteindelijk voor de republiek. En dat was eigenlijk grofweg het noorden van het land. Dus vanaf dat moment werd Italië een republiek.
0: Ja. En wat werd de koning precies verweten?
5: Het ging eigenlijk voornamelijk om koning Vittorio Emanuele III. Dat was de derde koning van Italië, na zijn vader Umberto I en zijn opa Vittorio Emanuele II. En hebben werd vooral aangevreven dat hij het fascisme mogelijk had gemaakt. In 1922, na de Mars op Rome van Mussolini en zijn zwarthemden, had hij de toenmalige premier kunnen helpen door een decreet te tekenen, waardoor het leger de vrije hand kreeg om die opstand in de kop in te drukken. Maar in plaats van daarvan bood hij dus Mussolini het premierschap gewoon op een presenteerblaadje aan. En in de jaren daarna heeft hij eigenlijk gewoon alles wat Mussolini hem onder de neus legde, gewoon ondertekend. Inclusief de rassenwetten van 1938, waarbij Joodse Italianen gewoon buitenspel werden gezet. Die werden van universiteiten verbannen, werden uit overheidsdienst verbannen. En dat werd de Italianen, ja, daar waren ze erg boos over in 1946. Hij vlucht trouwens ook nog eens een keer in 1943 uit Rome weg. Toen Mussolini werd afgezet. Mm-hmm. Laten we zo zeggen, de mensen waren al niet zo populair. En met deze koning werden ze dat nog steeds minder. Dus toen in 1946 Italianen de kans kregen om hem de laan uit te sturen, hebben ze dat dus ook gewoon gedaan.
0: Ja, en niet alleen de laan uit, maar het land uit, hè?
5: Ja, de Padri Costituenti, zoals dat zo mooi heet in het Italiaans. Mm-hmm. Het college dat een nieuwe grondwet moest schrijven, die in 1948 uiteindelijk van kracht werd, die was een beetje bang dat als de Savoia's in Italië zouden blijven, dat ze misschien wel een soort tegenrevolutie zouden kunnen opzetten om de monarchie te herstellen. Dus ze hebben in die grondwet een bepaling opgenomen waarbij ze dus verbannen werden. Alle mannelijke leden van het huis van Savoia mochten geen voet binnen Italië zetten. En voor eeuwig was dat eigenlijk bedoeld.
0: Ja.
5: Zo stond het in de grondwet. Want inmiddels is dat eruit gehaald in 2002. Toen mochten ze er weer terugkomen. Want ze waren inmiddels niet meer zo bang voor de Savoia's. En dat zijn ze dus ook. Sindsdien zijn ze weer welkom in Italië.
0: Ja. Maar ik begreep dat ze zelfs werden weggestuurd door de kustwacht als ze ook maar een beetje te dicht in de buurt van de Italiaanse kust kwamen. Zover ging het.
5: Ja, dat klopt. Ze mochten dus ook niet meer binnen de territoriale wateren komen. Ze hadden een buitenhuis op Corsica.
0: Ja.
5: En dat was een half uurtje varen van Sardinië. En dichterbij dan dat mochten ze niet komen. En daar in het midden ligt dan een eilandje. Dat is Cavallo, heet het eilandje. En dat is net Italiaans grondgebied.
0: Ja.
5: En daar is het dan in 1978 ook nog een tragedie geweest, waarbij de laatste kroonprins van Italië, de zoon van de laatste koning, bij betrokken was. Hij zou daar een Duitse student hebben doodgeschoten, of in ieder geval dodelijk hebben verwond.
0: Mm-hmm.
5: Overigens is hij later van vrijgesproken van dat hele verhaal. Ja. Maar dat was zo dicht, dichter dan dat mochten ze gewoon niet bij Italië komen.
0: Nee. Hoe is het eigenlijk met de koning en zijn familie daarna gegaan, na hun vertrek uit Italië?
5: Umberto II, wat was de laatste koning van Italië, ook wel de meikoning genoemd, want hij werd koning op 9 mei 1946 uit mijn hoofd. En op 2 juni moest hij weer vertrekken. Dus dat was heel kort, maar hij heeft eigenlijk zich er nooit bij neergelegd dat hij geen koning meer was. Dus hij is in eerste instantie naar Portugal vertrokken, met zijn hele hofhouding, en bleef zich ook als een koning gedragen. En uiteindelijk ging hij naar Zwitserland. En daar is ook zijn zoon, dus de Vittorio Emanuele di Savoia, de laatste kroonprins, ook opgegroeid. Ja, en die mensen hebben gewoon die hadden geld genoeg uiteindelijk. De koninklijke bezit is van hen afgenomen. Dus de paleizen die onder Italiaanse staat vielen, die zijn van hen afgenomen. En ook kroonjuwelen, dat soort zaken meer. Maar ze hadden uit zichzelf van hun eigen familie al heel veel bezit. En daar hebben ze al die tijd van geleefd. Investeringen, rente uit investeringen, dat soort zaken meer. En ze hebben gewoon een jetset leven geleid in Genève. In dat buitenhuis op Corsica. In Portugal. Dus ze hadden het niet heel erg zwaar, zullen we maar zeggen.
0: Nee, maar je zei al, uiteindelijk mocht ze toch weer voet aan wal zetten. Hè? En die laatste koning is ook in Italië begraven.
5: Klopt, ja. Die is begraven in het familiegraf in Turijn. Superga, dat is die heuvel bij Turijn, in 2024. Er was al, eind jaren 90 was er al een discussie gaande in Italië van moeten we die mensen nou niet gewoon de kans geven om gewoon weer terug te komen naar Italië en dat verbod, die verbanning op te heffen.
0: Ja.
5: En uiteindelijk is daar jarenlang over gediscussieerd en in 2002 werd uiteindelijk de grondwetswijziging aangenomen onder premier Berlusconi. En in 2002 kwamen ze dus inderdaad terug naar Italië. Zijn ze als eerste naar het Pantheon gegaan, hier in Rome.
0: Mm-hmm.
5: Waar zowel Vittorio Emanuele II als Umberto I begraven liggen. Om eerbetonen aan opa en overgrootopa te doen. En daarna zijn ze een soort verkenningstocht door Italië gaan maken om het land waar ze ooit koning van waren toch een beetje te leren kennen, want ja, ze waren er nog nooit geweest.
0: Ja. Maar een bijzondere gedachte. Ja,
5: dat is toch gek, hè? Je bent koning van een land waar je zelf nooit geweest bent. Ja, de Vittorio Emanuele, die Savoia zelf wel, maar zijn zoon dus niet. Nee. Een van de dingen was ook dat ze dus geen aanspraak zouden maken op tronen, maar ook niet op bezit. En vervolgens, dat duurde 5 jaar voordat ze dus een schadeclaim indienden bij de Italiaanse staat, vanwege de geleden schade, morele en emotionele schade vanwege die verbanning. En ze wilden daarna ook nog een keer de kroonjuwelen terug, maar de rechter zei 2 keer van dat gaan we dus niet doen.
0: Tot slot, Angelo, morgen is het de nationale feestdag. Hè? Wordt dat groots gevierd?
5: Nou ja, 2 juni is altijd is de dag van de Republiek. Dan is er een militaire parade bij het Colosseum, de Via dei Fori Imperiali. Dit jaar is het iets anders. Vanavond, op 1 juni, is er altijd traditionele ontvangst bij de president. Normaal gesproken voor allerlei houten met toten, maar vandaag heeft hij de tuinen van het Quirinale, het presidentieel paleis, opengesteld. Dus iedereen kon daar vandaag heen. Er was een concert in het Quirinale. En morgen is er, behalve die traditionele parade en het neerleggen van de krans op het Nationaal Monument, is er ook een groot concert op het plein voor het presidentieel paleis. En dat heet Volti della Repubblica. Dat is de gezichten van de Republiek. Dus daar komen allerlei personages van de afgelopen 80 jaar voorbij. En dat zal een grote happening
0: worden. Ik snap het. Nou, ik wens je veel plezier morgen. En mooi om je even gesproken te hebben, Angelo van Schaik. Dank je wel.
5: Fijne avond.

0: Neil Young, Heart of Gold. En nu een fragment uit Lichtval, een historische roman. Rembrandts blik verstarde, bleef hangen op mijn dijen en de kleur op zijn wangen verraadde hem. Traag draaide ik een rondje, mijn hemd draaiend in de wind, en ik wilde dat hij me zag, niet alleen als de dienstmeid, maar als een symbool van schoonheid, zoals hij zelf beweerde. Ja, en dat woord is de hoofdpersoon van het boek, wat ik net voorlas, Lichtval, Hendrikje Stoffels. En Hendrikje was de derde vrouw van de beroemde schilder Rembrandt van Rijn. En de schrijver van Lichtval is hier, oud-SP-Kamerlid Maarten Heijk. Goedenavond, Maarten.
1: Goedenavond.
0: Ja, Hendrik was de derde vrouw van Rembrandt. Wat vond je zo fascinerend aan haar?
1: Nou, waar mijn fascinatie al begon was eigenlijk haar vertrek uit Bredevoort. Mijn geboortestad.
0: Haar vertrek uit Bredevoort?
1: Ja, daar begint het eigenlijk al mee. Daar begint ook het boek bij de ontploffing van de Kruittoren in Bredevoort. En ik heb heel lang langs het standbeeldje van Hendrikje gefietst in mijn jeugd. En heb ik me heel vaak afgevraagd hoe kan het dat een meisje van 19 destijds naar het verre Amsterdam ging. En dat hele beroemde huishouden terecht kwam. Ja. En voor ons was Amsterdam ook toen nog, in mijn jeugd, een heel end. Als wij in de trein gingen, dan duurde het een uur voordat je in Arnhem was. Dus Amsterdam was ver. Ja. En dan stelde ik me voor, hoe moet dat voor haar zijn geweest? 400 jaar eerder.
0: En hoe zijn die twee bij elkaar gekomen?
1: Ja, daar is eigenlijk dus heel weinig over bekend. En dat is voor een schrijver een zegen. Dus dat betekent dat je dat voor een groot deel kunt invullen. Zij is natuurlijk als dienstmeid daar in huis terechtgekomen. Hoe precies? Nou ja, dat probeer ik in de roman te beschrijven.
0: Toen was Rembrandt nog getrouwd met Geertje Dirks, hè?
1: Ja, ze waren niet getrouwd. Hij is na Saskia zijn
0: mocht
1: eerste vrouw.
0: Nee.
1: Kon hij eigenlijk niet meer trouwen. In
0: anders
1: verband met de erfenis van Titus. Dus dat kon niet. Maar die relatie met Geertje Dirks, die is denk ik vanaf het begin heel, heel troebel en niet goed geweest.
0: En sterker nog, hij liet Geertje opsluiten in het spinnenhuis.
1: Ja, en dat was wel al nadat hij contact had met Hendrikje. En ik denk ook dat dat alles met elkaar te maken heeft gehad. Hij zocht een manier om van haar af te komen. Ja, dat kan je wel zo zeggen. Dus daar zit heel veel spanningsopbouw in die onderlinge relaties. Ja. En ik heb geprobeerd een verhaal te vertellen over hoe dit gebeurd heeft kunnen zijn.
0: Ze scheelden 20 jaar met elkaar.
1: Ja.
0: En zij werd ook zijn muze, want ze was een favoriet model voor hem.
1: Zeker. En ik denk ook dat zij hem echt uit een hele diepe en donkere periode heeft gehaald. Die jaren tussen de dood van Saskia. Titus was net geboren. Dus hij heeft een hele moeilijke tijd toen gehad. Artistiek, maar ook in de zin van rouw. Om het verdriet van zijn Saskia, zijn grote liefde. Dan komt die andere vrouw in het leven waar hij eigenlijk, zij zorgt voor het kind. Hij heeft ook een soort van relatie met haar, maar dat bood het eigenlijk niet goed. Ja, en dan komt Hendrikje op het toneel. En dan komen dingen in een stroomversnelling. Dus dat is. Zij heeft een enorme impact op hem gehad. Niet alleen
0: dat was wel weer een grote liefde na Saskia.
1: Zeker, ja. En of ze ooit op het niveau is gekomen, daar gaat deels natuurlijk het boek ook over. Of ze ooit op dat niveau is gekomen van zijn Saskia, dat is natuurlijk de vraag. Maar ik denk wel dat, los van het artistieke, zij ook financieel uiteindelijk natuurlijk met Titus samen Rembrandt de hand boven het hoofd heeft gehouden. En dus een veel grotere rol heeft gespeeld eigenlijk in het leven van hem dan veel mensen denken.
0: Ja, je zei al, je vertelt het in romanvorm, hè? Want heel veel moest je zelf ook invullen.
1: Ja, dus ik heb geprobeerd me zoveel mogelijk wel bij de feiten te houden natuurlijk. Ik probeer haar niet in gebouwen te laten binnentreden die toen nog niet bestonden. Maar aan de andere kant is er zo weinig niet over haar bekend. En niet bekend over hoe zij dichter bij elkaar zijn gekomen. Ja, dat ik het heel gaaf vond om dat natuurlijk zelf in te kleuren, zo'n geschiedenis.
0: En je vertelt het allemaal vanuit haar, hè?
1: Ja.
0: Vanuit de ik-figuur.
1: Ja. Ja, en daar heb ik wel aan het begin mee gestoeid. Van wat is nou de beste manier om dit te gaan vertellen? Ik wilde aan het begin nog veel meer vertellen in het verhaal. Nog veel meer over die Kruittorenramp. Wat er allemaal nog meer gebeurde. Maar ik merkte al heel snel dat te groot werd. Te ingewikkeld, te moeilijk. En toen hebben anderen ook gezegd van, je moet je gewoon tot Hendrikje beperken. Dat wil je graag vertellen. Ga dat dan doen. En toen heb ik ervoor gekozen om het rechtstreeks vanuit haar persoonlijke verhaal te brengen.
0: Wat voor vrouw was zij, denk je?
1: Ik denk dat zij echt meerdere kanten had. Dat zij aan de ene kant ook vanuit haar opvoeding in het soldatenmilieu waar ze opgroeide in Bredevoort, in zo'n vestingstad, in het staartje van de 80-jarige oorlog, dat zij best wel gehard was in dat soldatenleven.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd ook, ja, als ik kijk naar ook een beetje die achterhoekse mentaliteit, niet al te gek, niet al te wild. Maar wel ook op een gegeven moment, en zeker nadat natuurlijk die kruittoren ontploft en een groot deel van Bredevoort verdwenen is. Ja, dat ze echt heeft gedacht van wat wil ik, wat moet ik hier nog? Hè? En dat haar echt getriggerd heeft om toch die stap te zetten.
0: Heb je sympathie voor haar gekregen?
1: Ja, ik denk het wel. Ja,
0: je zegt het ook een beetje aarzelend.
1: Ja, omdat ik juist ook wel probeer haar rafelranden op te zoeken.
0: En noem eens zo'n rafelrand.
1: Nou ja, ik denk dat zij de stappen die zij heeft gezet om niet alleen in het huis, maar ook in het hart van Rembrandt te belanden, heeft zij echt wel, bijvoorbeeld als het over Geertje Dirkse gaat, die andere vrouw in dat huis, dingen moeten doen die waarvan je nu kunt zeggen, nou, dat is niet al te vrij.
0: Waar denk je dan aan?
1: Zij heeft uiteindelijk bijgedragen aan het uithuisplaatsen van Geertje Dirksen. Dat zij terecht kwam in dat spinhuis in Gouda.
0: Dus zij heeft die vrouw eigenlijk koud gesteld.
1: Ja, zij heeft ook getuigd tegen haar. Er zijn niet heel veel bronnen over. Maar ja, daar is wel een spelletje gespeeld. En ik denk dat zij daar wel aan een bijdrage in heeft gehad.
0: Jij zei al, Hendrik, je kwam uit Bredevoort, waar jij zelf ook vandaan komt. Is dat daar een bekend verhaal van, hier komt Hendrikje Stoffels vandaan?
1: Jawel, iedereen in Bredevoort weet dat zij daar vandaan komt. En dat zij natuurlijk bij Rembrandt hoort. Dat beeldje staat daar pontificaal op het Centrale Plein. Hè, daar waar vroeger eigenlijk het kasteel stond. Ik denk wel, als je het beeldje ziet, dat je wel denkt, want het is ook wel heel achterhoeks bescheiden. Dus het is, het is niet zo van, kijk ons nou eens een hele bekende Nederlander hebben. Het is een heel klein, vriendelijk, schappelijk beeldje. Wat mij betreft mag dat wel wat steviger.
0: Maar jij zei, mede door dat beeldje is ook jouw interesse gewekt.
1: Ja, dat klopt.
0: Want je dacht wel van, wie is deze vrouw?
1: Ja, en hoe komt zij in dat verre Amsterdam terecht?
0: Ja. Ja. En hoe bepalend, dat is misschien moeilijk te beantwoorden, is zij uiteindelijk geweest voor Rembrandt?
1: Ja, ik denk nog meer bepalend dan we nu misschien lange tijd gedacht hebben. Niet alleen als het gaat over de manier waarop hij haar geportretteerd heeft. Want er zijn meerdere schilderijen natuurlijk waarop zij voorkomt. Maar ook wel de manier waarop zij hem door die periode van rouw heeft getrokken. Maar ook uiteindelijk, terwijl hij ook door zijn levensstijl en zijn manier van doen en zijn verzamelwoede van allemaal rariteiten
0: en zijn faillissementen
1: en steeds verder richting het faillissement ging, heeft zij uiteindelijk ook een grote rol gehad in het in een soort doorstart, zeg maar, samen met Titus.
0: Dus het is toch een belangrijke figuur geweest in het leven
1: zeker,
0: van Rembrandt.
1: Zeker. En dat mogen best meer mensen weten.
0: Ja. Ja. Nou, daar heb jij flink aan bijgedragen, hè, door dit boek. Want je boek verschijnt morgen ook, Lichtval. En het was mooi om je hier te ontvangen, Maarten Heijing. Dank je wel.
1: Dank je wel.
2: Het is 11:55.
0: In Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, is de wijnkelder van Jozef Stalin geopend. De voormalige Sovjet-dictator bewaarde daar zo'n 40.000 flessen. En Stalin hield wel van een glaasje. Vooral Georgische wijnen vond hij lekker. En de Nederlands-Georgische Maya Udulashvili komt oorspronkelijk uit Stalins geboorteplaats Gori. Goedenavond. Ik hoor u niet. Ik hoop dat u mij wel hoort. Mevrouw Udulashvili.
3: Ja, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Was Stalin zo'n wijnkenner?
3: Stalin een wijnkenner. Stalin was volgens mij geen wijnkenner. Maar Stalin hield van de Georgische wijn.
0: Dat speciaal van. En wat was dan zijn favoriete wijn?
3: Hij had volgens mij twee favoriete wijnen. Eén was Kind Marauli en andere was Gwanchkara. Beide zijn best speciale wijnen eigenlijk, want ze worden, die fermentatieproces van de beide wijnen gaat onder de grond in de aardappot eigenlijk. Mm-hmm. En zonder suikertoevoeging.
0: Terwijl het wel een zoete wijn is.
3: Wat
0: toch? Terwijl het wel een zoete wijn is, toch?
3: Ja, Kind Marauli is helemaal zoet. En Gwanchkara is halve zoete wijn.
0: Ja. Stalin werd geboren in Georgië, maar was natuurlijk de machtigste man van de Sovjet-Unie. Wat heeft dat voor effect gehad of voor die wijn die u noemt? Is die daardoor ook heel populair geworden?
3: Stalin was natuurlijk dictator. Hij heeft heel veel mensen eigenlijk vermoord. Mm-hmm. Daar zijn wij Georgiërs niet zo erg trots op.
0: Nee.
3: Maar ik kan me nog herinneren als klein meisje tijdens de Sovjet-Unie achter de ijzeren gordijn, zoals het genoemd is, werd eigenlijk. Ik kan me nog herinneren dat mijn opa bijvoorbeeld die gasten had in het huis. Hij was heel erg trots op dat hij Gvanchkara kon inschenken voor de gasten. Want toen in de tijd Gvanchkara is tijdens IJzeren Gordijn, zeg maar, Gvanchkara is heel erg populair geworden omdat Stalin van Gvanchkara hield.
0: Dus dat heeft dat wel effect gehad.
3: Ja. Het werd nog meer populair dan, dan het gewoon bekend werd. Dat.
0: En is die wijn ook in Nederland verkrijgbaar?
3: Ja, zeker. Oh, ja. Ja. Het wordt nog steeds meer wijn, Georgische wijn, naar Nederland geëxporteerd. Nog steeds meer. Want na 2008, na de laatste invasie van de Russen in Georgië, de Vijfdagen Oorlog, is Georgische wijnkwaliteit is verbeterd, want het werd niet meer naar Rusland geëxporteerd.
0: Mm-hmm.
3: En is meer Europese, Georgische wijn voldoet meer aan Europese standaarden daardoor. En wordt gewoon meer wijn naar Nederland.
0: Wat gaat er nu eigenlijk gebeuren met die wijnen van Stalin? Worden die verkocht? Die 40.000 flessen?
3: Ah ja, het wordt verkocht inderdaad door de huidige regering. Want helaas in de heden ook in Georgië. Er is een regime eigenlijk, die huidige regime, die ook pro-Poetin is. En Poetin is natuurlijk pro-Stalin. En natuurlijk wordt het. En de huidige regering is ook natuurlijk pro-Stalin eigenlijk.
0: Ze gaan in de verkoop in elk geval. Maya Abu Ashfi, ik dank u hartelijk voor uw uitleg. En dit was het oog van vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met violist Cecile Huinen. En morgen zit hier Wilfried de Jong. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: 52 min 40.
4: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: In 12 weken leren rekenen.

0: NPO Radio.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.